Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

0: faktiskt din ur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Oso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
4: Hallelujah.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Abba Vader, aan het einde van deze week willen we u dankzeggen voor alle gebeden die we hebben mogen opzenden. We willen u niet alleen bedanken voor al deze gebeden, maar we willen u ook danken voor alle verhoorde gebeden. We willen u danken voor gebeden die u nog niet verhoord hebt. Danken voor alles wat u reeds verhoord hebt. Dank u wel voor alle doorbraken. Dank u wel voor alle veranderingen. Dank u wel voor alle harten die u hebt aangeraakt. Voor alle levens die u hebt veranderd. Dank u wel dat velen hun gebedsleven is veranderd. Dat velen hun geestelijk leven een nieuwe dimensie is ingegaan. Ze zijn getriggerd in deze afgelopen week om meer en meer tijd door te brengen in uw tegenwoordigheid. Om uw aangezicht te zoeken, om tot u te roepen, om tot u te bidden. Elk moment, elke gelegenheid die ze krijgen, dat ze dat op een waardige wijze mogen benutten. Ik dank u wel dat hier vele van die kinderen het besef hebben ontvangen of hebben gehad in hun hart. Dat ze zich meer en meer moeten overgeven aan u in volle overgave. Dat ze u moeten dienen vanuit een rein en heilig hart. Dat ze u moeten dienen vanuit een toegewijd leven. En dat ze vanuit hun hart, een diep in hun hart, een diep en heilig ontzag voor u moeten. Dat de vrees voor u is toegenomen in de levens van vele van uw kinderen. Die het niet zo nauw meer namen met de dingen van u. Maar ik dank u wel, mijn God, dat Heer, u nieuwe dingen hebt gedaan in vele levens. Dat anderen een nieuwe commitment hebben gemaakt met u. Dat anderen hebben gezegd, ze willen verder gaan en hoger op gaan met u. Ik dank u voor al mijn broeders en zusters. Zij die nog grappen maakten, Heer. Dat ze het besef in het hart zullen hebben. Dat het nu geen tijd meer is om grappen te maken. Maar dat het tijd is om ernstig te worden. Om dwars door alles u waarachtig te dienen. Dat ze zullen beseffen dat ze niet alles achterwege moeten laten. En u waarachtig gaan dienen. Zij die nog bezondigen. Zij die nog bezig zijn met zaken die u niet behagen. Ik bid mijn God dat al deze broeders en zusters van me. Mijn God tot het besef zullen komen. Dat zij zo niet verder kunnen. Maar dat ze ernstig moeten zijn in u. Dat ze u moeten dienen met alles wat in hen is. Met geheel hun hart, ziel, verstand en kracht. Dat ze zichzelf volkomen moeten overgeven aan u. En dat er in hun hart een diep en intens verlangen zal zijn om u te behagen. O mijn God, we hebben reden genoeg om u te danken. We hebben reden genoeg om u te prijzen, te eren, te verheerlijken, te verhogen en te aanbidden. Niet van wat u hebt gedaan, maar vanwege wie u bent. Wij beseffen, o mijn God, dat wij geen betere plaats zouden hebben dan bij u. Dat er geen andere God is waar wij ons kunnen nederbuigen dan u, de enige waarachtige God. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. En de God die zei, alles wat u geschapen hebt was goed. En u zei op een gegeven moment, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Deze God dienen wij. De God die de aarde en alles wat daarop is, in zes dagen, gecreëerd heeft. En op de zesde dag gerust liet. We danken u, mijn God, dat u ons hebt geaccepteerd. Als uw zonen en uw dochter. En daarom bid ik dat wij allen onze uiterste best zullen doen om u te behagen in alles wat we doen. Om u te verheerlijken en te verhogen en u te aanbidden. Dat wij ons leven mogen stellen als een offerande aan u. En u alle ruimte geven om Heer en Meester te zijn in ons leven. Is mijn gebed. In de wonderbare en machtige naam, die is boven alle andere namen, de naam van Jezus. En deze avond eindigen we om te zeggen, we houden van u, Abba Vader. We houden van u. Zonder u zijn we niks. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily in

0: is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Seksualiteit is aan ons gegeven om de liefde te vieren, te werken aan een nageslacht, maar ook om de eenheid tussen man en vrouw vorm te geven. We hebben het hier over seksualiteit tussen één man en één vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De apostel Paulus roept in 1 Korinthe 7 vers 5 op: weiger elkaar de seksuele gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. In het Bijbelboek Hooglied zijn er delen die misschien wat gedekt de seksualiteit benoemen. Wat denkt u van? Mijn hoofd ligt op zijn linkerarm. Met zijn rechterhand streelt hij me. Hoofdstuk 8, vers 3. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Hallo iedereen, ik ben Elisa Gisaidewee. Ik woon in Nederland en ook ik luister naar Radio Shalom 94.5.
1: Dames en heren, die amazing. Jouw waarde zijn jullie.

wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden, onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee en ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. Beste luisteraars, geliefden, vrienden. Het is weer een voorrecht om in uw huiskamer te zijn of luistert u naar de radio, in uw auto. Het is weer een mooie dag. De Heer heeft ons in leven gehouden en we danken hem voor deze zegen die we hebben ontvangen natuurlijk. Want het leven is inderdaad een geschenk. Hè? We kunnen niets doen om het te verdienen. Maar God geeft het aan ons. Oké. We zijn al 5 dagen bezig met een heel bijzonder thema. En het thema is groeien in onze relatie met God. Groeien in onze relatie met God. En gisteren hebben we gesproken over blijven in Christus. Ja, Christus is de wijnstok. En wij zijn de ranken of de takken. En vandaag willen we praten over het sap. Het sap dat in de plant is, die ervoor zorgt dat we natuurlijk fris en groen mogen blijven en vrucht mogen dragen. Ik wil vandaag met u bidden en God vragen om ook zegenend in ons midden te zijn. Vader in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe morgen. Dank u wel, Heere, voor uw zegeningen die elke dag nieuw zijn. Vader, ook vandaag willen we aan u opdragen de dag, het verloop van de dag, onze dagelijkse werkzaamheden, dat we die ook aan u willen wijden, o God, en dat alles mag gaan zoals u dat wil. Vandaag willen we ook een bijzonder onderwerp behandelen, en ik bid, Heer, dat u bij ons mag zijn, dat u onze harten mag openstellen, o God, om uw woord te horen, en dat we daders mogen zijn van uw woord. Zegent u elk een die in mijn gehoor is op een bijzondere manier. In Jezus' naam. Amen. Ja, vandaag praten we over het sap. Nou, vertoeven in Christus kan soms voelen als een van de moeilijkste dingen om te doen. We weten misschien dat we dit nodig hebben, maar de drukte van het leven trekt ons mee in de stroom en het voelt allemaal te zwaar. God volgen kan de grootste last ooit lijken, vooral voor diegenen die lastig gevallen worden door iemand die hen probeert over te halen Jezus te volgen. Dit soort religie kan aanvoelen als gezoeg, omdat het allemaal draait om uiterlijke handelingen in plaats van wat er in het hart zit. Dit is geen relatie waar God naar verlangt. Hij wil graag een relatie die is gebaseerd op wederzijdse liefde, niet alleen op regels, een gekozen relatie waarin hij jou eerst koos, gebaseerd op liefde en vrije keuze. Ja, misschien praten we heel gemakkelijk over het feit dat we in Christus moeten blijven, hè? Maar het kan soms inderdaad een van de moeilijkste dingen zijn om te doen. We leven in heel andere tijden. De technologische vooruitgang. We zijn eigenlijk omringd door social media. Door heel snel van nieuws te worden voorzien. We willen eigenlijk alles direct hebben. Ja? We zijn zo ingesteld nu dat we hebben soms bijna geen tijd om naar lange video's te kijken. We willen alles in 30 seconden moet kunnen passen op onze status om te delen. Iets van 30 seconden moet genoeg informatie zijn. Zo, jonge mensen die zijn, die houden niet meer zoveel van lezen, dus lange teksten lezen, omdat ze hebben geen. Het geeft meer adrenaline als je korte stukken moet lezen. Het geeft je meer zin om het af te krijgen. Door de drukte van het leven worden we soms overspoeld. En het blijven in Christus wordt dan uitdagend. Of inderdaad als iemand erop aandringt of blijft aandringen dat je Christus moet volgen, bijvoorbeeld je volgt Christus niet, maar er wordt zoveel druk op je uitgeoefend dat je een set van regels moet gaan volgen om Christus te behagen. Dat is niet een relatie waar God blij mee is, over is. Hij wil een relatie dat gebaseerd is op wederzijdse liefde. En het feit dat hij ons eerst heeft gekozen, maakt, of moet zo zijn, dat we dan antwoord geven op het feit dat hij ons heeft gekozen om lief te hebben. En zeker respecteert hij onze vrije keuze. Nou, soms zijn we misschien gedeeltelijk verbonden met de wijnstok, maar niet echt met elke vezel van ons wezen. We gaan wellicht naar de kerk, we bidden en doen wat we weten dat goed is. Maar van binnen voelen we ons verschrompeld. De waarheid is dit, we kunnen onszelf niet dwingen in Jezus te blijven, net zo min als een tak zich kan verbinden met de wijnstok. God hield eerst van ons. Hij deed de eerste stap. Onze reactie is altijd een reactie op wat God eerst voor ons heeft gedaan. Bijzonder is dat we, ik had het volgens mij eerder al uitgelegd, dat we drie typen mensen hebben als we kijken naar hoe ze in relatie staan met God. Eén is dat iemand die helemaal geen relatie heeft met God, die is de natuurlijke mens. Voordat wij christenen zijn geworden, waren we eigenlijk natuurlijke mensen. Als we Christus accepteren in ons leven, kunnen we of vleeselijk of geestelijke mensen zijn. Maar vleeselijke mensen zijn mensen die naar de kerk komen. Ze komen naar de kerk. Ze luisteren naar de dienst, ze gaan weer weg. Door de week zijn ze misschien minder religieus. Ze doen gewoon mee met de tradities van de kerk. Of met de speciale rituelen van de kerk. Maar verder doen ze niet veel aan missiewerk, etc. En dan heb je de geestelijke mens. De mens die ervan bewust is dat we leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Het kan best wel zo zijn dat we naar de kerk gaan, we doen wat we weten wat goed is, maar van binnen voelen we ons verschrompeld. Het lijkt alsof we geestelijk niet groeien. En we kunnen onszelf niet dwingen om in Jezus te blijven. Het is een reactie van wat God voor ons doet. God hield eerst van ons. Hij deed de eerste stap. Onze reactie is altijd een reactie op wat God eerst voor ons heeft gedaan. Als je bekijkt hoe een wijnstok in de winter overleeft, luistert u naar deze vergelijking, leer je een fascinerend feit. De knoppen op de takken raken uitgedroogd en worden geïsoleerd met het groeisysteem tot de lente. Wanneer de grond opwarmt, nemen de wortels water op en stroomt het sap door de stam van de wijnstok naar de knoppen, waar de groei begint. Zonder sap dat door de wijnstok stroomt, zal er dus geen groei kunnen plaatsvinden. Het sap in de wijnstok is als de Heilige Geest in ons leven. We zijn misschien als een dode tak, maar als we ervoor kiezen tijd met God door te brengen, stroomt de Heilige Geest in ons als het sap van de wortels en brengt ons tot leven zodat we beginnen te groeien. Op dezelfde manier als we er bewust voor moeten kiezen in Jezus te willen blijven, moeten we er ook om vragen dat de Heilige Geest, dus het sap, in ons leven stroomt. Ja? Laten we even wat teksten lezen om te zien wat de kernboodschap is van deze teksten. Lucas 11, vers 13. Zeg, indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hem, aan hen die hem daarom bidden. We zien alvast dat het een bewuste keuze moet zijn om te bidden om de Heilige Geest. Om te bidden dat de Heilige Geest in ons leeft en in ons woont. En dan Jeremia hoofdstuk 31 vers 3 zegt, van verre is de Heere mij verschenen. Ja, ik heb u lief gehad met eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goede tierenheid. We zien hier Gods handeling. Ja, hij heeft ons eerst lief gehad. Niet wij hebben hem eerst lief gehad, maar hij heeft ons eerst lief gehad. Dan lezen we 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 19, zegt, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja? God heeft ons eerst lief gehad. En dat is eigenlijk onze reactie naar God, komt door het feit dat God ons eerst heeft lief gehad. Daarom kunnen wij hem lief hebben. En zo de kernboodschap in deze teksten is dat God eigenlijk het initiatief neemt. Hij heeft ons eerst lief gehad, maar ook bidden om de Heilige Geest. We moeten bidden om de Heilige Geest. In feite is het de Heilige Geest die groei geeft en ervoor zorgt dat we ons ontwikkelen in verbinding met de wijnstok. We moeten de Heilige Geest die dagelijks bij ons is, dus vragen om onze trooster te zijn. Dat Jezus vragen dat Hij Jezus aan ons openbaart. Ja? Dat de Heilige Geest Jezus aan ons openbaart. Dat de Heilige Geest ons mag overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat de Heilige Geest ons mag leiden naar de waarheid. Naar de volle waarheid. Zo. Ja. Op welke manier kan elk aspect van wat de Heilige Geest doet in jouw relatie met God beïnvloeden? Op welke manier kan dat gebeuren? Bijvoorbeeld, als we iemand hebben verloren, kan de Heilige Geest onze trooster zijn. Als we willen weten wie Jezus Christus is, kan de Heilige Geest ons openbaren wie Jezus Christus is. Als we als onbewust misschien een zonde doen, en kan de Heilige Geest ons openbaren als het nou zonde is of niet. Hij kan ons openbaren van zonde. Hij kan ons overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als we op zoek zijn naar de Bijbelse waarheid, de waarheid, de volledige waarheid, dan kan de Heilige Geest ons ook daartoe leiden. Zo, de Heilige Geest in ons geestelijke groei is essentieel. Zo, we moeten inderdaad vragen naar een dagelijkse doop met de Heilige Geest. En dat betekent dat vaak zeggen we dat we vol moeten zijn van de Heilige Geest. Maar het gaat niet om vol zijn met de Heilige Geest. Maar het moet zijn, hoe vol zijn wij van de Heilige Geest? Ja? Hoeveel heeft de Heilige Geest van ons? Mocht het zo zijn dat God ons mag helpen, omdat wij inderdaad ons leven zodanig inrichten dat hij prioriteit heeft. En dat de Heilige Geest het sap mag zijn in ons geestelijk leven, zodat we vrucht mogen dragen en dat we verbonden mogen blijven met de ware wijnstok. En dat is Jezus Christus. Zullen we eerbiedig zijn. Vader, dank u wel, Heren. Ook weer voor de overdenking van vandaag. Dank u wel dat de Heilige Geest beschikbaar is, o Heren. Dank u wel dat u hem wil geven aan ons als we erom vragen. Vader, dat is onze grootste behoefte. De kracht van de Heilige Geest in ons leven. En dat zal zeker zichtbaar worden. Ik bid, Heren, dat u ons mag helpen om inderdaad u te vragen om ons de Heilige Geest te geven. Dat we niet leven vanuit het vleeselijke, maar dat we mogen leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Wees met elk een van ons. Help ons om nogmaals verbonden te blijven in Christus. En dat we die voeding mogen blijven hebben in de Heilige Geest, zodat we zo vrucht mogen dragen. Wees nu met ons op deze dag, o Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. Dank u wel dat u ook vanmorgen wilde luisteren naar deze bijzondere overdenking. Ik verwacht u morgen wederom dat u afgestemd zal zijn op Radio Shalom. God zegen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang! Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected alla se, enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

Van harte goedemorgen, geliefde. Verweven met de Heilige Geest is onze thema deze ochtend. En onze thematekst is gehaald uit 1 Korinthe 6, vers 17. Maar hij die verenigd is met de Heer is één geest. En die zegt, rhapsody time, reality time. Een van de grootste waarheden, geliefde, die ooit aan ons is geopenbaard,

0: hard wezen dat in hen leeft. Maar zo is het niet, geliefde. Hij kwam niet om naast uw geest te blijven. Hij kwam om verenigd te zijn met uw geest. Halleluja. Dat is de betekenis van wat we in onze openingsvers lazen. Hij die verenigd is met de Heer is één geest. U bent niet alleen verbonden met de Heilige Geest. U bent met hem verweven. Er leven niet twee geesten in u. Nee, er is maar één. En dat is de Heer, Heilige Geest. Verenigd met uw geest. Dit is de reden, geliefde, voor uw goddelijke natuur. U bent niet alleen. U functioneert door de Heilige Geest die in en door u leeft. Halleluja. Halleluja. Dit, geliefde, houdt in dat als u handelt, u niet alleen handelt. U bent niet alleen. Als u spreekt, is het niet alleen u die spreekt. Wanneer u uw hand uitstrekt, is het niet alleen uw hand. Het is uw hand en de hand van de Heilige Geest. Eén hand, God en u als eenheid. Dit is uw realiteit in Christus, geliefde. U probeert niet om God met u te laten zijn. Nee, hij is in u en u bent in hem. Zijn aanwezigheid in u is niet toevallig. Het is constant. Of u het nu voelt of niet, hij is er. Hij is er, geliefde. Met dit begrip, lieve mensen, ontstaat een nieuw bewustzijn. U bent sterk in hem. 2 Korinthe 3 vers 5 verklaart, niet dat wij geschikt zijn, gekwalificeerd, voldoende bekwaam, van onszelf om een eigen oordeel te hebben, iets te beweren of onszelf iets toe te rekenen, alsof het van onszelf kwam. Maar onze kracht en bekwaamheid zijn van God. Halleluja. De Heilige Geest, geliefde, is uw toereikendheid. U bent onbegrensd in hem. Mislukking in iets op welk gebied dan ook is uitgesloten, omdat uw leven nu de uitwerking is van zijn leven in u. Halleluja. Geliefde, wat een boodschap vandaag vanuit de Rhapsody van Realiteiten. En dit heeft ons gebracht naar ons gebed. We zullen samen bidden. Geliefde, u mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor de Heilige Geest die in mij leeft. Ik ben niet alleen. Ik ben één met hem. Ik leef in het bewustzijn van deze eenheid. En wandel elke dag in uw wijsheid, kracht en tegenwoordigheid. Mijn leven is de uitdrukking van uw goddelijke natuur. Ik ben vervuld met uw kracht. Mijn leven is de uitwerking van uw genade. En ik functioneer vandaag de dag met goddelijke vermogen in Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, amen. Halleluja. Glory to God. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u dit opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust de thema opsturen. En dat is verweven met de Heilige Geest. En dit stuurt u dus naar het nummer 8646446. Halleluja. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. En we kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan niks doe.
2: Ik heb
1: die dingen aanbesteld, Rowe. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are Su.
4: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja, ja, een hele goede morgen, een hele goede morgen. Ik hoop dat iedereen een heel fijne week heeft gehad. En ik wens iedereen natuurlijk een hele mooie, goede, goed en fijn weekend. Weekend is aangebroken en natuurlijk beginnen we het weekend met Taki Fugro. En ik hoop dat u wakker bent, een lekkere bakje koffie, een kopje thee erbij neemt, want we gaan weer vandaag praten. We hebben een speciale gast in ons midden. En jullie hebben ernaar uitgekeken. We hebben hem eindelijk kunnen vinden. Ik ga jullie zo meteen aan hem voorstellen. Wat we eerst even gaan doen, is we gaan even luisteren naar een lied. Maar je weet dat u afgestemd moet zijn op dit moment op 94.5 FM. En het is not just radio, het is your daily inspiration. Het is Radio Shalom, live in de studio. En we zullen vandaag gewoon weer lekker luisteren ook weer. En lekker wat vragen stellen aan deze gasten. Aan de gasten, sorry, die komen steeds. En wat we doen is, we kunnen leren uit de verhalen, uit de inspiratie, uit de gebeurtenissen wat deze broeders en zusters meemaken met God in hun leven, wat ons dichter naar God toebrengt. Amen. En uiteindelijk is het dat we willen leven, is het dat we gezegend willen zijn. En uiteindelijk, Taki Fugro helpt daarbij. Zo, ik hoop dat je lekker bent aangeschoven, dat je wakker bent. Meld je broeder, meld je zuster dat Taki Fugro aan het afspelen is. En dan zullen wij beginnen. Nou, voordat we dat doen, laten we even gaan naar een lied. En dan komen we zometeen bij u terug. Yes, tot zo.

0: Yes, yes. Zo, goedemorgen, goedemorgen nogmaals. Ja, natuurlijk wat ik wil zeggen. Als u wilt appen en wilt laten weten waarvan u vandaan luistert. Luistert u vanuit Nederland, luistert u vanuit Frans-Guyana. Luistert u vanuit Suriname, Komen-Wijne, Nikeri of Noord. Waar u ook vandaan luistert, laat even weten als u appt. U kunt altijd appen naar het nummer 8755358. En natuurlijk als u vragen heeft, als u een bemoediging heeft. Gewoon als u iets wilt delen, kunt u dat doen natuurlijk. Kunt u even een appje sturen. U kunt altijd ook even bellen live naar de studio 422-650. Yes? Zo, dat gezegd hebbende. We hebben een speciale gast in ons midden. Ik ben heel enthousiast om deze speciale broeder uit te nodigen. Deze broeder is heel creatief. Hij heeft echt een genade op zijn leven. En ik ga u eerlijk zeggen, uw naam is vaak genoemd in de uitzending door een aantal gasten, maar zelfs door de luisteraars. Zo vandaar dat ik dacht van, ik moet deze persoon uitnodigen, live naar de studio, om even met hem te zitten en met hem te praten van wat is dat ding dat mensen zo van zijn werk houden, van de genade wat de Heer op zijn leven heeft geplaatst. En uiteindelijk is het gelukt. We hebben hem uitgenodigd en hij is gekomen. Hij heeft tijd gemaakt natuurlijk. Hij is heel druk, maar niet om jullie langer in de spanning te houden. We hebben vandaag in ons midden Ocean Mine. Yes.
1: Yes.
0: Welkom. Ik ben heel blij, echt heel blij dat u aanwezig bent en dat u tijd heeft gemaakt natuurlijk. En ik begrijp natuurlijk dat u het heel druk heeft. Dus ondanks alles dat u bent gekomen. Voordat we beginnen en even u de ruimte geven om u voor te stellen voor de luisteraars. Want er zijn over de hele wereld luisteren mensen mee, Amerika, et cetera. Dus wil ik even, want meestal sturen mensen een aantal berichtjes. Dus ik zal even snel de berichtjes doornemen en dan zullen we instappen in uw verhaal. Yes? Is dat goed? Oké, we hebben een berichtje gekregen van mama Evie. Yes, mama Evie zegt, morning brada, ik leg deze uitzending in de machtige handen van God, dat het een bemoediging mag zijn voor alle luisteraars. Blessie weekend voor jullie. Amen, dank u wel mama Evie voor uw getrouwe bemoedigingen en dat we ook werkelijk echt gezegend mogen zijn en een mooi fijn weekend mogen hebben. We hebben ook een appje gekregen van broeder Roy. Yes, en hij heeft een dagtekst erbij gezet. Hij zegt Psalm 25, vers 5. U bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen, elke dag weer. Psalm 25, vers 5. En dan even kijken, is het nog Matthäus 7, vers 7. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Matthäus 7, vers 7. Nou, meestal deze teksten die worden gegeven zijn mensen die ook wel terugkomen in de uitzending. Ergens waar je die link kunt vinden. Zo, ik geloof, we doen altijd de programma's doen we samen. Zo, ik ben heel blij met jullie aanwezigheid, met jullie bemoedigingen. Dat jullie laten weten dat jullie aanwezig zijn. Laat ook altijd even weten waarvan je vandaan luistert. Amen. Zo, we hebben nog van broeder John. Groot is uw trouw, o Heer. Good morning, good morning. Yes, goedemorgen, broeder John. En dan hebben we even kijken, wie is de volgende? Anand. Yes. En hij heeft ook een tekst uit Openbaringen 3 vers 7. God opent en sluit deuren. Dit zegt de heilige. De waarachtige die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Amen. Even kijken. Dan hebben we zuster Sietje. Die zegt, wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft. Dat je het al ontvangen hebt. Amen. Dus komt weer overeen. Hè? En zuster Sietje zegt, goedemorgen, goedemorgen. Shalom familie. Een liefdevolle dag vol van Gods kracht en genade. Groetjes uit Den Haag. Yes. Zuster Sietje luistert mee vanuit Den Haag. Den Haag luistert mee. Zo, ik hoop dat jullie zullen genieten vandaag. En God zegen aan u allen van broeder John. Yes, dank u wel nogmaals voor al jullie berichtjes. En broeder John zegt, shalom, Kwata luistert mee. Many blessings aan iedereen. Lobby, Odi. Oké, geweldig, geweldig. Super, super, dank jullie wel. Het bemoedigt ons, het laat weten dat u aanwezig bent, dat u luistert, dat u Dat we mogen weten dat we niet door dovemans oren praten, maar dat u aanwezig bent. Amen. Laten we beginnen. Laten we van start gaan. Eugene Mai.
1: Yes.
0: Misschien kunt u even toch, gewoon voor de luisteraar, omdat u een very important person bent in Suriname en u bent bekend en men kent uw werk. Misschien kunt u toch even teruggaan naar het begin. Wie is Eugene Mai? Waar komt u vandaan? Vertel een beetje van waar u vandaan komt. En kunt u zelf even voorstellen aan de luisteraars.
1: Yes, sir. First things first. Alle eer, alle prijs, alle lof, alle aanbidding aan Koning Jezus. Because we give you all the glory. We worship you, our Lord. Mm-hmm. You are worthy to be praised. Mijn stem is nog een beetje schor vanwege.
0: Oh,
1: ik ben net opgestaan, maar ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. Mijn naam is Eugene Mijn.
0: Als dit schor is, dan wat? Laat staan als het niet schor is. Ja, geweldig.
1: Yes, ik heb genade gekregen van de Heer om hier te zijn vanochtend. Ik denk, het is een soort positieve nostalgie, omdat ik heel erg verbonden ben geweest bij Radio Shalom.
0: Okay.
1: Ik heb gewerkt in het jaar 2007 of 2005. Ik weet niet meer. 2006 heb ik gewerkt bij Radio Shalom.
0: Okay, serieus.
1: Als omroeper.
0: Echt waar?
1: Als nieuwslezer.
0: Nice.
1: En toen waren we dus aan de Malebatrumstraat.
0: Yeah.
1: Toen was dit gebouw er nog niet.
0: Okay, okay.
1: En ik denk dat de hele oude, laten we niet zeggen oude, maar de mensen die een tijdje met Shalom hebben gezeten of beluisterd, die zullen wel weten.
0: Mm-hmm.
1: Of soms hoor ik nog jingles van mij langs gaan. Hè?
0: Echt waar.
1: Het is genade. Dus wanneer, terwijl ik weer hier binnen sta, voel ik de verbondenheid met Radio Shalom.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En wie is Eugene Mijn? Ik ben een eenvoudige man die genade heeft gekregen om God te leren kennen.
0: Ja, ja.
1: Want ik geloof dat wij hem niet vinden, maar dat hij ons vindt.
0: Ja.
1: Want als wij hem konden vinden, hadden we dat heel lang terug of eerder gedaan dan de tijd waarop hij ons heeft gevonden. Het is dus genade.
0: Jammer.
1: Ik ben, ik word straks 47, over een maand, zoveel. Okay. Ben ik 47. Ik ben, ben getrouwd met een hele lieve vrouw.
0: Als u zou zeggen dat u 27 was, geloof me, ik zou u geloven. Maar 47,
1: ik word 47. Okay. Eerder, exactly op 13 oktober komende ik dan 47.
0: Okay, okay.
1: En ik ben een vader van een prachtig meisje.
0: Ja, ja.
1: Haar naam is Miracle.
0: Okay.
1: En de naam spreekt af voor zich.
0: Ja, ja,
1: ze is een wonder.
0: Okay.
1: En nog meer. Ik ben verbonden aan de Handelingen Ministries International. Mm-hmm. Ik ben tot bekering gekomen in het jaar 2000, om exact te zijn.
0: Okay.
1: En wat nog meer. Ik ben psalmist des Heren, door zijn genade.
0: Mm-hmm.
1: En dat is het zo'n beetje.
0: Okay, okay.
1: Yes.
0: 2000, u zegt, wanneer bent u tot bekering gekomen?
1: Dus 99, 2000.
0: Oké, 2000 bent u tot bekering gekomen. Dus u bent nu zeker zo'n 26 jaar minimaal.
1: Yes.
0: Oké, geweldig. En wanneer bent u begonnen met zingen? Was dat al voor uw bekering of na uw bekering?
1: Dat was reeds voor mijn bekering.
0: Ja, ja.
1: Eigenlijk vanaf ik mezelf ken, of mezelf kan herinneren, dan is dat ding. Mijn vader was ook een zanger.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, mijn vader, meneer Ronald Linga. Hij kwam vanuit het binnenland.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk zijn we in het binnenland tenminste geboren.
0: Yeah.
1: In het jaar 79. In district Brokopondo. Waar eigenlijk vroeger heette het district Suriname, als ik me niet vergis.
0: Mm-hmm.
1: Wat is het gedeelte van Sipaliwini.
0: Yeah.
1: Atchoni.
0: Johnny,
1: ik weet niet als je ooit bent geweest.
0: Ik ben wel in Brokopondo geweest, Victoria en zo. Dus die dorpen eromheen.
1: En dan ga je helemaal verder.
0: Ja.
1: Tot de oever aan de Suriname rivier, boven Suriname. En daar ben ik geboren.
0: Ja.
1: En mijn vader, ik kan heugen, heel vroeg hoorde ik hem zingen.
0: Ja, ja.
1: En hij zong traditioneel, Seketi noemt men dat.
0: Okay.
1: Seketi is een traditionele zangstijl van de Saramakaners.
0: Mm-hmm.
1: En hij was heel populair daarin.
0: Shout out to alle Saramakaners.
1: Seketi.
0: Oké.
1: Dus vanaf toen ik kwam door de zingen,
0: mm-hmm.
1: I had something like. This is something for me.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik snapte niet dat de Heer me eigenlijk had afgevinkt van te zingen. Deze gaat voor mij zingen. Want ik zou dan tot het jaar 1999 niet in contact zijn gekomen met de gospel. Met,
0: yeah.
1: Eigenlijk ben ik daar eerder wel, daarvoor wel, in, met mensen die de Heer kenden.
0: Yeah.
1: But I didn't. Daarom zeg ik steeds, hij heeft me gevonden.
0: Yeah.
1: Dat ik hoorde van hem. Maar I didn't, actually, leek alsof ik me niet druk maakte. Totdat hij me aanraakte.
0: Ja, ja, ja.
1: Totdat de situatie zich voordeed.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij ik 360 graden moest keren.
0: Mooi, oké. Mm-hmm. Want het is bijzonder. U, voordat u bekeerd was, was u al aan het zingen. Mm-hmm. U luisterde naar uw vader. Uw vader was iemand die het oude traditionele Saramakaanse stijl zong, zeg maar.
1: Yes.
0: Wat u zingt, is dat die Saramakaanse stijl?
1: Nee.
0: Saramakaanse
1: stijl is bijvoorbeeld. Gisteravond heb ik het ook in het Flamboyant Park gezongen.
0: Okay.
1: Dit ga ik even doen,
0: ja.
1: Zodat men een beeld heeft.
0: Juist, ja.
1: Seketi is. Daar bezingen de Saramakaners eigenlijk over liefde, over cultuur, of noem maar op.
0: Ja.
1: Maar er is nu een soort. Iets als Gospel Seketi.
0: Mm-hmm.
1: En in Gospel Seketi zingt men de grootheid des Heren. Bijvoorbeeld als ik zou zingen. Gadumio, ke gadumio, masai heite. Dat wil zeggen, God, mijn God, mijn God, wat bent u toch hoog gegeven.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Gadumio, ke gadumio, masai heite. Suniane puyo, fidu di woko ikedu. Ida di basi mama gami himundo bendidaye. Wat ik dat allemaal zong is, Heer, u bent God.
0: Ja, ja,
1: is niemand als u. En,
0: maar ik zing die mooie liederen. Dus toen ik heb leren kennen, woonde ik nog in Nederland hoor. En ja. Ik weet nog dat ik, er was er een cd.
1: Mm-hmm.
0: Geef me even hoor. Ik weet niet meer hoe die cd heette, maar er waren verschillende artiesten erop.
1: Mm-hmm.
0: En dan had je Level Up.
1: Level Crew,
0: juist. Ja, ja. Lang geleden hoor, dus.
1: Ja.
0: Maar dan hoorde je, en alle artiesten op die cd waren goed.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan had je EP,
1: ja.
0: Toch? Maar dan had je ook nog Eugene Mine. Dus ja. Ik had uw gezicht nog nooit gezien hoor.
1: Ja.
0: Maar dan had u een lied, Nunaki Futu Bamba.
1: Ja.
0: Was u dat lied, was ook degene die dat lied zong van, die sprak over de grootheid van God, over al die voeding, over al het eten zeg maar, dat God alles had gemaakt.
1: Ja, hemel is takkie voor jou.
0: Dus,
1: dat bedoel je?
0: Dus net, zeg maar, er was een lied dat sprak over God is zo groot in de Surinaams hoor. En dan hij heeft gemaakt de.
1: Oh nee, dat was een andere. Hoe heet hij weer? Amulibi of Amuveri? Hij zingt Potjaloligia.
0: Juist. Oké.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar oké, dat was dus die CD, zeg maar.
1: Ja, was en, top.
0: En maar die Naki Futu Bamba, dat was zeg maar een van die sterren van het, of een van die mooie liederen, zeg maar. En, en waarom dat lied me zo aansprak ook, was omdat je kon echt eigenlijk evangeliseren met dat lied. Je werd zelf bewust gemaakt van, hé. Eigenlijk, we zijn niets. Alles is genade.
1: Klopt.
0: Weet je, dus je werd zo bewust gemaakt van God is God. En wij zijn mensen als het ware. Van.
1: Yes.
0: We zijn als, eigenlijk kan je jezelf kunnen zien als een ent, om het maar zo te zeggen. Zo kwam het over in mijn ogen. Dus ik weet dat het lied echt vaak afspeelde en zo. Maar dat was hoe ik jou heb leren kennen, zeg maar.
1: Ja.
0: Zonder dat ik je gezicht had gezien en zo. Dus, maar dat zijn liederen. Al uw liederen zijn een soort van een bepaalde impact of zo. De woorden wat u zegt, is altijd een bepaalde verhoging naar God toe.
1: Ja, maar dat is hem, hè.
0: Ja.
1: Want we zijn niet hier voor onszelf.
0: Ja, ja, ja.
1: You are sent with a purpose. Je bent gestuurd om iets te doen.
0: Ja, man.
1: En totdat je het snapt en erin zal beginnen te lopen, dan ga je je purpose zien in het leven. En voor mij, ik had dood kunnen gaan. Ik was... Er was een wapen vlak in mijn gezicht gezet. Okay. Met die verstand van beweeg en je zal er zijn geweest.
0: Ja.
1: Snap je?
0: True story.
1: Yeah, I'm telling you. That's how I came. Dat is hoe ik tot bekend ben gekomen.
0: Oh, dus we hebben stories om te horen.
1: I'm telling you.
0: Oh, dan gaan we even. Oké. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht, we gaan praten over muziek en zo. No, maar hij heeft een story.
1: There is a story about this guy.
0: Oké. Wacht, laten we even. Dus luisteraars, voor de duidelijkheid. De gasten die ik uitnodig, het is niks is opgezet. We praten gewoon, we zijn gewoon ontspannen in gesprek.
1: Yes.
0: En vaak ken ik hun stories niet. En we gaan gewoon in gesprek en we komen vanzelf op bepaalde mooie nuggets. Goudklompen, dingen wat we kunnen leren. Zo, nogmaals, ook als u uw vragen hebt, u kunt ze gewoon stellen via de app. En u kunt het altijd natuurlijk appen naar ons. En dan kunnen wij ook uw vragen stellen. Als u misschien vragen hebt voor Ocean Mind. Maar we flowen gewoon op bepaalde onderwerpen. Wat ik wil doen, laten we even gaan naar een lied.
1: Yes.
0: En dan kunt u even vertellen over uw bekeringsverhaal. Maar dus eigenlijk ook voor uw bekeringsverhaal, hoe u was en et cetera.
1: Yes.
0: En dus die story graag willen we ook graag horen als het mag. En dan
1: kunnen we.
0: Ja?
1: Yes.
0: U had wel een lied voor me aan me gegeven, Where There Is Fate.
1: Yes.
0: Ja, kan ik die afspelen?
1: Okay, absoluut.
0: Gaan we die afspelen? Prijs God. Oh, sorry.

0: Wauw. Okay. Dit zijn een van uw liederen, Ik ga u zo meteen vragen hoor. Waarom u dit lied heeft uitgekozen. Maar ik wil eigenlijk liever nog even praten over uw liederen. Maar voordat we dat doen, wil ik gewoon even teruggaan naar het begin. Maar dan van uw bekeringsverhaal. Voordat u bekeerd was. En uiteindelijk hoe u tot bekering bent gekomen. En daarna gaan we praten over na uw bekering en uw stories, et cetera. Maar ik heb het gevoel dat u stories heeft om te vertellen. Ik heb een gevoel dat het een hele mooie programma wordt. Ik heb een paar appjes, maar laat me eentje voorlezen. Ik zie één, is al een vraag, dus die gaan we zo meteen stellen aan u. En ik heb van Claudine, zuster Claudine, zegt: morning broeder, een gezegende luistertijd aan een ieder die luistert. Zorg en hoop is al wakker. God zegen broeder, geweldig. Zorg en hoop. Ik ben heel blij dat u dat laat weten. Zorg en hoop is live in de uitzending en we zijn blij dat u meeluistert. Natuurlijk, nogmaals, als u vragen mocht hebben aan Eugene Maai, misschien tijdens het gesprek, stuur een appje. Natuurlijk, als u wilt appen, kunt u dat doen naar het nummer 875-5358. Nogmaals, 875-5358. Laat weten wat u wilt stellen. Dit is uw gelegenheid, dit is uw kans. Maak er gebruik van. Oké, dat gezegd hebbende, laten we terug gaan naar Eugene Maai en hem de mic geven. Hoe was het leven van Eugene Maai voor uw bekering en wat heeft u geleid tot Jezus?
1: Yes, sir. Nou, het is all by the doing of the Lord. Eigenlijk, als ik moet beginnen, heel jong. Eigenlijk bij de geboorte zelfs van mij. Mijn moeder vertelde me dat mijn zwangerschap haar het was een zware zwangerschap. En te vergelijken, het was een zwangerschap waarbij ze, toen ze 9 maanden zwanger was, op de kostgrond was, en plotseling viel ze neer. Ze is neergevallen, vlog gevallen eigenlijk. En ze heeft daar gelegen een paar uren, totdat iemand haar is komen
0: vinden
1: daar. Daarna ben ik gelijk geboren. It was not ordinary, it was niet normaal. Mijn broer en
0: er
1: ik...
0: Er was een strijd voordat u geboren
1: voordat
0: was.
1: Ik geboren werd. Dat geeft gewoon aan dat er, you know,
0: something on your life is.
1: De vijand probeerde dan steeds om een einde te maken. Dat de oudere broer, die dezelfde dingen heeft, mijn moeder heeft dezelfde dingen meegemaakt, dat hij bij zijn zwangerschap was ze ook, had ze ook heel veel aanvallen. En hij is bij zijn 20ste jaardag, heeft hij zelfmoord gepleegd. En vanaf ik die dingen hoorde, dacht ik van,
0: snapt u
1: de vijand
0: wel,
1: heeft ook op mij gemaakt. In het binnenland, ik ben tot mijn 8e jaar in het binnenland gebleven. En toen was ik dwars door die binnenlandse oorlog, woonde in het dorp Pamboko. Als je op Pachoni komt, ga je zeg maar 10 minuten varen, dan krijg je Genghis Tonu. En dan krijg je Pamboko. En de oorlog, de binnenlandse oorlog, begon eigenlijk in de stad, Achoni en zo. En toen heb ik meegemaakt waar mijn vader is meegenomen door degene die vochten.
0: Om mee te vechten aan...
1: Nee, hij is gekezeld. Meegenomen. Naar Botopassi, dat is een dorp veel verderop, waar ze hun kamperment hadden. Want mijn vader was een zeer gedreven man. Hij had een winkel in het binnenland. En hij, tijdens de oorlog, had hij de gelegenheid om toch naar de stad te komen. Want die bruggen waren afgebroken. Er was geen toegang, maar hij kon wel komen om spullen te kopen. Om het weinige wat men kon krijgen in het land te krijgen. Dus op een gegeven moment was er een spanningsveld tussen het leger in de stad en de jungle commando's. Want jungle commando's vonden van, hij spioneerde naar de stad. En andersom vonden ze. En op een gegeven moment werd hij opgepakt door de jungle commando's. Met die verstanden van, hij is gaan spioneren en hij is gaan vertellen. En er is en die dag was ik vlak daar. Ik zei, kom me halen op Pachoni. En er wordt steeds op hem
0: geschoten.
1: Om te schieten. En dan werd hij mishandeld. Kolf van de wapens, werd ik geslagen. Mijn moeder rende zo.
0: En dat heeft u gezien?
1: Heb ik meegemaakt. Echt traumatisch, maar de Heer heeft ons geholpen. En toen is hij meegenomen. En toen moesten wij waren wij achtergebleven in het dorp. Maar daarna kwamen de het leger om te vechten tegen. En je begrijpt, de junglecommando's gingen zich schuilhouden in die dorpen, tussen de mensen. Dus werd er op ons geschoten. Die dag zijn er een aantal mensen doodgeschoten. Wij moesten het bos invluchten, helemaal te voet, kilometers afleggen in het bos. Dus,
0: stories.
1: I'm telling you, this is
0: toevallig,
1: real.
0: Toevallig vorige week, ik ga niet voor u jokken, was er iemand hier ook die heeft een tijdje ook in Nederland gewoond, maar die heeft ook in het leger gezeten, maar dan vanuit de stad.
1: Ja.
0: Maar hij is ook bewaard door de Heer, ook op een bijzondere manier, was hij goed behouden. En hij heeft ook echt verteld, het was echt een horror, was echt heel erg om mee te maken. Hij was een tekenaar, hij moest de doden tekenen, dus hij werd steeds geconfronteerd en zo. Yes. Maar toevallig dat we dan hier ook over praten, u ook dat heeft meegemaakt en zo. Ik moet met u praten, ik wacht even, sorry, mijn excuses, maar geweldig man.
1: Yes, maar je ziet dat alles wat plaats heeft gehad, uiteindelijk, God heeft alles doen medewerken ten goede. Want het kon anders zijn afgelopen. Yeah. Maar de Heer heeft ons beschermd.
0: Yeah.
1: Uiteindelijk, toen mijn vader vrijgelaten werd.
0: Okay.
1: Dat was dan 10 maanden verder. Ja, was helemaal vermagerd. Toen hij terug was, hij van, weet je wat, I'm done. We gaan gewoon naar de stad. Heeft hij ons allemaal ingepakt. De stad. En je weet, in de stad aankomen zonder dat we hier hebben gewoond, is een hele andere atmosfeer. Zo had je dat met broers dus.
0: Hoe oud was u toen in de stad?
1: Ik was 8.
0: 8, oké.
1: Ja. Dat was 88.
0: Ja.
1: En toen was die Binnenlandse Oorlog al een beetje aan het afronden.
0: Ja.
1: En
0: hoe heeft u het meegemaakt in de stad? Want ze weten natuurlijk dat u vanuit het binnenland komt.
1: Ja.
0: Hoe waren de mensen in de stad naar u toe?
1: Ja, eigenlijk snapte ik er niks van. Maar nu denkende terug, weet ik dat sommige mensen, want soms hoorden we van, ze gaan de Afobakadam kapot schieten.
0: Ja.
1: En dan gaat het water ons spoelen naar de zee. Je hoorde al van die rare
0: dreigende
1: verhalen. En soms waren we op school en je hoort van, iedereen moet naar huis.
0: Ja.
1: Want de jungles komen naar de stad om te schieten. Wij woonden op Ramgulam. Ramgulamweg, dat was een hele vervelende volksbuurt. Vervelend, niet vervelend, maar het was toen, men zou rekenen tot de ghetto's. Daar ben ik opgevoed.
0: Ramgulam.
1: Met alle gevolgen van dien.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment had je mijn broers, die begonnen ook mee te gaan met wat er gebeurde.
0: Met hoeveel zijn jullie naar de stad gegaan, als ik vraag?
1: Mijn vader kwam naar de stad met 2 vrouwen.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment. Je weet, de binnenlandse bewoners mochten nog steeds doen ze dat.
0: Ja.
1: Sommigen hebben 2 vrouwen, 3 vrouwen. Een mate van hoeveel je kan verzorgen.
0: Oh, echt waar.
1: Zij had 2 vrouwen. Mijn moeder en mijn stiefmoeder.
0: Ja.
1: En we hebben in 1 huis gewoond.
0: Toen
1: we in de stad kwamen, heeft hij, mijn vader, 1 huis gekocht.
0: Ja.
1: Heeft het verdeeld door het midden.
0: Ja, ja, ja.
1: Mijn moeder was aan deze kant. Mm-hmm. En mijn stiefmoeder aan deze kant. Okay. Dus wij waren altijd gewend om samen te wonen.
0: Met
1: de andere broers en zo. Dus dan waren we, laat me tellen,
0: nooit
1: 4... van mijn stiefmoeder en 6 van mijn moeder.
0: Ja.
1: Dat is dan 10.
0: Ja,
1: 10 in de neus.
0: Gezellig of wat? Of was het? Of was
1: nou, het was. Toen vonden wij het gezellig. Het was super dramatisch. Want je moet je voorstellen, die vrouwen. Er is een concurrentiestrijd en noem maar op. En
0: we zijn
1: dan daarin. Jaloezie. Ja. Ik had het gevoel dat mijn vader meer hield van die anderen dan van ons. En die ene kreeg meer eten dan. Want het was dan steeds een gevecht om wie wat meer zou krijgen. Uiteindelijk. En daarom, ik heb heel veel daaruit geleerd. Wanneer je kinderen opvoedt, hoe voed je ze op? Laat je ze doen wat ze maar willen. Op een gegeven moment werd die broers die meer eten kregen, het werd er nooit genoeg. Gingen ze buiten stelen. Zo begon dat ding. Op een gegeven moment werd een van ze een hele rover, om het zo te zeggen. En ik ging met hem mee.
0: Ja.
1: Ik heb niet gestolen. Wanneer hij ging, of wanneer hij terugkwam met zijn buit, heb ik lekker zitten genieten van wat hij allemaal bracht en zo. En we sliepen samen in kamer. Soms kwam hij bij ons Intussen waren we verhuisd naar Efraïmzegen. En hij bleef achter met die andere. En die, intussen was die tweede vrouw, mijn stiefmoeder, weg van mijn vader. Dus mijn moeder was alleen met hem op dat moment. Dus zo is op een gegeven moment hoe ik tot bekering ben gekomen. Is, ik zag wel dat mensen in mijn omgeving naar de kerk gingen. Maar ik vond het niks. Ik dacht van,
0: je bent in ieder geval niet christelijk opgevoed?
1: Nee.
0: Oké.
1: Ik hoorde, vooral wanneer ik tongentaal hoorde, dat deze mensen zijn allemaal ziek in hun hoofd. je hoort. En mijn zusje was toen al in de kerk. En ik maar haar plagende van, ik heb begrepen dat we nu jullie gaan. We worden er lichten uitgemaakt. Terwijl het gewoon een
0: pesterij.
1: Pesterij. Op een gegeven moment, hoe ik dat bekering, het was 99, ik zat al op de middelbare school. En toen was het echt heftig met de rovers. Je had verschillende toprovers. En de politie zocht naar mensen. En op een gegeven moment werden ze gewoon neergeknald. En mijn broer, die was ook een van een hele bekende. En hij droeg de naam Smokko. Smokko betekent letterlijk roken. Maar in dit geval betekende het dat hij, wanneer de politie hem naderde, Smokko was hij
0: was hij weg. Ghost. We noemen dat ghost.
1: Dus hij droeg de naam van Smokko. Maar ik wist niet in welke mate hij bezig was. Ik zat op het e-mail. En toen, een nacht, het was in september, het was al vakantie.
0: Grappig.
1: En ik had dreadlocks, hè.
0: Grappig.
1: Ik rookte. Ik had eigenlijk...
0: Wat rookte je?
1: Van alles.
0: Okay,
1: marijuana. Okay.
0: Ja, drugs. Okay.
1: Drugs, ja. Sigaretten. Geen cocaine, hard drugs, maar ik rookte wel.
0: Ja.
1: Van mijn broer. Dus alles wat hij deed, deed hij samen.
0: Juist.
1: Dus op een gegeven moment was ik ook niet geen koek. Laten we dat maar zo stellen. En toen hij op een gegeven moment...
0: Keek u op naar uw broer? Ondanks
1: in zekere mate. Want we zijn opgegroeid in... Niet in luxe. Dus wanneer hij dingen bracht... Dan vond ik van... actually zou ik dit kunnen doen. Maar ik ben... Ik heb de school altijd opgepakt. Toen we in de stad aankwamen, 8 jaar, hadden we geen school gehad voor 3 jaar. Want toen was de Binnenlandse Oorlog en de school was, er was geen school. En dat begrijp je. Je bent eerste jaar 6 jaar en toen kwam de oorlog en geen school.
0: Andere tijden, je kan je niet voorstellen. Dus je hebt 3 jaar lang niet op een school gezeten.
1: Geen onderwijs gehad.
0: En dan verveel je, ben je thuis
1: kapot geschoten.
0: Ja. Wat doe je op die, in die tussentijd als kinderen?
1: Eigenlijk waren we gewoon aan het vluchten steeds. We woonden op Pamboko. Dat was een van de eerste dorpen waar je komt. Vanuit Atjoni. En daar werd het meest aangevallen. Dus zijn we te voet in het bos. Hoe heet dat dorp? Naam is ontgaan. Maar we zijn gevlucht, in het bos geslapen. Alles heb ik meegemaakt. Letterlijk. En uiteindelijk zijn we helemaal op Grand Tatai gekomen. Dat is enkele kilometers bovenop.
0: Je kan je niet voorstellen. Dus je vlucht, je bent in het bos, je moet slapen, je bent moe. Je weet, er wordt op je geloerd. En dan moet je gaan slapen en dan ben je ook nog in de open lucht. Want open lucht of hoe?
1: Waar de pinabladeren worden er snel iets gemaakt. Zodat we toch niet...
0: Okay.
1: En dat vonden wij vreemd genoeg spannend.
0: Ja, tuurlijk.
1: Je bent jong en je snapt niet wat het gevaar is. Maar die dag toen die kogels door de lucht gingen boven ons, dacht ik van we zijn weg. Ik dacht van... En die dag hebben ze een aantal mensen in het dorp doodgeschoten. Huurlingen waren daar, die werden doodgeschoten.
0: Huurlingen bedoelt u mee? Mensen uit...
1: uit Nederland. Blanken die hebben samengevochten met de
0: Binnenland.
1: Die werden afgeslagen, een paar getrokken vanaf de kerk. Er was een kerkgebouw in het dorp. Dan zag je dat bloed zo tot bij de... oever.
0: Wow.
1: I saw that.
0: En die
1: dingen blijven je gewoon.
0: Tuurlijk.
1: Bij. En dus dan moet je je voorstellen, toen we in de stad waren, eerste klas, 8 jaar.
0: Ja.
1: En dan Ik had altijd zoiets van, I have to make it.
0: Ja, mooi man.
1: En eerste klas, tweede klas, derde, vierde, vijfde, zesde. Ik was ouder dan de meeste kinderen. Omdat ik 6 jaar, dan begin je de eerste. Ik was 8, 2 jaar laat, verder.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik heb zoiets van, ik kan niet velen, ik kan niet blijven zitten.
0: Ja.
1: Dus de eerste 6 jaren, ja snel door de school. En mijn vader was trots.
0: Ja, ja.
1: En omdat hij trots was, had ik dat vastgehouden.
0: Ja, ja.
1: If I can do anything, this is what I... Want ik wilde hem eigenlijk trots maken, omdat ik het gevoel had van...
0: Waarom
1: hij geeft meer aan die anderen dan.
0: Yes.
1: Maar het was gewoon de manier. Mm-hmm. Want toen die tweede vrouw wegging... Mm-hmm. Heeft hij die kinderen gehouden.
0: Ja.
1: Moeder moest dan die kinderen opvoeden. Maar dan had je zoiets. Dan had hij zoiets van, die moeder, hun moeder is er niet, dus ik moet extra.
0: Ja, ja, ja.
1: En die extra voelde ik, kwam aan bij mij alsof, you like them more than me.
0: Ja, ja, ja,
1: so
0: ja.
1: I have to prove myself to you.
0: Get it.
1: En dan,
0: komt er competitie onder broeders.
1: Ja, precies. Ja.
0: Mm-hmm.
1: En dan ging ik het op school doen.
0: Mm.
1: Eerste Milo, tweede, derde, vierde. Mm. Gesla.
0: Mm.
1: In Mio, dus... Ik kan je voorstellen, toen hij zag dat ik rookte en zo.
0: Mm.
1: En dat hij van, nee, dit gaan we niet doen.
0: Tuurlijk.
1: We gaan verhuizen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ga deze jongens hier laten.
0: Mm-hmm.
1: We gaan naar het nieuwe huis.
0: Ja, dus hij zag potentie in u.
1: Ja, yes.
0: Maar u kon uw leven verpesten eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Okay,
1: ja. Dus gingen we daar wonen. En mijn broer, we hadden zo'n band dat hij ook daar kwam slapen.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment was mijn vader aan de Franse kant.
0: Mm-hmm.
1: En die nacht... Ik kan me heugen, de nacht ervoor was mijn broer daar komen slapen bij ons.
0: Ja, ja.
1: En dan de volgende nacht, 2 uur in de nacht, werd die deur kapot, getrapt door het A-team.
0: Ja.
1: En dat zijn echt grote mannen, politiemannen, met wapens. En zeker 20 mannen waren daar. Die hele straat werd omsingeld. Wij wisten het natuurlijk nog niet.
0: Nee.
1: En dat hele huis van achter en van voren... Ja, en toen ze binnenkwamen...
0: Specifiek voor jullie,
1: ja.
0: Dachten
1: ze dat ik het was, want ik had ook dreadlocks als mijn broer.
0: Mm.
1: En ik heb tatoeage en zo.
0: Mm-hmm.
1: Mijn oren waren geboord, maar op.
0: Ja, ja.
1: Dus men dacht van, we hebben de juiste...
0: Een hele andere eusje.
1: Ja, heel andere.
0: Ja.
1: En ze hebben me gepakt, bam, bam, bam.
0: Ja.
1: In Imeo zat ik al met een vriend, hij heette Ramon Kubi.
0: Mm-hmm.
1: En hij riep me steeds van, kom naar de kerk.
0: Mm-hmm.
1: Want ik woonde op Rangu, dus hij wist van, die kerk is op Rangu.
0: Ja, ja, ja.
1: Werd ik steeds uitgenodigd, maar ik dacht van, nee, hij is niets gewoon, dit is niks voor mij.
0: Nee.
1: Maar hij bleef
0: vragen. Ja, ja, goed,
1: en
0: man.
1: Dat bleef me wel bij.
0: Wie was
1: Ramon.
0: Ramon.
1: Ja, ja. Ramon.
0: Oké. Okay.
1: En,
0: shout-out,
1: en dus op een gegeven moment heeft hij, ik dacht nog aan zijn uitnodigingen, maar die dag dacht ik echt extra daaraan.
0: Yeah.
1: Toen ze me hebben helemaal geboeid, vastgeboeid en ze zeiden, ja, kom buiten, net een crimineel met wapens zo op me gericht.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: En ik wist nog niet wat er gebeurde. Ik dacht van, wat is dit? I'm going to die, ga ik sterven vannacht. En die auto's waren helemaal geparkeerd op die hoek. Zodat ze gewoon konden lopen naar binnen, zodat niemand
0: most wanted.
1: Niet zou vluchten.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ja.
1: Dus ik zei van, Anomiwe Sukuyere, dus ik ben niet degene. Tegen die tijd praten ze echt ruw tegen me. Je hebt ons zoveel keren
0: ontlopen.
1: Ontlopen, dus als je wil, doe het. Geef je de gelegenheid, ren.
0: Nee, we willen graag dat je schiet.
1: Moe van mijn broer.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ze hadden ook boodschap gestuurd van als ze hem pakken, gaan ze hem gewoon neerkrijgen.
0: Mm.
1: Het was in september 1999 werd ik opgepakt.
0: Ja.
1: Samen met mijn broertje.
0: Ja, ja, ja.
1: Zijn we weggenomen.
0: Maar die broertje was de juiste?
1: Nee, okay, mijn andere broertje.
0: Oké, okay, ja, ja, ja.
1: Naar de post, ik weet nog, het was op Latour. Daarna zijn we naar Livorno gebracht. Daarna zijn we op Gersvleit gebracht. Bij de recherche.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan, intussen was het al de volgende dag. En ik maar zeg, ik ben niet wie jullie zoeken.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar waar is degene die we zoeken?
0: Ja.
1: Ik weet het niet.
0: Ja, ja.
1: En ze dachten echt dat ze... Maar gelukkig. Mm-hmm. Voor mij is mijn kleur een beetje donker. Mm-hmm. Hij was een beetje lichter.
0: Okay,
1: okay. Dus op een gegeven moment werd ik steeds voor die glazen gezet.
0: Mm-hmm.
1: Mensen kwamen kijken als ik het was.
0: Yeah.
1: En zo. En intussen was mijn vader gebeld.
0: Mm-hmm.
1: Haast over kop naar Suriname gekomen. Mm-hmm. Want
0: was
1: ik was...
0: Buitenland.
1: Nee, Frans Guyana vlakje.
0: Oké, oké, oké.
1: Want ik was dan plotseling zijn favoriete, mm-hmm. omdat ik mijn best deed op school. Mm-hmm. Dus terwijl ik daar was, dacht ik van, heren, als u me uit deze situatie haalt.
0: Wauw, je hebt een deal gesloten.
1: I will go to the church. Yeah, niet eens, I will serve you. Ik zal gaan. Want ik was doodsbang.
0: Ja, ik snap het.
1: In de cells, het is vies daar binnen. Dus op een gegeven moment dacht ik van, hey, even ik moet uit Asanja. Heren, als u me deze kans geeft. En daarna, een paar dagen, ben ik vrijgelaten. Mijn vader kwam, ging tekeer, blablabla, vrijgelaten. Hij is gegaan, mi voor gitab ap adil na gado. Maar wat mijn ogen opende was... was september, oktober, november, december, 8 december 1999, werd hij neergeknald.
0: Uw broer toch?
1: Ja, doodgeschoten. Ja. Niet eens de kans gehad om over te geven. Hij is gewoon neergeknald. Want ze hadden hem gezegd. Want hij had een jonge baby van 2 weken. Zijn dochter. Dus ondanks hij bezig was, had hij een vriendin. Hij had dus een kind. En het kind werd in december, in november geboren of zo. 2 weken was hij met die baby zo. En toen werd er geslagen met die revolver op de schutting. En hij keek. En hij zei van, geef die baby af. Want die straat was toen al omsingeld.

0: eerste december ben ik naar een jeugddienst gegaan.
1: Mm-hmm. Van, als ik vraag aan me?
0: Handelingen.
1: Handelingen.
0: Ministries International.
1: Kunt u een kunt u een gemeente noemen waar een gemeente is van Handelingen?
0: Handelingen, de hoofdgemeente is aan de is op Rangu.
1: Op Rangu,
0: aan de Baitaliweg.
1: Oké.
0: Okay, 2 tot 4. Ja. Daar ben ik tot nu toe.
1: Yes, okay.
0: Ja, maar we hebben ook handelingen op Sunny Point.
1: Ja.
0: We hebben handelingen Brokopondo. Mm-hmm. We hebben handelingen Mungo.
1: Mm-hmm.
0: We hebben handelingen Taporipa.
1: Ja, okay.
0: Er zijn een aantal gemeentes gevestigd.
1: Ja.
0: Ook zelfs in België hebben we nu handelingen.
1: Okay.
0: En daar ben ik, en toen ben ik daar gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Die dag,
1: mm-hmm.
0: toen ik in de kerk kwam, heb ik gehoord hoe ze zongen.
1: Ja,
0: hoe ze God prezen.
1: Mm-hmm. Oh, okay.
0: En I was sold.
1: Oké. Yes, oké, let's go to. Ik ga u eerlijk zeggen, de tijd gaat snel. Dus we gaan even dieper moeten gaan.
0: Yes.
1: Maar dit is geweldig om te horen. Een beetje uw backstory, achtergrond.
0: Yes.
1: Laten we even naar een lied gaan. Yes. Ik zag Step by Step, is yes. van Evelyn
0: Amon. Ja.
1: Ja, oké, heb ik de juiste. Laten we even naar een lied gaan, dan komen we zo meteen in aan. Laten we even gaan naar de periode dat u in de kerk was, dat u het zingen heeft opgepakt.
0: Yes.
1: Maar dat is natuurlijk uw ding, toch?
0: Yes.
1: Nog steeds.
0: Yes, absoluut.
1: Laten we even gaan naar een pokken, komen we zo meteen bij jullie terug.

0: by Step van Evelyn Amo. Meestal wat ik doe, ga ik u eerlijk zeggen, ik vraag altijd een beetje aan de gasten waarom ze dit lied hebben uitgekozen. En dus dat wil ik eigenlijk ook doen. Hiervoor heb ik afgespeeld, wat was het lied ook alweer wat ik speelde?
1: Where There Is Fate.
0: Where There Is Fate, yes. Juist. Is er een story of een betekenis achter de liederen?
1: Absolutely. Where There Is Fate. Dit lied praat over hoe je leven echt in Gods handen kan zetten. Where there is faith, there is a peace like a child sleeping. Wanneer een kind slaapt, denk dat kind niet eens aan gevaar.
0: True.
1: En zo zouden we ons leven in de handen des Heren moeten leggen. Wetende dat Hij ons covert.
0: Yeah.
1: En deze song heeft me door een periode gebracht.
0: Yeah.
1: Omdat ik op een gegeven moment me zorgen maakte. Van, ik ben nu tot bekering.
0: Yeah.
1: But how do I adjust? Hoe moet ik... Want ik schold verschrikkelijk uit. Op school, elk woord had een term erin.
0: Je had een vieze mond.
1: Ja, vies.
0: Net als Petrus.
1: Want sommige van die vrienden van de Mulo school, wanneer ze bewees, lachen ze nog, zeggen ze van... We dachten echt dat je het fakte, hè?
0: Oké.
1: Het is van fake. Dus de manier hoe je sprak en dat je kon veranderen.
0: Ja.
1: Het verbaast ons.
0: Ja.
1: We hebben zoiets van: misschien ga je terugkomen. Dus deze song, Step by Step, I'm walking this road. Ik ben ervan overtuigd dat de Heer een plan heeft met mij. En soms gaat het heel erg moeilijk.
0: Wanneer je weet
1: dat whatever gebeurt, Hij heeft je back, Hij heeft je rug.
0: Amen.
1: Dan weet je dat als ik... hoe zeg men dat? Het lied van In Apprecia. Ik was in een hele depressieve staat.
0: Momentje. Want laat me dit in ieder geval zeggen. Er is een zuster, ik zie een appje van zuster Sietje. Zij heeft ook de vraag gesteld. Laat me dat eerst stellen. Van broeder Jefta, goedemorgen. Ik heb een vraag naar broeder Eugen. Zijn getuigenis, het lied van In Apprecia. Het bouwt mij zo op wat zijn inspiratie was. Alvast bedankt. Groetjes, zuster Sietje. Dus er zijn mensen die... Ik ga u eerlijk zeggen, dit is wel het lied wat heel vaak bij de gasten is voorgekomen. Dat mensen zeggen van, ik was in een put, ik was in een diep dal. En dit lied heeft me bemoedigd, gezegend, een of andere manier. Waardoor ik steeds dacht van, die naam komt zo vaak voor. Mensen los van elkaar die elkaar helemaal niet kenden. En nu stel ik weer een vraag. Dus deze zuster komt met de eerste vraag. Dus het is een speciaal lied. En u had een, om het maar zo te zeggen, niet een beetje grof van, u had een vieze mond. En als het ware heeft de Heer uw mond, uw lippen aangeraakt met een kool, om het maar zo te zeggen. En helemaal geturnd, om het maar zo te zeggen. So, ik wilde even snel die vraag gesteld hebben, dat ik niet mijn zuster onterecht heb gedaan.
1: Ja.
0: Maar nu kunt u verder gaan met uw story. Ja. Dus,
1: Nee, wanneer was het? 2007. Voordat ik trouwde, was er een hele periode, maar ik verloor mijn vader. Mijn vader stierf.
0: Oké.
1: En daarvoor was het mijn broer. Dus om de 5 jaren stierf iemand in mijn familie. 1999 was het mijn broer, die is neergeknald. Toen kwam ik tot bekering. 2004 was het mijn vader. 2005 was het mijn oma. 2009... Zo, mijn broertje sterft. Dit is gevallen van een hoogte.
0: Wat?
1: Dus ik maar denk ervan. Ik liep er mee rond van. Om de 5 jaar gaat één van ons weg. En het is een cycle. En ik was op een gegeven moment. Ik dacht van. Ik ben wel tot bekering. Maar mijn chemie straat is om en zeggen.
0: Okay.
1: Ik begrijp niet waarom het niet gaat zoals ik het wil. En ik was dan in een dip. Ik was echt in een dip. Ik stond op en de dag gaat voorbij zonder dat je weet wat je hebt gedaan.
0: Ik hoor je,
1: En er was zoiets als je bent gewond in je ziel, je geest ergens, je weet niet waar en je weet niet hoe eruit te komen.
0: Ja.
1: Maar ik heb vastgehouden aan de Heer.
0: Ja.
1: tenminste hij vastgehouden aan mij.
0: Mooi.
1: Want ik had geen kracht meer. Op een gegeven moment zei de heer me van Eugène.
0: Ja.
1: Want ik wilde van die plek weg. Ik wilde een nieuwe plek.
0: Mm.
1: Ik keek naar anderen en ik zeg, heer, ik wil zo zijn. Ik wil dit, ik wil dat.
0: Oké, mooi.
1: Maar hij zei me van, die plek waar ik je heb gezet.
0: Ja.
1: Vlak daar ga ik je ook zegenen.
0: Mooi.
1: Want zoals het zegt in Psalm 23. Ik kreeg voor jou een dis aan.
0: Ja.
1: Want wanneer dingen met je gebeuren. Mm-hmm. Zijn er mensen die je pushen. Maar er zijn ook mensen die je neerhalen. In diezelfde situatie. En als je op de mensen kijkt. Zal je niet zien wat God wil doen.
0: Ja.
1: En in diezelfde plek waar ik was, dacht ik, zei de Heer me van, vlak hier ga ik je ook zegenen. En de mensen hier gaan ook zien.
0: Ja.
1: Want als ik je hier weghaal, heb ik niks gedaan aan die situatie.
0: Mooi,
1: dus ina presidia. Kadopot me ina presidia. Ina presidia. No tunanga strebe mit me ina presidia. Maar meneer Frede, Gado de Namidja.
0: Wow.
1: Daar is mijn blessing. Daar is mijn zegen. Hier is mijn zegen. Hier is alles wat ik nodig heb.
0: Yeah.
1: Wanneer God je ergens zet.
0: Yeah.
1: Wil zeggen dat hij de environment, de tools, alles wat je nodig hebt. Heeft hij daar geplaatst op die plek.
0: Applaus,
1: om je te helpen. Want soms denk je van. Ja, ik had een vriend die hier woonde. En hij zei van. Er zijn dingen gebeurd en ik kan niet meer hier. Dus hij gaat weg. En hij gaat daar naar een andere land. En diezelfde dingen doen zich weer voor.
0: Ja, ja.
1: Dat betekent als je die strijd niet overwint, gaat hij met je mee waar je naartoe gaat.
0: Ja.
1: So basically, wanneer je ina presidia, kadopoti mina ina presidia. Ina presidia, no tu nanga strebe mit mi ina presidia. Ina presidia. Mi win ina presidia. That make me ne frede. God bless me ina presidia. Ina presidia santa yeye kong. En de Heilgeest gaat je helpen. Om te overwinnen. Waar je ook mag zijn. Welke situatie je ook mag zijn. Geloof mij, broeders en zusters. Hij heeft het voor mij gedaan. En ik kan het ook voor jou doen.
0: Amen. En u was aan het schrijven. Heeft u het in één dag geschreven? Hoe is dat gegaan?
1: Bij mij, wanneer ik een song. Het komt als een openbaring.
0: Ja.
1: Gewoon komen die woorden. En de melodie. En eigenlijk geeft God me steeds een thema.
0: Ja.
1: En dat thema, meestal ben ik ook daarin.
0: Ja.
1: Ik schrijf nooit iets wat ik niet meemaak of heb meegemaakt. Ik schrijf over dingen die ik heb meegemaakt, waar God me eruit heeft gehaald. Tenminste, zelfs toen ik het schreef, was ik nog niet uit die situatie.
0: God help, ja.
1: Maar hij heeft me daar gezet om het daar te schrijven.
0: Ja, ja.
1: En toen heb ik die song Ina Presidia geschreven.
0: Ja, ja, ja.
1: En gelooft u mij, deze song heeft mensen geholpen.
0: Ja, man.
1: Mensen geholpen. U, mensen die me gebeld. Eerst had ik een song. Ik was ziek geworden toen ik tot bekering kwam.
0: Ja.
1: 2001 werd ik ziek.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet wat er. Ik had maagproblemen.
0: Mm-hmm.
1: En mijn vader zei van, laat me je ergens brengen. Door mijn kwandre, ze gaan iets voor je maken.
0: Mm-hmm.
1: En toen, daar heb ik dat lied van Hoopoede. Dat was mijn eerste song.
0: Hoopoede.
1: Er is hoop. En daar schreef ik van, a situatie, a tranga gimite met draailuku a camera pemide. A dede marki be wan jukumi wan. Ik dacht echt dat ik dood ging. A be wan pour mina principe de pemide. Mi sukufu oppo, ma mi ati. Mi futuno be macharmi. Dat mi bari ajumaje. Eigenlijk is het een beetje poëtisch, maar het is een verhaal.
0: Maar wat betekent ajumaje?
1: Ajumaje is wanneer je zou zeggen. Wale ajumaje. Wee mee. Eigenlijk. Mino mamoro. Snap je? En dan.
0: Wow.
1: En dan zei ik van, maar hoe poe dit? Zolang je bribi. Hoopoede.
0: Hoopoede
1: dat lied. Ja. Snap je?
0: Ja.
1: En daaruit is dat lied gekomen bijvoorbeeld. En daarna. Daarna ben ik getrouwd. 2008 getrouwd. Ja. En het was een nieuwe wereld voor mij.
0: Ja, ja.
1: Ja? Ik had zoiets van...
0: Maar oké, okay, wacht. Uh-huh. Mooi. Oké. Zang. Oké, geweldig. Maar u bent een schrijver, u schreef liederen. Mm-hmm. Als u concerten houdt, toch? U heeft concerten, u wordt uitgenodigd. Mm-hmm. Dat lied is er altijd bij, van In Apresija.
1: Meestal, ja.
0: Hoe reageren de mensen? Is het echt dat wat ik een beetje hier ervaar, dat mensen echt... Is het uw favoriete? Is het een must-lied wat u altijd erbij moet hebben?
1: Ja, eigenlijk... Het lied dat me het meest heeft geraakt...
0: Okay. Uh-huh.
1: Is Hemele Takkie For You.
0: Hemele Takkie For You.
1: Omdat bij mij weet ik van... Dingen die ik... Situaties die ik meemaak...
0: Ja.
1: Zijn los van wie God is.
0: Mm-hmm.
1: God is meer dan alles. Meer dan elke situatie. En Hemele Takkie For You is een aanbidding naar God toe. Van de hemel. Praat over u. Vanwege het hemel zijn van de hemel. Want de Bijbel zegt de hemel is zijn troon en de aarde is zijn voetbal. En wij mensen zijn gewoon geneigd om deze wereld vast te houden en te zien alsof dit het is. Want de hemel is meer dan wat we hier zien. Eigenlijk is het niet te vergelijken. En daarom, het lied Hemele Takkie For You, daar beschrijf ik de grootheid van God. Alles wat we hier nodig hebben, is van God. Je wilt een huis, het hout, de stenen, de olie om auto te rijden. Alles komt uit wat God. Alles wat we gemaakt hebben, komt uit wat God heeft gemaakt.
0: Ja, amen. Wow.
1: En daardoor zeg ik eigenlijk met dat lied... Zie de schepper groter dan de schepping. Zie de gever groter dan het gift.
0: Die verhoogt God zo.
1: Ja.
0: Oh
1: en,
0: God.
1: En ik zeg je, dat lied heeft eigenlijk... Mijn hele gospel... Ja. Ik zou niet zeggen carrière. Ik vind dat woord niet juist. Mijn ministry...
0: Ja.
1: Heeft het bevestigd met dit lied Hemele Takkie For You. Het was 2008. 2007 eigenlijk.
0: Welk lied is eerder gekomen? In het presidia of?
1: Hemele Takkie For You is eerder gekomen. Okay. En toen dat was nu echt nummer 1. Mijn eerste nummer. Yeah. Nee, Hoopoede was mijn eerste nummer 1. En Hemele Takkie For You was mijn tweede. En dat was echt, dat heeft me naar plekken gebracht.
0: Yeah.
1: Ik ben naar Nederland gekomen. Ik ben naar Frans-Guyana, ik ben naar Curaçao. Ik ben naar...
0: Geweldig. Gaat u nog naar buitenland?
1: Ja, eigenlijk zou ik nu in het buitenland moeten zijn.
0: Okay.
1: Maar die tour is niet doorgegaan vanwege omstandigheden. Bepaalde mensen hebben geen visum gehad. Die Ben, een heleboel van die mensen.
0: Lastig.
1: Dus is het verschoven. Waarschijnlijk naar volgend jaar, maar we gaan wel nog.
0: Oké.
1: Yes.
0: En wat ik wilde vragen nog... Er was een ander lied wat ik iets over wilde vragen.
1: En even dit. Hemele Takkie For You heb ik geschreven daarbij. Kerst en boven.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik boven was, helemaal boven, keek ik. Zag ik haakrimbank.
0: Ja, ja.
1: Op de hoogte zie je alles. En toen dacht ik van... Heren, de hemel zegt wie u bent.
0: Ja, ja, ja.
1: En mensen vragen mij wie u bent.
0: Ja, ja, ja.
1: Waar ik u heb gezien. Want iemand vroeg me van... Je praat over God, maar heb je hem al gezien?
0: Ja. Er is toch ook een tekst in de Bijbel die daarover spreekt?
1: Ja, van, precies. Ja, ja. En de meeste songs van me worden gereikt naar de Bijbel.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: Ik wil niet iets zeggen dat niet door God bevestigd is. En daarom zeg ik, laat je vingers zien als je kan doen wat hij kan doen. En basically is er niemand die hun vinger. Wanneer ik het soms zing, dan zie je mensen.
0: Ja.
1: Maar het is eigenlijk moet je je vinger
0: niet laten zien.
1: Zeg je juist van, laat zien als je het kan. En je kan het niet, dus je zou het niet moeten doen, maar ik neem het voor lief.
0: Geweldig.
1: Dat lied is voor mij een van de... En tot nu toe, gisteravond heb ik het ook weer.
0: Mm-hmm.
1: En mensen hebben het gewoon met alle woorden meegezongen.
0: Ja.
1: In Flamboyant Park.
0: Oké.
1: En dat geeft aan van... God heeft dit gedaan, yeah. Niet ik. Yeah. Ik ben slechts een instrument.
0: Ik was een tijdje geleden, was ik ook in Suriname. Mm-hmm. En toen had u een pokoe gemaakt met Raf Shanko en ja. Met Asghar Koster.
1: Ja.
0: Ja, toch? Yes. En dat was van
1: Gava Inning.
0: Gava Inning, okay.
1: Yes.
0: En dat was nummer 1.
1: Ja.
0: Overal.
1: Nationaal, ja.
0: Hey.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En u moet begrijpen, ik was zo onder de indruk van... Hoe heet die groep ook? The Messengers.
1: Yes.
0: Ik was onder de indruk van hun omdat ze zo vrijmoedig waren. Het evangelie bosde, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Over heel Suriname. Mm-hmm. Je hoorde het in de bussen, overal. Yes. Dus ik had echt een applaus voor ze van... Wat ze doen, dit is baanbrekend. Dit is geweldig. Jongeren uit het... Dus ik was onder de indruk. En toen hebben jullie lied gemaakt. Mm-hmm. Wat overal... Yes. Mensen moesten zeggen van, nou, maar dit lied is goed. Dit lied moet ik afspelen. En je hoorde het overal. Hoe was die ervaring? Hoe is dat ontstaan, zeg maar?
1: Het is een hele nieuwe dimensie. Want je moet begrijpen, EP en ik, ja. Hij is mijn neef.
0: Ja, okay.
1: Dus we waren dan samen in een band.
0: Ik moet hem ook uitnodigen. Maar.
1: Ja, moet je doen, zeker weten. Ja. En waren we in een band. Mm. En op een gegeven moment ging het niet meer zo tussen... Ja, we moesten ons eigen weg.
0: Ja, ja.
1: Solo gaan en zo. Dus, en ik had meegedaan met Suripop.
0: Oké.
1: Want iemand zei me van... Biggie Watsam.
0: Yeah.
1: Hij en ik hebben aan het begin van zijn dingen... hebben ook een song gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En we waren dan maar vrienden, om het zo te zeggen. Op een gegeven moment zei hij van... Mine. Mm-hmm. Ik wil meedoen met Suripop.
0: Ja,
1: ik dacht, ja, is een goed ding. Moet je doen. Zei hij van... Maar de Rebrov Sanvisi,
0: ja.
1: Hij is ook een goede
0: artiest.
1: Goede, ja, ja, heel goed.
0: Ja.
1: En toen zei hij van, hij zou voor me moeten zingen, maar hij kan niet. Want hij moet zo zijn broertje doen. Emmanuel Sanvisi, die is ook in Nederland, toch?
0: Ja.
1: Toen zei ik van, oké, dan kan ik. Ik ga wel die demo voor je inzingen, maar ik ga niet meedoen.
0: Dat zei jij?
1: Dat zei ik hem.
0: Ja, oké.
1: Okay. Hij van, oké, heb ik die demo gedaan met zo'n vrouw?
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is Tava, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ingezonden, heeft de finale behaald. Nu komt hij weer. Ik vind dat jij dat lied moet doen, samen met mevrouw.
0: Mm.
1: Er is niemand die ik kan vertrouwen met dit.
0: Mm.
1: Dus ik zeg,
0: Want vrouw van Bigil.
1: Bigil Watsam. Die Sinta Watsam.
0: Ja, want iedereen zegt ze zingt prachtig.
1: Ze wonen nu naar Nederland. Ze zijn verhuisd naar Nederland.
0: Ik had laatst nog voordat hij naar Nederland was, dan heb ik even gegeten met Raf Shanko.
1: Ah.
0: En dan gaan we even gewoon zitten. Gewoon babbelen was een beetje WK-tijd toch? Dus ik heb hem
1: meegemaakt. Toen voor hetzelfde jaar, 2006, 17 of 16, belde Asghar me. Want we zijn al vrienden.
0: Ja.
1: Van, ik heb een pokoe. Maar ik wil het samen met je doen.
0: Oh, maar wat zijn pokoe?
1: Ja, enkel is het een pokoe. Tenminste, die Gava Ini,
0: dat was zijn ding.
1: Dat was het.
0: Ja.
1: Dus toen ik in die studio kwam, was dit het. En ik zeg van, verras me met iets. I'm like, man, please.
0: Ja.
1: Weet je?
0: En iedereen deed zijn deel in dat lied.
1: Ben ik naar huis gegaan. Toen dacht ik van, I have to sing about his greatness.
0: Ja, ja.
1: Zeg ik van, Allah, this is a migalu, edu deno yoni, I do this a joke. En ik wil de spelen met die talen. Sarauka, Stranatong, weet je. Wakagau gandago, aksi wasama, otaigi webo, yige low.
0: Ja,
1: is ook Engels, hè. Agado voor mij, Asanta, agado voor mij, apuwe, hij is ik. Even mijn biggie voor taki voor gado, die de megomi, die tamara.
0: Yes.
1: Even strana beka, hoppo, dan gaan we make we go bali, ge baya. En zo heb ik die taal een beetje gepist.
0: Dus
1: weer in de studio, mijn deal gedaan.
0: Ja.
1: Hij was zo enthousiast. Hij heeft me echt verrast.
0: Jammer.
1: Wie gaan we nog niet? Raf Shanko.
0: Wauw.
1: Is Raf Shanko
0: mijn man? Ja.
1: Heeft hij zijn deel gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En toen hoorde ik, dit is een ding hoor.
0: Ja.
1: Ik heb het gevoel dat het goed is.
0: Ja,
1: dan gaan we video maken. Mekka video. Die zou was een, was een trend.
0: Ja, dat is een trend. Nam over.
1: Mm-hmm.
0: En ook gewoon hoe... Maar het bemoedigt ook de jongeren toch. Het bemoedigt van, laten we uitkomen voor Jezus.
1: Clubs afgespeeld.
0: Wat?
1: gospel.
0: Ik ga u eerlijk zeggen, de flow, de manieren. Iedereen was hard. Hoe moet ik dat zeggen? Iedereen heeft het goed gedaan. Goed is zelfs te zwak om uit te drukken. Maar
1: yes.
0: De manier hoe u het net ook gewoon deed, van hoe u flowde. Die ritme, alles was passend, was geweldig. Was echt een hit. Maar dus dat wilde ik wel even weten over die story van dat.
1: Dus toen hebben we het samen gedaan. Het was een hit. Ik heb echt genoten van die periode. Maar daarvoor heb ik een song gemaakt. Mm-hmm. Niet voor de radio. Ja, niet voor de mainstream. Dat is Yeshua HaMashiach.
0: Ja.
1: Want ik was op een jeugdkamp.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam pester van Gods Bazuin.
0: Mm-hmm.
1: Pester. Hij was jeugdpester toen hij was komen spreken op de jeugdkamp.
0: Ja.
1: En toen heeft hij de naam Yeshua HaMashiach gebruikt. En dat ding heeft me getriggerd. Ik zeg van, Yeshua HaMashiach? Jezus komt spoedig terug.
0: Mm.
1: Dat eigenlijk betekent de lading van dat woord.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, het is een thema. Yeshua HaMashiach is een thema.
0: Ja.
1: En toen ben ik in de studio gegaan. Dat was dan mijn eerste album eigenlijk.
0: Mm.
1: En toen heb ik Yeshua HaMashiach gemaakt.
0: Ja, ja, ja.
1: Nummer 1 op radio, Shalom.
0: Ja, ja.
1: Een paar weken.
0: Ja.
1: En na een jaar heeft de mainstream radio het opgepakt, Radio 10 en zo.
0: Ja.
1: En toen werd het nummer 1 op Radio 10. Overwacht, een paar maanden nadat het nummer 1 was
0: geweldig.
1: Shalom.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus en het was ook een soort anthem voor de mensen op de studenten die uit Mungu kwamen. Sailand, er was een internaat.
0: Yeah.
1: Dus daar hebben ze een hele dansstijl voor dat lied ontwikkeld.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah. En toen had ik mijn eerste concert in Flamboyant Park.
0: Mm-hmm.
1: Toen hebben ze me gezegd, ze hebben een dansgroep, dus ze gaan ook komen live dansen tijdens die song.
0: Yeah.
1: En hij was helemaal verkocht.
0: Yeah.
1: En daar is het mainstream begonnen.
0: Dus je
1: kan beginnen. Je begint in de kerk.
0: Yeah.
1: Gospel.
0: Maar u bent groot. Ik hoor. U bent overal nummer 1. Gewoon wat heeft het vaak meegemaakt.
1: Genade hoor.
0: Ja.
1: Dan, toen hebben we Suripop ook nummer 1 gehaald.
0: Ja.
1: Golden Edition nog een bij. Het was 2018.
0: Toen
1: hebben we Suripop gewonnen.
0: Ja.
1: En het mooie ervan is, voordat ik meedeed, kwam mijn zuster bij me. De Heer heeft me gezegd, doe mee.
0: Ja.
1: Want hij wil een statement maken. Jullie gaan winnen.
0: Jesus.
1: Het is een Okaanstalig song.
0: Hoe heet die zuster? Ach, ik even de naam horen.
1: Priscilla.
0: Ja.
1: Priscilla Pinas.
0: Oké.
1: Priscilla Pinas, Linda.
0: Ja.
1: Ze zei me van, you go. En toen we dat lied hadden opgenomen, die hele maand voor die live.
0: Ja. Yeah.
1: Voor die was mijn stem weg. Het was verschrikkelijk. Ik werd onzeker. Ik moest dan naar een orthopeed gaan. Ik moest leren ademen weer. Ik was de hele tijd schor, mijn stem. Ik kon niet zingen. Ik dacht van, heren, man, hoe stort u me in zoiets? Het is een nationaal ding. Er zijn legends in dit land. Paul Amorali. Al die mannen die al een aantal keer hebben gewonnen. Die doen mee met deze
0: editie. Hoe groter de story, hè?
1: Het is de golden edition. Why do you put me in this position?
0: Yes.
1: Waar mijn stem weg is.
0: Ik
1: kan niet zingen live. Hoe ga ik op het podium in Nis, nationaal,
0: in Nis.
1: Het wordt uitgezonden op een nationale zender.
0: Ja.
1: How do I do this? Maar ik ben vergeten dat ik gezongen had over het feit dat Ano Yu Edwazani, Gado Edwazani. En los van het feit dat hij een statement wilde maken, wilde hij mij ook op die plek brengen om te geloven van, when I put you somewhere, Timmy Potina wan presi, dat ben je zegende. Ga niet weg vandaan. Stay.
0: En
1: wie is fit die blijft. Dus, en een week voor die finale, waren we in de kerk en ik vroeg voor gebed. Ik zei ze van, iedereen wist al, die song was uitgekomen. Iedereen had hoge verwachtingen.
0: Yeah.
1: En dat maakt je nog nerveuzer, omdat je zoiets hebt van...
0: Ja, tuurlijk.
1: Wat ik daar heb gezongen, mijn stem is achteruit gegaan. Hoe ga ik dat doen? Toen kwam diezelfde Priscilla weer. En ze zei me van... Eugène, de Heer heeft gezegd...
0: Shut up.
1: Hij is met je precies als je schaduw.
0: Ja, ja, ja.
1: En heeft gezegd, jij gaat winnen.
0: Wie is die Priscilla Pinas?
1: Priscilla. Priscilla, als je luistert...
0: Jonge.
1: Make God the time bless.
0: Ja, toch. Echt.
1: En ik zeg, Priscilla. En vanaf dat moment was mijn stem weer terug.
0: Ja.
1: Volgens mij was ik goed. Ik zeg, volgens mij.
0: Nachtegaal.
1: Het was een streek.
0: Ja.
1: Maar ik zou zeggen... Mensen zou zeggen dat ik jok.
0: Ja, ik heb gejokt. Ja.
1: Dus dat
0: heeft het gefaked.
1: Ben ik... Had ik zoiets van, omdat zij had gezegd, zij zegt nu weer, het is de Heer die heeft gesproken.
0: Wow.
1: Dat kadotaki. En daarmee met die attitude. En soms zitten we in cirkels waarbij we, somebody has to tell you.
0: Ja.
1: Wat je al wist.
0: Ja.
1: Van, hey, meneer Mijn, de Heer heeft je niet zomaar hier gebracht om je hier te laten. Hij gaat je verder brengen.
0: Ja.
1: Go, Priscilla zei maar, ga. En neem je over.
0: Ja.
1: En we gaan naar Lis. De volgende week, zaterdag. We zingen.
0: Ja.
1: We gaan op het podium. Voordat ik begon te zingen. Mm-hmm. Want ik moest eerst op. Dan het duet. Dan kwam zij. Ik was nerveus. Van zo. Voor het eerst was ik zo nerveus.
0: Ja.
1: Alsof ik koorts had. Wat je moet je voorstellen. Ja. Het is niet een... Het is niet een strijd in de geestelijke, in de kerk. Het is een nationaal ding. En er zijn vorsten die proberen dat ding te
0: boycotten.
1: Boycotten, dat is punt 2. Punt 1, punt 2. Ze proberen eigenlijk om je op je te laten merken van, eigenlijk hoor je niet hier, dit kan je niet winnen. Want wij zijn established.
0: Oké, get it.
1: Voor het eerst doen we mee en...
0: Get it.
1: En dan had je ook die druk van... maar het is een kans nu, maar het zou ook niet moeten winnen. Geloof me. Toen ik op het podium kwam en ik begon... Amen, ayo. Goed. En dit zong gewoon letterlijk alle woorden.
0: Wow.
1: En dat gave me...
0: Kip of alles.
1: Oh my God.
0: Ja.
1: Het gaf me zelf vertrouwen. Het gaf me iets van... Hey, je twijfelde, maar je hoeft niet te twijfelen. Ja, hij is met je. En we hebben gezongen. En toen we klaar waren, hebben ze langer dan een minuut blijven applaudisseren.
0: Ik ben u een keer tegengekomen. Dat was de eerste keer dat ik heb u volgens mij één keer gezien live. Was ik met mijn gezinnetje bij... die gemeente heette... Rainfield, volgens mij.
1: Gemeente Gods Rainfield.
0: Gemeente Gods Rainfield, toch? Ja. En wat was er daar? Er was iets daar.
1: Ja, het was vorig jaar.
0: Ja, toch? En was met Big Hill ook was je daar. Zo.
1: Ja.
0: En, toch? Ja, ben ik je tegengekomen, had ik een foto gemaakt nog met u. Ja, maar iedereen vond dus niet erg. Maar ik was even een eer om u te ontmoeten.
1: Ja.
0: En, maar ik weet nog dat toen u op het podium kwam en dat u begon te zingen. Mensen namen het echt over. Als mensen begonnen mee te zingen. En ik dacht, wow, mensen houden echt van deze man. Mm. Er is echt iets met uw liederen en het publiek.
1: Ja.
0: Zijn er stories, verhalen vanuit... Hoe moet ik ze noemen? Vanuit het publiek, laat me het zo noemen.
1: Ja.
0: Vanuit de mensen die naar uw liederen luisteren. Mm-hmm. Die misschien iets hebben verteld aan u. Ja. Of iets laten weten van wat uw liederen teweeg brengen.
1: Mm-hmm.
0: Want iets, er is een relatie tussen uw liederen, tussen u en de mensen. Een of andere manier.
1: En the only thing that I can see is dat ik wil geen enkele eer... Alle eer, alle prijs, alle lof komt God toe.
0: Ja.
1: Omdat elke keer voordat ik ga staan, dan bid ik, Heer, let me be your vessel. Laat me instrument zijn voor u.
0: Ja.
1: Want ik kan niet tot het hart van mensen praten. Ik kan je hart niet zien, hè?
0: Nee.
1: So I'm dependent on God to speak to your heart, terwijl ik zing.
0: Mooi.
1: En Dat is mijn uitgangspunt. Ik kan niks voor iemand doen.
0: Ja, ja.
1: Maar als God door mij doet, mm-hmm. dan word je aangeraakt.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En daarom, als ik zeg de Heer, als u niet komt, ga ik niet.
0: Mm-hmm.
1: En vaak, soms zeggen mensen, ja, hij is niet op, hij zegt af, hij heeft afgezet.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik op een gegeven moment gewoon de stem van God, van, you can't go. En dan kost dat het kost. Mm-hmm. I cannot go, mm-hmm. want ik kan geen show geven. Ik kan niet daar komen staan en doen alsof de geest mij leidt. Als hij me niet pakt, zeg ik hem van, Heer, if you don't do it, I cannot do it. I'm dependent on you. Ja, ik ben afhankelijk van de Heilige Geest.
0: Maar is ook moedig, hoor.
1: Ja.
0: Het okay.
1: is echt.
0: Is moedig.
1: En daarom zie ik het niet als een carrière. Want carrière,
0: ja, ik hoor wat
1: dan bepaal je wat je doet.
0: Mm-hmm.
1: Maar bij deze
0: mm-hmm.
1: kan ik niet bepalen wat ik doe.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Hij doet het.
0: Ja.
1: En een keertje zei een heer me van dat lied van een situatie.
0: Mm-hmm.
1: Hij was in het ziekenhuis.
0: Mm-hmm.
1: En het werd afgespeeld ergens.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik zei van, maar er wordt toch geen liederen afgespeeld in een ziekenhuis. Zei van, ja hoor.
0: Wow.
1: Sommige van je, iemand zei me, maar ik geloof het niet, iemand zei me, van in de operatiekamer werd een lied afgespeeld.
0: Wow. Operatiekamer.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. En het was hoopoedeet, het lied van hoopoedeet. En daar heeft hij zijn genezing gekregen.
0: Mm.
1: Want hij moest geopereerd worden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Hij werd ook nog geopereerd.
0: Ja, ja.
1: Maar de kans was heel, weet ik veel, dat hij dat hij eruit zou komen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En toen hij weer op de kamer was,
0: dacht
1: hij van, ooit als hij me ontmoet, zal hij me zeggen, je hebt me geholpen.
0: Wow.
1: Zeg van, I'm not the one.
0: Ik hoor wat hij zegt.
1: You should thank God, want hij heeft daar iets gedaan.
0: Yeah.
1: Andere mensen, vooral in de verpleging, zeggen me ook van, ik ga vaak om daar te bidden voor mensen in de ziekenhuis. Ik denk dat wij, dat wij de gospel in Suriname, het evangelie, niet alleen in die vier muren moet gebeuren.
0: Geweldig.
1: We have to reach out.
0: Preach it.
1: Want soms worden we echt comfortabel in die kerk.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En mensen gaan elke dag dood zonder Jezus te hebben aangenomen.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: En wat mij betreft, moeten we kerk houden buiten.
0: Amen.
1: Waar de mensen kunnen worden.
0: Mm,
1: want wanneer ik zing, en daarom zeg ik, ik blijf het doen, wanneer ik zing, kan ik niet overal.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Maar het lied gaat overal.
0: Mm.
1: En mensen hun huizen waar je niet terechtkomt.
0: Applaus.
1: En daarom is de radio, daarom is de media, daarom is alles wat je kan gebruiken om het evangelie door te brengen.
0: Mm.
1: Daarom is het van belang dat we deze dingen koesteren, behouden en pushen.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ik zit me nu iets te bedenken. Ik heb helemaal niks opgenomen, jongen. Laten we even naar Poco gaan. Even naar... welke zullen we doen? Die andere ken ik eigenlijk niet, maar geen probleem. Laat me even deze afspelen. Naar de appjes gaan. Ik heb even twee appjes nog binnengekregen van zuster Suzanne. Zuster Suzanne zegt, goedemorgen broeders in de studio. Ik ben opgestaan door Gods genade, step by step. This road is my song. Voordat ik tot bekering kwam, ging ik vaak bij een zuster op bezoek. En ze draaide dit lied vaak. Heel krachtig lied. Ik heb daar net mee gezongen. Ik wens u allen een vruchtvolle, godsvrezende weekend toe. Blessie Lobby komt van zuster Suzanne Hoogwoud van Para.
1: Wow.
0: Para luistert mee.
1: Yes.
0: Geweldig. Er is nog eentje. Laat ik een hartje zetten van mijn zuster. Hey, dus mensen, ik kende dat lied niet hoor, maar zo leer ik liederen kennen. Ja. Mama Evie zegt, ik krijg kippenvel over mijn hele lichaam. Een boek komt in mijn gedachten. De kruis in het asfalt. Jungle van David Wilkinson. Over Nicky Cruz. Je bent gegrepen door God. Door God de goed. De God die ik dien, is de ware God. Amen. Ik denk dat het een tijdje geleden dat ze dit heeft gestuurd natuurlijk over uw verhaal.
1: Yes.
0: Ik ga u eerlijk zeggen, de tijd gaat snel.
1: Ja.
0: Het is al 7:30 en we gaan al bijna moeten afronden.
1: Klopt.
0: Maar en we hebben eigenlijk nog niks besproken. Weet u, maar geen probleem. En laat me even deze pokkel afspelen.
1: Uh-huh.
0: Ik wil eigenlijk ook hopen, maar het gaat allemaal niet lukken. Maar laat me deze afspelen. Even overnieuw, sorry.

0: Goeie jongen, het heeft een andere dimensie gekregen. Ik ga niet voor u jokken. Yes. Hey, alles komt weer terug, hey, love. Die feeling, ik wil gewoon feesten nu, man. God verhogen, alles.
1: Amen, amen. Mama,
0: hey, shout-out to Asghar Koster. Raf Shanko. Raf
1: Shanko, yes.
0: Maar geweldig, jullie hebben echt iets neergezet daar, hoor. Ik ga niet voor u jokken. Echt geweldig. Oké, ik zag toevallig, terwijl ik aan het zoeken was naar het lied, en we praten nu eigenlijk alleen maar over lieden, maar vergeef me, het flowt zoals het gaat, weet u.
1: En
0: misschien moeten we hem nog een keer afspreken, ik weet niet. We komen altijd tekort. Mm-hmm. Maar ik zag net een pokoe ook van, dus u had het even over Sanfisi Rebrug.
1: Sanfisi.
0: Juist, en had u een lied gemaakt met hem.
1: Yes. Chibi. Yes.
0: Ja. Kunt u misschien een beetje daarover vertellen?
1: Ja, Chibi heb ik. Het was ook een. Meestal wanneer ik naar. Daarom hield ik ervan om naar kamp te gaan.
0: Ja.
1: Wanneer je terugtrekt.
0: Ja.
1: Dan praat God tot je eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En Chibi, we hebben een pastor. Hoe heet hij weer? Andro Amoida. Shout out to pastor Andro Amoida van Taporipa Creek. Ja, Brokopondo.
0: Oké, okay, Brokopondo.
1: Yes.
0: Ja.
1: En hij is een Sakiki.
0: Mm-hmm.
1: Sakiki is een Okaanse stam.
0: Ja.
1: Zij praten met Chichi. En Chibi.
0: Ja, Chichi.
1: Zou je zeggen Kibri.
0: Oké.
1: Okay. Midden Kibri onder Masra. Mm-hmm. Maar hij zei, midden Chibi onder Masra.
0: Get it.
1: En dat woord alleen al.
0: Je bent een trendsetter.
1: Dat woord alleen al. Zeg maar van, hey, Chibi.
0: Ja.
1: En hij herhaalde steeds van, Tijdeen Masra, je moet dit Chibi. Je moet eigenlijk Kibri. Je moet schuilen bij de Heer.
0: Mm-hmm.
1: Wanneer je bij de Heer schuilt, kan niks je overkomen.
0: Yeah.
1: Dingen kunnen gebeuren,
0: mm-hmm.
1: But you will eventually ga je overwinnen.
0: Yeah.
1: En daaruit kwam dat lied. En toen was er iemand, een Bonuma,
0: mm-hmm.
1: een, toen mijn vader stierf, zei hij van, het was heel heftig, want mijn vader was een dag van tevoren in het binnenland, met hem in het bos, om bladeren te zoeken, om medicijnen te maken.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen mijn vader terugkwam, en de volgende dag, is hij neergevallen, neergezakt, dood gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Je weet, en men zei van, maybe he did something to him, bla bla bla.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: en iemand vroeg me gewoon randomly van, dat zat je riepa dan. Ik dacht, nere, abegwa gron, abegwa busina. Je weet toch, je bent naïef, je zegt gewoon dingen.
0: Ja.
1: Abegwa gron en zo man.
0: Mm-hmm.
1: Ik begreep dat die man iets heeft gedaan.
0: Yeah.
1: En terwijl we in het dorp waren, is iemand die man gaan vertellen.
0: Mm-hmm.
1: De zoon van meneer Ro, heet Uchère, heeft gezegd, jij hebt hem doodgemaakt.
0: Ja.
1: En die man zei van,
0: hij is boos geworden.
1: Oké, hij stond op.
0: Ja.
1: Want hij is dan lijkenbewasser van het dorp.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen is bang van lijkenbewasser. Zij is denk van, we kunnen allerlei dingen met je doen.
0: Ja.
1: En hij zei van, oh, dat heeft hij gezegd?
0: Mm-hmm.
1: Oh, wel, zeg hem.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat niet eens een week duren, hij gaat ook dood.
0: Chibi.
1: Je kan je voorstellen, we waren in rouw gedompeld.
0: Mm-hmm.
1: En allerlei dingen gebeurden. En, en toen, je weet wanneer je tot bekering komt, is er een soort vuur in je.
0: Mm-hmm,
1: die echt brandt van.
0: Mm-hmm.
1: Enkele geloof je echt, die eerste liefde. Nothing can happen to me.
0: Ja.
1: En ik heb het uitgesproken, want iedereen begon te huilen in het dorp. Maar, mijn moeder was al in rouw daar. Ze gaat de zoon weer verliezen.
0: Wow.
1: En ik zei van, als dat ding dat mijn vader heeft doen sterven, kan mij niet laten sterven. Want ik heb een nieuwe vader. Ik ben helemaal vrijgekocht van elke familiaire binding. Ik ben vrijgekocht van elke situatie.
0: Yes.
1: Dat ding dat te erg was van mijn vader.
0: Ja.
1: Kan niet meer zo erg voor mij zijn. Mm-hmm. Ik zal dit over.
0: Mm-hmm.
1: Hij zal voor mij sterven.
0: Ja.
1: Want soms moet je dingen uitspreken.
0: Tuurlijk, want ze vervloekt. Ze spreken ook dingen uit. Toch?
1: En ik heb het ontkracht.
0: Ja, toch.
1: Vlak daar.
0: Ja, toch.
1: Maar ik wist niet eens wat de lading was. Mm-hmm. Maar dat is geloof. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Geloof is dat.
0: Mm-hmm.
1: Geloof is dat je niet eens hoeft na te denken over. Maar wat? Wat als het niet gebeurt? Ja, het gaat moeten gebeuren omdat er maar één optie is. Dat is geloof.
0: Ja.
1: Wanneer je twee opties hebt, is het geen geloof meer. Wanneer je één optie hebt, ik zeg van, het gaat niet gebeuren, want ik ga niet sterven voor mijn tijd. Er is nog heel veel. Dus yes. Midden chibi chibi. Ik ben eigenlijk onder zijn vleugels.
0: Ja.
1: I'm protected by the most high God. No devil in hell can touch me. And even if they try, they will die by correction. Weet je? Dus daaruit komt dat lied van Mide, chibi chibi. Ondro you free, chibi chibi.
0: Oké.
1: Dus dan zegt het me ook van God is hier, hè.
0: Maar het was uw lied.
1: Het was mijn lied. Samen met Rebrov.
0: Maar Rebrov heeft u erbij gehaald.
1: Rebrov heb ik, toen hij tot bekering kwam, heb ik hem. Eigenlijk heb ik hem begeleid. En ik hoorde ze zeggen, ik zeg, boy, Re, your voice, man. Toen zei ik van, ik heb een song. En ik wil dat je die bridge voor me doet.
0: Oké.
1: Dat die bridge is, kan de jude. Hoe gaat het weer? Kan de jude in een situatie? Je vindt dat je na bij kan die in een situatie? En je vindt dat altijd gebeuren de dingen met mij. Ik heb geen geluk. Me want taigi you, taka gado for me. Agado di medini. I wasi you, I oppo you, I pour you pebe de. I poti na wa presi in a glory for him. If you want it there, in a precipe, a day. Taki masra, Jesus is gebed, eh? Jesus jami de. Daar zeg ik, hapto mine.
0: Wat is dat?
1: It's een Hebreeuws woord.
0: Oké.
1: Hapto mine.
0: Ja.
1: Je weet toen Jacob op een gegeven moment moest vluchten voor zijn broer, want hij had zijn eerste geboorterecht genomen. En hij moest vluchten en hij kwam in, hij moest vechten die hele nacht. Vocht hij eigenlijk om de overwinning.
0: Ja.
1: Want vlak daar is zijn naam veranderd van Jacob naar Israël.
0: Ja.
1: En daar heeft hij Jezus zijn voeten. De Bijbel zegt, heeft het aangriep. En dat Masra, if you not bless me, meneer Lucio. Als je me zegent, laat ik je niet los. Haptomijn is horen, vasthouden en niet loslaten. Totdat je gezegend wordt. Totdat je krijgt wat je wil. Totdat je krijgt waarvoor je hebt gebeden. Wow. Dat is haptomijn.
0: Yes. U bent een psalmist of zoiets, man.
1: Het is de genade.
0: Ja.
1: Des Heren. Die dit alles mogelijk heeft gemaakt. Ik blijf het zeggen.
0: Ja.
1: Yes,
0: en u heeft dat Hebreeuws woord erin geplakt.
1: Haptomai, Orientanga, Haptomai, Minelusu Ikwe, Haptomai, if you no bless me.
0: Ik heb altijd gevonden dat... maar u bent Saramakaans of Alkaans?
1: Saramakaans. Okay. Ik ben wel opgevoed tussen Alkaans.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wat ik wilde zeggen is van... Oké, laat me het zo benoemen. Ik vond altijd een beetje... dat de mensen uit het binnenland, ze komen altijd met die unieke melodieën of ritmes of flows. Weet je toch, hoe ze het brengen. Het is altijd van, zo uniek. Zo. En die uniekheid, die nieuwheid maakt het een beetje fris van, aangenaam om naar te luisteren. En die boodschap komt ook, weet u. En dat merk ik ook een beetje bij u. Je komt altijd met een nieuwe, frisse...
1: Nou, dat was het. Ik zocht, ik vroeg van, heren, hij is mijn vriend, hè?
0: Ja.
1: Heren, what is the next thing? What are we going to do? Spirit of God, tell me, what do I do?
0: Nu
1: ben ik bezig met een nieuw project met een broeder.
0: Ja, ja.
1: En het lied heet...
0: Dat wil ik vragen, ja. Waar bent u nu mee bezig?
1: Dit jaar is zeer turbulent geweest. Ik heb twee broers verloren dit jaar. Mijn oudere broer is in januari overleden. En mijn jongere broer is 3 april, op Goede Vrijdag, jongsleden.
0: Ja, ik had een gast hier, zuster Umaira.
1: Ja.
0: Was een geweldige uitzending en ze had me erover verteld en zo. Ja. Maar,
1: hij was mijn broertje. En hij was... soms vraag ik me af van, heren, Mm. En ik zat echt daarmee. Mm-hmm. How can this guy go? Mm-hmm. Soms vraag je je af, hoe kunnen goede mensen sterven? Mm. Het staat in de Bijbel. Mm-hmm. En de Bijbel zegt, wanneer goede mensen sterven, je vraagt je af, maar hoe? Dan zegt de Bijbel, God heeft gezien wat in de toekomst is. Mm-hmm. En hij wil deze persoon
0: redden.
1: Ja, redden en bewaken van wat er komen zal. En maybe, dat zou die persoon halen uit die sfeer van behouding. En then we take the persoon. En voor ons is het pijnlijk. En heel eerlijk, ik ben nog niet eens eroverheen.
0: Ik geloof het.
1: But I know I will see him again. Ja, I know I will see him again. Want hij is bekend. Gelukkig weet ik zeker. Ik heb het laatste moment met hem gebeden voordat ik wegging. En hij zei me van, het komt goed.
0: Ja, ik mocht een keer hoe zeg je dat, een begrafenis voorgaan. Om in ieder geval de nabestaanden te bemoedigen.
1: Yes.
0: En één ding wat ik zei was van, als je je geliefde weer wilt zien.
1: Yes.
0: Vereeuwig met ze wilt zijn. Mm-hmm. Het is belangrijk dat je je leven geeft aan Jezus die eeuwig leven geeft. En daar kan je elkaar weer ontmoeten.
1: Yeah.
0: Want anders word je afgesneden van het leven.
1: Voor eeuwig.
0: Voor eeuwig.
1: Yeah.
0: Zo stel je houdt van iemand en je wilt die, zorg dat jullie bekeerd zijn. Mm-hmm. Als je je leven geeft aan Jezus, ontmoet elkaar daar weer bij de Heer. Zo, er is eeuwig leven in de Heer. Maar oké, u heeft een turbulente jaar gehad.
1: Tot nu toe.
0: En u bent iemand, u heeft de Heilige Geest als vriend en u vraagt de Heer van wat is de next thing? En wat is de next thing?
1: De next thing is het thema dat ik heb gekregen is nanga gadovi ovina fitja. Nanga mas, want het is een.
0: Ik hoor die melodie.
1: Ja.
0: Het blijft hangen.
1: Ik kom op en ik dacht, want ik ben echt verwikkeld in een strijd.
0: Ja, ja.
1: En los van het feit dat hij naar huis is geroepen. Moet ik verder gaan?
0: Kun je nog een keer dat stukje even zingen?
1: Nanga garuwi owina fitja.
0: Super hit.
1: Nanga masrawi owina fitja.
0: Yes, oké. Okay.
1: En mitakina singitak. De day deep sade.
0: Ja.
1: De day deep sade mi be afuru stre. Mi be sari.
0: Ja.
1: Maar gado su taigi mitak boy no sari. Because I de. In the last day, asatranga, mananga gado visa meke. Yes. En Cholesi ye aba battle. A Jesse lasa battle. One battle mis, ik zie het als een korte strijd.
0: Ja.
1: Verwikkeld in een hele lange war. But if you lose this battle, don't worry.
0: Yeah.
1: There are 4 more battles that you will win. And eventually, you will win the war.
0: Yes. Preach it. Wow. Hallelujah. Wow.
1: De strijden die we... Wat we meemaken. Soms denk je van, het is een nieuw ding. Het is niet nieuw.
0: Nee.
1: De Heer heeft gezegd, heeft het overwonnen. Dus we vechten een overwinnende gevecht. Zo, altijd ga je moeten overwinnen. Even when you think, oh my God, I'm losing. Weet dat je zelfs daarin iets hebt geleerd.
0: Yeah.
1: Wat zal maken dat je de volgende stap zal overwinnen.
0: Weet u, aanbidders zijn meestal... diepe mensen.
1: Ja.
0: Geestelijke mensen. Yes. Ze hebben een relatie. Weet je, ze zijn constant in overeenstemming, in lijn met de Heer, toch?
1: Yes.
0: Spreekt u? Preekt u?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké.
1: Twee weken terug heb ik ook in de gemeente gepredikt.
0: Ja.
1: Het is ook... ik doe het niet elk jaar heel vaak, maar...
0: Ja.
1: Ik spreek wel vaak. En het mooie ervan is dat ik vaak genoeg... Ik kan gewoon een song pakken.
0: Ja.
1: En ik kan een prediking uit die song halen. Omdat het dingen zijn.
0: Yes.
1: Die de Heer mij vergeven. Die reëel zijn. Die gebeuren. Die mensen kunnen halen uit situaties.
0: Maar hoe predikt u dat? Is het zo van... En dan zingt u tussendoor. Jesus. En
1: Je weet wanneer ik... laatst toen ik moest spreken. Wanneer ik ga prediken wil... Heb ik echt...
0: Ik ga
1: een half uur worship met de mensen.
0: Ja.
1: We komen op een plek waarbij ik niet veel hoef te zeggen.
0: Preach it.
1: En Ik geloof dat in de tegenwoordigheid van God.
0: 100%.
1: De simpele dingen gebeuren. Die machtig zijn.
0: Die glory toch.
1: Simpele dingen die machtig zijn. Je kan niet in Gods tegenwoordigheid zijn.
0: Amen.
1: Dan heb je vrees.
0: Ja.
1: Je bent niet meer bang.
0: Ja.
1: Wie wil niet ergens zijn waar je niet meer bang hoeft te zijn?
0: Yes.
1: In His presence ben je niet meer bang. Je hoeft niet meer te vrezen.

0: diepe dalen gegaan om te worden wat hij nu is. Ik ga voor je bidden. Amen. Ik denk dat is ook echt nodig.
1: Yes.
0: Weet u, ondanks wat we zien, de glorie waarin in dit geval de artiest verkeert. Er is gebed nodig. Ze hebben strijd achter de schermen nog steeds wat er gevoerd moet worden. En uw gebeden helpen 100%.
1: Wat we meemaken, wat ik meemaken.
0: Ja. Ik geloof je.
1: Dank u wel.
0: Ja, amen.
1: Please pray for me. Yes. Pray for us.
0: Yes. Satan is een leugenaar. Amen. Door zijn strijd word je sterker in de Heer Jezus. Amen. Ik ga even een hartje zetten voor haar. Geweldig. Amen. Oké, er is er nog eentje. Even kijken. Van Clifton. Hij zegt, goedemorgen, Brada Jefter. Wat een prachtige uitzending. Mooi om te luisteren naar jullie ochtendbemoediging. Brada Jefter, ook deze Brada was goed op de radio bij Shalom Radio. Kijk.
1: Hij kent u.
0: Hey, Brada Clifton, groet vanuit Wanika. Wanika, luister mee. Santa Boma, thank you, Brada, voor deze gezegende ochtenduitzending. Morning woord van deze dag. Vele eerste zullen de laatste zijn. En vele later zullen de eerste zijn. Dus u was bij de eerste morning, bij de eerste begin van Shalom, begrijp ik.
1: Ja, niet helemaal aan het begin. Want toen ik kwam was Shalom al zeker 15 jaar of zo. Ik kan me nog heugen dat we een feestje hadden aan de Malabatrumstraat. Hadden we de hele straat afgesloten. En hadden we een hele feest gebouwd daar. Met alle artiesten van Suriname, gospelartiesten natuurlijk. Okay. Ik heb 2005 tot 2007 bij de Radio Shalom, of 2008 bij de Radio Shalom.
0: 5 tot 2007. Ja, 5 tot 2007, zeker dus 2 jaar.
1: Ja, zeker maar, meer dan dat. Maar part-time, daarna was ik part-time.
0: Ja.
1: Maar het was een bijzondere tijd.
0: Wow.
1: Melvin Kuis, Sherida Kuis, Gerald Harderwijk.
0: Juf Loes.
1: Eigenlijk...
0: Gerald komt heel vaak, voor die naam wordt gegooid. Ja, op Shalom.
1: Nee, Gerald was... Eigenlijk...
0: Soms zeiden mensen, ben jij Gerald?
1: ik heb Gerald gebracht. En toen op een gegeven moment was Gerald zo dicht op de radio dat men... Als ik een programma had, zei broeder Jeremy. Ik dacht, nee, broeder, alsjeblieft.
0: Ja.
1: En Leandro.
0: Leandro heeft mij gebracht.
1: Ja, dus, Leandro is een pionier.
0: Ja, hij is een pionier, klopt.
1: Klopt. En eigenlijk, Leandro is een van de mannen die het gewoon doet
0: voor de heren. En hij doet het geweldig.
1: Dat is geweldig. Ja, big up, Leandro.
0: Juist, 100%. Ik geef me nog eentje. Ik moet even nog 2 even voorlezen, want de tijd, geloof me, we hebben nog 5 minuten.
1: Yes.
0: Goedemorgen, broeders. God zegen die liederen van Eugène Mine. Dit lied Oppo De en Hamashia. Ze geven me kracht of ik naar ze luister. Bijna allemaal mooi. Ik word zo bemoedigd. God zegen uw broeder, uw liederen. Hij heeft zoveel harten geraakt. God heeft u machtig gebruikt door uw liederen. Be blessed. En dan zegt ze nog van dit lied dat hij zong van Famimusude. Hebben we dat?
1: Het zou kunnen. Het woord komt. Ja,
0: Milassimi. Oké, van mij moest het mijn papa, mama, mijn brada. Oké. Toen ze zijn overleden, toen ik het afdraaide, huilde ik. Ik gilde. Toen ik na dit lied luisterde, het raakte me hart. Broer, ik wil het graag horen. Ik snap het. Broer mijn, ik bid nu voor u. De Heer is met u. Vanaf het begin maak ik u mee. Geweldig. En dan met een hartje van de.
1: Amen. Thank you so much.
0: Dus ik ga proberen dat lied
1: Het lied
0: zoeken.
1: Heet Migi Abra Na Jesus.
0: Nog een keer?
1: Migi Abra Na Jesus. Abra Na Jesus.
0: Is op YouTube?
1: I don't think so.
0: Oké.
1: Zou in het systeem moeten zijn.
0: Zou ik in het systeem moeten zoeken?
1: Ja.
0: Oké, dan ga ik het een andere keer moeten afspelen.
1: Yes.
0: Maar goed. Even. We hebben nog 4 minuten. Ik moet het eigenlijk een beetje gaan afronden.
1: Yes.
0: Ik wil u eigenlijk de gelegenheid geven. Ik weet, ik heb heel veel vragen niet gesteld.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb zo genoten van u. Ik heb zo genoten om u te leren kennen.
1: Yes,
0: ik ben boven mijn verwachting. Ben ik bemoedigd. Ik zei mijn kinderen van... Hey.

0: ga morgen ga ik met Eugène Moïn praten. Mocht gewoon komen. Het is nog zijn moeilijkste tablet mee. We gaan stil zijn. We gaan niet afleiden. Ik zeg, ga niet werken. Ga niet werken. Ja. Maar we gaan een keer gaan we afspreken. Dus yes, ik ben zo blij dat ik u mag ontmoeten.
1: Yes.
0: Ik wil u eigenlijk... We hebben nog 3 minuten. Mm-hmm. Ik wil u eigenlijk de gelegenheid geven... Misschien om wat te zeggen tegen de... Al is het 1 minuut. Mm-hmm. Gewoon een paar seconden.
1: Yes.
0: Om iets te delen. Geef me 1 seconde. Van... broeder Grens Corneli. Zuster, sorry, even kijken. Er staat frisse morgengroet van Miri Takifugro. We zijn als bruikbaar instrument in Gods ogen. Ik krijg gewoon kippenvel. De Geest des Heren is met hem. Amen. Ik moet het ook beamen. Amen. Het was een hele geweldige. Ik heb genoten. Migi Abra na Jezus. Dat is de naam van het lied.
1: Precies.
0: Oké, okay. Ja, klopt graag. Okay. Yes, yes. Ik hou dat lied in gedachten. Maar ik wil u even de floor, even de mic geven. Misschien is er iets, een woord, een boodschap bij de Heer altijd op uw hart heeft. Misschien is er gewoon iets wat nu in uw geest komt om even te delen. Yes. Wat u voor de luisteraar
2: zegt. Eigenlijk, wat me nog rest te zeggen, is dankbaar te zijn.
0: Mm-hmm.
2: Vaak genoeg denken we van, you have to see the whole picture voordat je dankbaar bent. Mm-hmm. Wees dankbaar voor elk klein ding dat God doet.
0: Mm-hmm.
2: Omdat hij niks hoefde te doen.
0: Mm-hmm.
2: Hij kon gewoon zitten en God zijn.
0: Ja.
2: Hij heeft niemand nodig om God te zijn, mm-hmm. hè? Snap je? Hij was God voordat hij iedereen maakte.
0: Ja, precies. My God.
2: Het mooie ervan is dat hij... He made us, hij heeft ons naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt. Dat wil zeggen, als je lijkt op iemand, ben je gelijk eigenlijk die persoon.
0: Ja.
2: Het enige wat je moet doen, is diep in je de Heere uitnodigen.
0: Ja.
2: Kom in mij.
0: Mm-hmm.
2: Laat me zijn wie u wil dat ik moet zijn.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
2: als we allemaal onze purpose kunnen vinden, hier in Suriname, in deze wereld, als christen zijn. Gaat er een opwekking komen.
0: 100%.
2: Die wij niet eens zullen kunnen controleren. Bij wijze van praten. Eigenlijk wordt dat nodig in deze tijd. We leven in de laatste dagen. En terwijl we leven. Hebben we een doel. God, wanneer je doel hier. Waar je klaar bent hier. Gaat hij ook wegnemen. Naar huis. En daar is het beter dan hier. Want soms denken we van. Hier is alles. Er is heel veel hier. Maar wat daar is. Kan je niet vergelijken wat. Met wat hier is. Natuurlijk wil ik nog niet gaan hoor.
0: Nee.
2: Ik heb een dochter van 9 jaar.
0: Ja.
2: Ik wil haar zien opgroeien.
0: Weet je? We hebben daar nog eens over gesproken. Ja. Maar goed.
2: I just want to say. Laten we ons purpose vinden in de Heer.

0: niet gaan, hoor.
1: Nee.
0: Ik heb een dochter van 9 jaar.
1: Ja, ja.
0: Ik wil haar zien opgroeien. Mm. Oh,
1: we hebben daar nog eens over gesproken, maar goed.
0: Mm-hmm. Maar I just want to say, laten we ons purpose vinden in de Heer.

0: niet gaan, hoor.
1: Nee.
0: Ik heb een dochter van 9 jaar.
1: Ja, ja.
0: Ik wil haar zien opgroeien. Mm. Oh,
1: we hebben daar nog eens over gesproken, maar goed.
0: Mm-hmm. Maar, I just want to say, laten we ons purpose vinden in de Heer.
2: Het sap dat in de plant is, die ervoor zorgt dat we natuurlijk fris en groen mogen blijven en vrucht mogen dragen. Ik wil vandaag met u bidden en God vragen om ook zegenend in ons midden te zijn. Vader in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe morgen. Dank u wel, Heer, voor uw zegeningen die elke dag nieuw zijn. Vader, ook vandaag willen we aan u opdragen de dag, het verloop van de dag, onze dagelijkse werkzaamheden, dat we die ook aan u willen wijden, o God, en dat alles mag gaan zoals u dat wil. Vandaag willen we ook een bijzonder onderwerp behandelen en ik bid, Heer, dat u bij ons mag zijn, dat u onze harten mag openstellen, o God, om uw woord te horen en dat we daders mogen zijn van uw woord. Zegent u elk een die in mijn gehoor is op een bijzondere manier. In Jezus' naam. Amen. Ja, vandaag praten we over het sap. Nou, vertoeven in Christus kan soms voelen als een van de moeilijkste dingen om te doen. We weten misschien dat we dit nodig hebben, maar de drukte van het leven trekt ons mee in de stroom en het voelt allemaal te zwaar. God volgen kan de grootste last ooit lijken, vooral voor diegenen die lastig gevallen worden door iemand die hen probeert over te halen Jezus te volgen. Dit soort religie kan aanvoelen als gezoeg, omdat het allemaal draait om uiterlijke handelingen in plaats van wat er in het hart zit. Dit is geen relatie waar God naar verlangt. Hij wil graag een relatie die is gebaseerd op wederzijdse liefde, niet alleen op regels, een gekozen relatie waarin hij jou eerst koos, gebaseerd op liefde en vrije keuze. Ja, misschien praten we heel gemakkelijk over het feit dat we in Christus moeten blijven, hè? Maar het kan soms inderdaad een van de moeilijkste dingen zijn om te doen. We leven in heel andere tijden. De technologische vooruitgang. We zijn eigenlijk omringd door social media. Door heel snel van nieuws te worden voorzien. We willen eigenlijk alles direct hebben. Ja? We zijn zo ingesteld nu dat we hebben soms bijna geen tijd om naar lange video's te kijken. We willen alles in 30 seconden moet kunnen passen op onze status om te delen. Iets van 30 seconden moet genoeg informatie zijn. So, jonge mensen die zijn, ja, die houden niet meer zoveel van lezen, dus lange teksten lezen. Omdat, ja, ze hebben geen. Het geeft meer adrenaline als je korte stukken moet lezen. Het geeft je meer zin om het af te krijgen. Door de drukte van het leven, ja, worden we soms overspoeld. En het blijven in Christus wordt dan uitdagend. Of inderdaad, als iemand erop aandringt of blijft aandringen dat je Christus moet volgen. Bijvoorbeeld, je volgt Christus niet. Maar er wordt zoveel druk op je uitgeoefend dat je een set van regels moet gaan volgen om Christus te behagen. Het is niet een relatie waar God blij mee is, over is. Hij wil een relatie dat gebaseerd is op wederzijdse liefde. En

0: Het feit dat hij ons eerst heeft gekozen, ja, maakt, of moet zo zijn, dat we dan antwoord geven op het feit dat hij ons heeft gekozen om lief te hebben. En zeker respecteert hij onze vrije keuze. Nou, soms zijn we misschien gedeeltelijk verbonden met de wijnstok, maar niet echt met elke vezel van ons wezen. We gaan wellicht naar de kerk, we bidden en doen wat we weten dat goed is. Maar van binnen voelen we ons verschrompeld. De waarheid is dit. We kunnen onszelf niet dwingen in Jezus te blijven, net zo min als een tak zich kan verbinden met de wijnstok. God hield eerst van ons. Hij deed de eerste stap. Onze reactie is altijd een reactie op wat God eerst voor ons heeft gedaan. Ja? Bijzonder is dat we, ik had het volgens mij eerder al uitgelegd, dat we drie typen mensen hebben als we kijken naar hoe ze in relatie staan met God. Eén is dat iemand die helemaal geen relatie heeft met God, die is de natuurlijke mens. Ja, voordat wij christenen zijn geworden, waren we eigenlijk natuurlijke mensen. Als we Christus accepteren in ons leven, kunnen we of vleeselijk of geestelijke mensen zijn. Maar vleeselijke mensen zijn, ja, mensen die naar de kerk komen. Ja, ze komen naar de kerk, ze luisteren naar de dienst, ze gaan weer weg. Door de week zijn ze misschien minder religieus. Ze doen gewoon mee met de tradities van de kerk of met de speciale rituelen van de kerk. Maar verder doen ze niet veel aan missiewerk, etc. En dan heb je de geestelijke mens. De mens die ervan bewust is dat we leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Zo, het kan best wel zo zijn dat, ja, dat we naar de kerk gaan, we doen wat we weten wat goed is, maar van binnen voelen we ons verschrompeld. Het lijkt alsof we geestelijk niet groeien. En we kunnen onszelf niet dwingen om in Jezus te blijven. Het is een reactie van wat God voor ons doet. Ja? God hield eerst van ons. Hij deed de eerste stap. Zo, onze reactie is altijd een reactie op wat God eerst voor ons heeft gedaan. Als je bekijkt hoe een wijnstok in de winter overleeft, luistert u naar deze vergelijking, leer je een fascinerend feit. De knoppen op de takken raken uitgedroogd en worden geïsoleerd met het groeisysteem tot de lente. Wanneer de grond opwarmt, nemen de wortels water op en stroomt het sap door de stam van de wijnstok naar de knoppen, waar de groei begint. Zonder sap dat door de wijnstok stroomt, zal er dus geen groei kunnen plaatsvinden. Het sap in de wijnstok is als de Heilige Geest in ons leven. We zijn misschien als een dode tak, maar als we ervoor kiezen tijd met God door te brengen, stroomt de Heilige Geest in ons als het sap van de wortels en brengt ons tot leven zodat we beginnen te groeien. Op dezelfde manier als we er bewust voor moeten kiezen in Jezus te willen blijven, moeten we er ook om vragen dat de Heilige Geest, dus het sap, in ons leven stroomt. Ja? Laten we even wat teksten lezen om te zien wat de kernboodschap is van deze teksten. Lucas 11, vers 13 zegt: indien dan gij Hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hem, aan hen die hem daarom bidden. We zien alvast dat het een bewuste keuze moet zijn om te bidden om de Heilige Geest. Om te bidden dat de Heilige Geest in ons leeft en in ons woont. En dan Jeremia hoofdstuk 31 vers 3 zegt: van verre is de Heere mij verschenen. Ja, ik heb u lief gehad met eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goede tierenheid. We zien hier Gods handeling. Ja, hij heeft ons eerst lief gehad. Niet wij hebben hem eerst lief gehad, maar hij heeft ons eerst lief gehad. Dan lezen we 1 Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 19 zegt: wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja? God heeft ons eerst lief gehad. En dat is eigenlijk onze reactie naar God, komt door het feit dat God ons eerst heeft lief gehad. Daarom kunnen wij hem lief hebben. En zo de kernboodschap in deze teksten is dat God eigenlijk het initiatief neemt. Hij heeft ons eerst lief gehad. Maar ook bidden om de Heilige Geest. We moeten bidden om de Heilige Geest. In feite is het de Heilige Geest die groei geeft en ervoor zorgt dat we ons ontwikkelen in verbinding met de wijnstok. We moeten de Heilige Geest die dagelijks bij ons is, dus vragen om onze trooster te zijn. Dat Jezus vragen dat Hij Jezus aan ons openbaart. Ja? Dat de Heilige Geest Jezus aan ons openbaart. Dat de Heilige Geest ons mag overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat de Heilige Geest ons mag leiden naar de waarheid. Naar de volle waarheid. Zo. Ja. Op welke manier kan elk aspect van wat de Heilige Geest doet in jouw relatie met God beïnvloeden? Op welke manier kan dat gebeuren? Bijvoorbeeld, als we iemand hebben verloren, kan de Heilige Geest onze trooster zijn. Als we willen weten wie Jezus Christus is, kan de Heilige Geest ons openbaren wie Jezus Christus is. Als we als onbewust misschien een zonde doen, en kan de Heilige Geest ons openbaren als het nou zonde is of niet. Hij kan ons openbaren van zonde. Hij kan ons overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als we op zoek zijn naar de Bijbelse waarheid, de waarheid, de volledige waarheid, dan kan de Heilige Geest ons ook daartoe leiden. Zo, de Heilige Geest in ons geestelijke groei is essentieel. Zo, we moeten inderdaad vragen naar een dagelijkse doop met de Heilige Geest. En dat betekent dat vaak zeggen we dat we vol moeten zijn van de Heilige Geest. Maar het gaat niet om vol zijn met de Heilige Geest. Maar het moet zijn, hoe vol zijn wij van de Heilige Geest? Ja? Hoeveel heeft de Heilige Geest van ons? Mocht het zo zijn dat God ons mag helpen, omdat wij inderdaad ons leven zodanig inrichten dat hij prioriteit heeft. En dat de Heilige Geest het sap mag zijn in ons geestelijk leven, zodat we vrucht mogen dragen en dat we verbonden mogen blijven met de ware wijnstok. En dat is Jezus Christus. zullen we eerbiedig zijn. Vader, dank u wel, Heere. Ook weer voor de overdenking van vandaag. Dank u wel dat de Heilige Geest beschikbaar is, o Heere. Dank u wel dat u hem wil geven aan ons als we erom vragen. Vader, dat is onze grootste behoefte. De kracht van de Heilige Geest in ons leven. En dat zal zeker zichtbaar worden. Ik bid, Heere, dat u ons mag helpen om inderdaad u te vragen om ons de Heilige Geest te geven. Dat we niet leven vanuit het vleeselijke, maar dat we mogen leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Wees met elk een van ons. Help ons om nogmaals verbonden te blijven in Christus. En dat we die voeding mogen blijven hebben in de Heilige Geest, zodat we zo vrucht mogen dragen. Wees nu met ons ook deze dag, o Heere, in Jezus' naam. Amen. Amen. Dank u wel dat u ook vanmorgen wilde luisteren naar deze bijzondere overdenking. Ik verwacht u morgen wederom dat u afgestemd zal zijn op Radio Shalom. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Boy, mi ma clara oso. Mala sa opo preis. Pero sabi chep ko smala? Ami suku kwaliteit toch.
5: Hey, broer. No stress you a day. Ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Da sa dati.
5: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, pa. Verfi. Na een nieuw merk en een verfi die GU na voordelig toridja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
6: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set yukong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe yuka hoor yu fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless yu tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier. Allah yu blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Thank you, 'cause you keep on blessing. Moet je binnenkort je schoolspullen weer aanvullen? Je hoeft maar naar één adres. Kerpelani heeft nog steeds de ruimste sortering aan schoolbenodigdheden. Stoere, praktische en modieuze schooltassen met werkelijk alles wat erin thuis hoort. Voor zowel de kleuter als de universiteitsstudent. En ook de Crea Bea komt aan haar trekken. Kleurrijke verfsoorten, klei, stickers en glitters maken van elke hobbyist een ware artiest. Voor elke klus en elk budget. Dus, heb jij binnenkort weer schoolspullen nodig? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani, safe and enjoy.
8: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schöns Center en Schöns Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schöns Center en Schöns Music.
9: Mi radio na shalom, me begunu unok prefur pure dape, no sana a problem.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Goedemorgen, jongens en meisjes. Goedemorgen, alle grote en kleine Surinamers. Goedemorgen. Dit is ons eigen kinderprogramma, de Happy Kids. Ja, jongens en meisjes, wat is het fijn om vandaag weer door Gods woord te reizen. Vandaag wil ik het hebben over de tekst dat staat geschreven in Matteüs 15, vers 11. En dat zegt: niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt maakt de mens onrein. Ja, jongens en meisjes, is een hele belangrijke tekst. En we staan er eigenlijk niet bij stil hoe we omgaan met onze woorden. En God zegt in zijn woord dat wat ons hart uitkomt, eigenlijk komt het uit ons hart. Je verlangens, je denkwijze, je begeerte, je verlangens, dat spelen een hele rol in wat uit je mond gaat. Maar God zegt, is niet wat wij eten maakt dat we onrein zijn, maar wat uit onze mond komt. Ja, jongens en meisjes, vandaag willen we het hebben over de kracht van woorden. Weten jullie, we staan er niet bij stil, maar elke dag spreken we honderden woorden zonder erbij stil te staan. Ja, jongens en meisjes, soms spreken we woorden van zegen uit, maar zelfs ook van vloek. Woorden van leven en zelfs ook woorden van dood in bepaalde situaties. Jongens en meisjes, het uitspreken van woorden zijn heel erg belangrijk. En je weet, God zegt in zijn woord, toen hij de aarde schiep, sprak hij en het was er. Ja, jongens en meisjes, het was er. Dat is de kracht, de scheppingskracht, zeggen wij. En in die scheppingskracht werd de wereld geschapen. Hij sprak en het was er. Je zag dingen werkelijkheid worden. Jongens en meisjes, weten jullie, God zegt in zijn woord dat we zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. God heeft ons niet alleen geschapen zoals hij er zelf uitziet, maar hij heeft ons ook de autoriteit gegeven om gezag te hebben. En wanneer we dingen spreken, dan is het heel erg belangrijk om erop te letten wat we zeggen. Weet je, in Psalm 141, vers 3, zei David vroeg aan de Heer: Heer, zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur van mijn lippen. Dat wil zeggen, David was zich helemaal bewust van: hé, als ik dingen zeg die eigenlijk niet tot eer en glorie van God zijn, dingen die geen zegen zijn, dat inderdaad mensen gevloekt kunnen worden. En hij was zo voorzichtig, want hij maakte geen grappen met Gods woord. Alles van David, wat in hem is, was hij heel van God. Dus hij wil God altijd tevreden stellen, steeds weer tevreden stellen. En als het misging, dan vroeg hij de Heer om vergiffenis en genade, omdat hij vergeven kon worden. Jongens en meisjes, wanneer wij nou dingen gaan zeggen uit boosheid, jongens en meisjes, dan snappen jij en ik dat het niet altijd zo fijn is als we spreken tot anderen. En daarom zegt God ook in zijn woord dat de zon eigenlijk niet onder mag gaan. Je boosheid, je mag niet boos zijn terwijl de zon ondergaat. Dus God wil daarmee zeggen, je boosheid moet opgelost worden. Je mag niet meer boos zijn. Omdat God het heel erg belangrijk vindt dat we niet boos mogen zijn. Te lang boos mogen zijn. Natuurlijk, als dingen verkeerd gaan, mag je boos worden. Maar het moet niet dagen en weken en maanden duren. Wanneer we praten over woorden, dan staat in Gods woord geschreven dat we woorden moeten spreken van liefde voor elkaar. God zegt: waardeer elkaar. Het kan voorkomen dat wanneer mensen bijvoorbeeld, geef een voorbeeld, bijvoorbeeld mensen rijden op straat te hard
En dan hoor je mensen soms zeggen, boy, je chief van ik wil aanreden. Heel vaak gebeurt het werkelijk. Maar als we woorden van zegen uitspreken, van wij hopen die man die daar zo slecht rijdt, laat ons hopen dat de Heer ons behoedt en bewaart, dat er niets gebeurt. Is weer een hele andere taal dat we spreken. Heel erg belangrijk. Omdat we met dit hiermee de persoon zegenen. En dat de Heer ze ook kan beschermen. Wat ik vaak doe is wanneer dingen zo verkeerd gaan, dat ik bid, ik zeg, Vader, help de persoon. Heer, bescherm de persoon die zo roekeloos is. Heer, behoed en bewaar de persoon. Dan weet je zeker dat je de Heer gevraagd hebt om bescherming. Laten we oefenen om positief te praten. Bijvoorbeeld, die jongen die daar klimt. Laat ons hopen dat hij niet valt. Heer, bescherm die jongen dat hij niet valt. Laten we gaan voorzichtig omgaan met onze woorden. Omdat wanneer er eenmaal dingen verkeerd zijn gegaan, ze zo moeilijk zijn te herstellen. En weet je, het is, de Heer wil dat het goed met ons gaat. Dus hij wil niet dat wij woorden van vloek uitspreken over anderen. Heel vaak als kinderen ruzie maken met elkaar, dan letten ze niet op wat ze zeggen tegen elkaar. En ze verwensen elkaar alleen maar het negatieve, alleen maar het slechte, om elkaar pijn te doen. Terwijl, weet je, ik zou zeggen, blijf liever stil. Blijf liever stil in plaats van dat je woorden uitspreekt die eigenlijk heel verkeerd zouden aflopen. Wat we ook kunnen doen, is als in een bepaalde situatie iedereen boos is, probeer de mensen dan te kalmeren. Probeer mensen te bemoedigen. En gebruik bemoedigende woorden, zodat de situatie niet escaleert, maar dat die situatie tot rust komt. En weet je dat je de mensen van gedachten kan doen veranderen, totdat er vrede is. Zeg bijvoorbeeld, het komt goed. Of laten we elkaar helpen. Laten we wijze woorden spreken. En letten op wat we zeggen, zodat iedereen tot rust komt. Weet je, in Spreuken 15 vers 1 zegt God in zijn woord, een zachtmoedig antwoord, dat is in het boek vertaling, een zachtmoedig antwoord sust de woede. Maar een takloze uitspraak roept juist de woede op. Dat wil zeggen, als wij hele lieve woorden gaan gebruiken, dan brengen we de persoon die zo erg boos is tot rust. Maar als wij juist gaan ophitsen van nakking of een stoder of schelder uit, dan maak je de persoon juist agressiever. En kunnen er nog meer enge woorden naar buiten komen. Terwijl God anders spreekt in zijn woord. God zegt, een zachtmoedig antwoord sust de woede. En dat is wat God van ons wil. En dat willen we niet. Laten we elkaar lief hebben zoals God in zijn woord heeft gezegd. Heb elkander lief. Dat kunnen we ook doen met onze woorden. Want woorden bevatten heel veel kracht. En wat je zegt komt vaak uit. Vloek je, zal het niet goed gaan. Maar zegen je, dan zal het goed gaan. En dat willen we eigenlijk voor een ieder ook. Al komt het ons niet goed uit. Niet altijd goed uit. Want soms wil je wel aardig tegen iemand zijn. Maar de persoon heeft je zoveel pijn gedaan. Dan zou ik toch liever zeggen, blijf liever stil. Jongens en meisjes, laten we gehoorzaam zijn aan Gods woord. Laat ons gehoorzaam zijn. En dat we mensen zegenen met onze woorden. Ik heb vanaf al jaren heb ik de gewoonte. Het is eigenlijk zo'n automatisme geworden in mijn leven. Dat als mijn kinderen het huis uitgaan, zeg ik ze altijd gaan met God zegen. En kom met God zegen terug. Weet je, het is heel fijn om te weten, hé,
Ik heb ze gestuurd met God zegen. Zegen ook jouw vriendinnetje, jouw vriendje, iemand die je leert kennen. Ik zegen je. En ik hoop dat het goed gaat met je. Dat geeft iemand anders een heel prettig gevoel. En dan eigenlijk heb je heel goed gedaan wat de Heer van ons vraagt. Jongens en meisjes, we zouden het niet prettig vinden als iemand ons zou vloeken. En ik zeg altijd, behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Laten we elkaar lief hebben, ook met onze woorden naar elkaar toe. Oké, jongens en meisjes, dit was het weer voor vandaag. Ik ben Tante Diana en ik wens jullie een gezegend weekend. En wees heel lief voor elkaar. God zegt in zijn woord, heb mij lief met geheel je hart, geheel je ziel en alles wat in je is. En weet je, hij verwacht het en hij kijkt er naar uit. Ja, want je weet, jongens en meisjes, God kent je van binnen en van buiten. En Gods woord zegt, geef de haren op

0: Het is 9:00.
1: Taihori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Iemand schreef eens: liefde is blind, maar het huwelijk opent je ogen. En zo is het. In het huwelijk ontdek je bij elkaar de minnetjes, de onvolkomenheden. Trots bijvoorbeeld, waardoor vergeving vragen een probleem is. Of egoïsme, waardoor niet aan de ander wordt gedacht. Of ongedisciplineerd zijn, waardoor de ander gestrest raakt. Of veel eisend of chagrijnig zijn, waardoor de ander uitgeblust raakt. Of een scherpe tong, waardoor de angst de ander om het hart slaat wanneer je begint. Of een pietje precies, waardoor de ander moedeloos wordt. Erken de minnetjes. Bespreek deze trekken met je partner. Suku Masra. En vraag om hulp als jullie er niet uitkomen. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Taihori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Nav You.
5: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
6: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
7: Hey Ruby! HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
6: Liefste tante Ascrivi, we zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
7: En dan, Je hebt die dingen aanbesteld, Robin.
6: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
8: We are you, we are Su.
9: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Shung Center and Shung's Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time. Because every worship experience deserves great sound. Visit Shung Center and Shung's Music today.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
3: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
2: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
3: Serieus? Dat is ideaal.
2: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
3: Ja man, echt een one-stop shop.
4: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
5: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi teka horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you bless in nyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Leg Ministry, you take mandate to the moment thing, Apostle Frans Jacob, a prophet for God, and I call you also camera for that nanga you to the moment thing, abra word to for Masra. Geliefde, God bless you, and in for Jesus Christ, meet nanga you, Masra de to the moment thing, then you also camera, and make a genade for Jesus Christ, jabra you. And make a lobby for God of Jabra you to the moment thing, in Jesus Christ's name. To the moment thing, we talk nanga you, abra word to Masra, omdat a word to Masra a libi. And adesoso a word to God, say kinki, ala situasi, rom down we. And to the moment thing, na word of God say verander we situasie. A Bible boek taki in 2 Timotheus 3 ata kwantu belangrijk sandrape. Weet u wel dat in de laatste der dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen zuchtig zijn, geldgierigheid pocher, vermeen, kwaadspreker, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraar, onmatig, onhandelbaar, afkeren van het goede, verrader, roekeloos, opgeblazen met het liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van het godsvrucht de kracht daarvan verlogen hebben. Hou ook deze op een afstand. A Bijbel boek de heel duidelijk ja zo. Ataki in de laatste day, yo abi dwars leraar. Dwars leraar en desma disi no de ina wani fu masra. Desma disi desu dati fu afeyanti. En daarom heb ik een Bijbel en je beschrijving voor je kan sabi atteen zou willen bij 2 Timotheus 3 vanaf vers 1 tot vers 13. Een Bijbel moet je tak drapen. Dit is naar de kenmerken van een tijd. En dit is maar aan ons zoet dat voor God. Maar dit is zoet dat voor vijanden van de duivel dus. Een Bijbel moet je leren duidelijk ja zo takkie. Na de kenmerken die zie, je moet opoien je aida in luku, summa na de man die zie. We leven een tijd geliefden. En wat los aan even precies, in een tijd, de Bijbel zegt, er zullen vele valse profeten opstaan en door taki, ik ben de Christus. Voorus mij kade schrift profeet, na de kade schrift profeet, Furus my kade schrift apostel, Furus my kade schrift leraar, Furus my kade schrift herder, Furus my kade schrift evangelist of evangeliste, en Furus my kade schrift bisschoppen. In Moluku de kenmerken in haar laatste day, en wat de kenmerken, wat een aantal kenmerken lobby wang, dat betekent in Sabio Bijbel, in Sabsa woord voor God etaki, in een tijd. In sabi wat aantal stukken van Bijbel voor je kan beschermen je schriftje. Want we leven in de laatste day. En de Bijbel tak in de kenmerken van een tijd, je abides aan die zie. Zelfzuchtigheid. Ego, dat betekent asma die ze abipriseri in takrudu. Asma die ze abipriseri in takrusaidu. A Bijbel boek tak morofara. Geldgierigheid. Zoals mij gehoor op steeds meer om geld te verzamelen. A suck for money. A greedy. A takru manier is aan deen desma disi. Deen desma dislibi. A Bijbel boeken takas aan disi. Abra desma disi. Deze mensen zijn dienaar des duivel. En dat is zeer belangrijk voor je onders abi agave voor onderscheiding in de laatste tijd.
Agaf of onderscheiden aan ook iwan bisschop, nang apostel, nang profete wang, nang alasma na vijfvoudig bediening. A die agaf gi alasma sande vol voor asanta jeje. Dis na waf de negen hoofdgave voor asanta jeje, gave van onderscheiding. Je onderscheid if a passer pe you de, pe je bezoek, if I go in a juiste richting, if one sa no boom, yabif guatap you kindi, yabifu karna gado, yabifu brokodoro in a ye grond tapo. En we shitaka waf de sans I play no lobby wang, na sella suk, mensen willen meer hebben. A hebzuchtigheid, a zelfzuchtigheid, de ding de sefi, de na niks te maken aan trouwen, de go erop om meer geld te verzamelen. En we zien dat aan die geliefde, de Bijbel het ook daar zo, en het ook hier wanneer een sma, zijn de kerkie of sma naar Dorsi, en het ook hier een sma, zijn de kerkie toe. We zien dat teken wereldwijd van situatie en de. We zien de situatie en we zien kenki. En prijzen masrataki. Gado mus open your eye for she. En herken de rokodis voor de afeyanti in de laatste day. En attack on this and attack pokers. Dat betekent asma dis je schep op. I want abimoro. I want ab alasani. Fi you kan de afhankelijk voor een. Dus in denna aïnanga de sosma disi. Dat betekent een gave of onderscheiding op play one big role in een eindtijd disi. Yabisma, zij wani verzamel informatie voor trasma, omdat is asma dat abi deno abing. Anote gado karwasma lek bishop dap ap alasani. Anote gado karwasma lek apostel dap ap alasani. Soms bepaalde man annex. Ze hebben niets. Maar de dena pos. Maar die de mama temikof tak dan ayu. Taki agado sa we dini. Giwi. A gave voor onderscheiden van geesten. En deze geesten. En boze machten. En deze mensen. Werken voor de duivel. Ze zijn handlanger van de vijand. Ze zijn onder heerschappij van de vijand. Ze zijn heersers van de vijand. Ze zijn een verlengstuk van boze machten en boze krachten. Want de Bijbel boekt ook in Colossense 2, vers 15. Jezus Christus heeft de overheden en de machten ontwapen. En dat tjadeke openlijk in het openbaar. En dat zegevier abrade. Dat betekent, we vetten aan een verslaagde vijand. Jezus Christus, voor alle vetten zijn naar de anu. Maar omdat, wat is maar de onwetenheid? Want is maar een opoffersie? Want is maar nog maar onderscheid dat de manipuleer je? Maar grantangi fugado, heb je een aantal dinari zijn onderscheid en we zien en we sabi dat je den ding dis voor Satan. No make a jaskori you. No make a titel voor bisschop, profeten, apostel, leraar, evangelist, evangeliste, herder, geliefde no mek asan dat koriu. Begi mek gado soriu fa situatie die se roko. Den valse profeten, de man sai roko gi, di dibri srefi, se sai handlanger van de duivel. Vermeen, arrogantie, de wani abimoro. De one sorry for the dapper om goed te zijn en goed te zijn voor andere mensen en wel te zijn. De san di si de na oso fugado. En de da grond tapo. Unaf luku long tu fara, luku sranang. Hebzuchtigheid. Geldgierigheid. De san di si go long tu na sranang. Zelfzucht, de ding de schrijfie in de prisierie. Arrogantie, opschepper. En alle de man die zie, e fadon onder roko man voor Satan. Duidelijk de roko man voor Satan. De voer opdracht uit voor Satan om mensen te vernietigen.
ze willen meer geld hebben. Geliefde, mi wan tegi taki, mona no wan probleem na ati fu libisma, atakru in de ati, de deng den wan, de ne deng den mei de mens. Anu alasma na wan leider. Anu alasma na wan leider. If you know wan leider, musa lobby. If you taki lobby Jesus, dai muslim Jesus. E no musa long kong, te farkise kong, dai wan tron Christian. No asa nero koso. E mudin gado. Tramana openlijk ay sorry sa ay dini. Openlijk ay am begi af God, dat a ten farkise doro, dat de long kong so in kerki, fi begi gidei. Well, gado sab sao du ayar disi. Omdat hij God is. Gado mek furu manka sheng. En sa meka saak die emoro abi wan takru fasi. Ya kresen srefi sa ta gado card of going politik. Da de gelijk nanga de grond tapu man. A verschil in e china ding. De go suku sani fu kona lok tu. Ma wante yi taka let da pe yo ta yo gwa ondro. Moro fara Bijbel hoe get aki, far mei, dat beteken, ay sorry o tranga ade, o dapra de, na de sma dati. Ataki, kwa spreker, mi masra. Heer help. Yabi sma say go long tu, eba sein, e rodel abrawan trawang, dat na de roko heer de na Facebook. Rodder over andere. De mek de blakke trouwen ander zwart maken. Dat na de opdracht sa de abi. En de atidisi, desma atidisi nek moto na gado. Omdat de Heere is liefde. En alle desma sa hera boskopu disi. Enough lop me. Lop gado. Misab takibel modoro. Mine stroto kompromi nanga noa mang. En nanga noa makti. En nanga noa krakti. Da snows menya alisa nga sadi. Ma mine stroto kompromi. Mine long baka verse hudre. Wa oso imus abi. Wa underdag. Wa wagi imus abi. Imus anya ala dey boom. Ma sommige mensen wil elke dag meer hebben van een andere. Sommige mensen pots me onder druk. Fie kan ja fankelijk voeden. Maar mi want te hita gado ekona de mandisi. If you no kenke yo libi, yo gwa hel nanga di dibri. Adape yo hore thuis, if you no dry libi. Ala desma, anatrobi so titel yo abi ina osofu gado. Anatrobi suma na yo, en suma yo de, if you no kenke yo libi, if you no dry libi, if you no kontot bekeren, u gaat rechtstreeks na de hel. God heeft u gezien. Fai manipuleer desma. Fai druk desma. En je abisma sai dena man di si sei. Fu tak gideng. En ti de maman te me tap na nga de rodelaars. De masai me kisma e blaka trasma. En sma e klape schep op gideng. Fa de man di si bong. Magado sabi san bong. Want de Bijbel sa, niemand is goed. Geen enkele mens is goed. God alleen is goed. Dus nog een tijdje met elkaar aan boem. Sommige mensen even klappen geheimen. En dan alles mij moest dat tori lobby wan. A Bijbel boek taki, mijn man kan precies dat paar tekst. A tak, gado tak, a wat u tak drape. A san sami vertrouw u. Soek u vertrouwende sma. En je vertrouw als aan is naar vertrouwende mensen. Lobby wan voor veel vertrouwende mensen. Yabi voor sukuden nanga flashlight. Yabi voor mette voor vending. Vertrouwende mensen schaars. In een vende moro. In een matakwa geheim nanga ding. De verklap geheim.
en instant dat hij long kon bari. Broeder, vergeef me. Dat was niet mijn intentie. Dat was niet mijn bedoeling. Ik ben sableksam kuta. Ik ben takasani. Dat hij taki dat je long kon aksi pardon. Lobby wang. De saak die se pri ook tu na osofo masra. De saak dis de ina osofo gado en ook tu ina grontapo. Une lukugwa buitenland, une lukugwa Fransiana, une lukugwa Guyana, une lukugwa Curaçao, we luku legjasra nan. Onheilig. De Bijbel zegt, er zijn slechte mensen. Lobby wang yabi takru atisma. De nyananga yu, de dringinanga yu, de taktoranga yu, de sukuka hen, fugo verklap. En wan tegi naf denki te verklap na asma peyogo. Asma peyogo verklapatori. Au arke yu. Ma asma dote itak hei. Asma disimim hore na ai. Omdat dat sans abe dudrape akadoe ja ook tu. Dau gebruik je fecha torigo, fecha torikon, maar de hoor in de gaten. Ten slotte, do poti na wansei, sma no bumu ya ngay moro. Tele ki kon tot bekering. Me brief tak sma arke miti de mamanteng. En atak moro fara? Dis na wang samba langrei. Ongehoorzaam. Tras me de ongehoorzaam de oude smoro. Tras me denk de chasson fos de ouders. Wan biggie foutje me kafe yanti kishu. Wat a bijbel boeku taki. Ala yong, ala sma sa wan libi langa. Gehoorzaam you ouders fi wan de in a langa na libi. We see ouders na wan sopi mang na wan huru. If I tell you wasani, kohosham. If you ne kohosham, inota langa tapa arde disi. Sende desma fruko be de kohosham. Desma be libi langa. Omdat dem be kohosham de ouders. And tell you ne kohosham, you ouders. Je denki saba libi afeyanti kishiu afeyanti drayu ede soma kos my libi hurerei da de wango bestraf dibri de wango bestraf bousa geise de go suku tori sa de no mancha de neko horsam de wando de egi tori de ne arki de ouders. De arki vriendin voor ook opresi. Mati, zij gide ver a rai sanobung. En eindstaan, dat de konang a prit krosi. Draai kona de ouders. Bar krei. Trouwane eko krei srefi. Ay, dulek neks nopsa. Mati de mante me washko. Ala de jongos masai libi de libi disi. Sa denki de sabe more de ouders. Stop daarmee. Ano wakabuna nga yu. De Bijbel zegt wat een mens zei. Dat gaat hij oosten. Zij zei nou tegen je ouders. Dem tjin sa yo abi. Te yo konta bepaalde leeftijd. Na sodo liba nga yu. Na sodo doa nga yu. Omdat ibe doa nga yu ouders. Au akter volk yu. Ta wotu fugado potu ansen. Na persis so oude. If you never care. Ten je konta pasel op de leeftijd of fos ino da libi moro, dem chief yo libi swanga yu, en da yo wani koin opstaan, terwijl ino be lebu nanga yu ouders. Ibe waka ala sei, if etaki takru abra yu ouders, ano go yu bung. Sma no ontfang yu, sma u poti na wan sei. Te de mes breit yu, da do poti na wan sei. This must I work I long to ever so in lay for the elders. Did a man tell me wash hole? The rock of this is the devil. It's the mouse.
Maar die de mantijn met koning wa waarschuw, le profeet voor Gado, voor waarschuw je om daarmee te stoppen. Ga bij je ouders, voor je kindi, wie zet dat apart? Dat no erg. Belei asondo, belei de sansayutaki. Na 2025 hoe daar, hè? Na 2025 hoe de jongens met zijn strot op compromis. Om lukobon. I no go meken de sansa ye go teki. Sos my chatron go tek sani. Fu go snel vooruit. Om het goed te hebben. Om goed te verdienen. Deze dingen komen niet uit God. De mantag. Sa sa fri moroboom. Lekte je feti snel. Om snel rijk te worden. U gaat achter de trali komen. En teko abra baka trali. I heer libi pori. Alla sai me wandu pori. Tide me taki na nga wan deel voor de jonge mensen. San ding de sabi libi. U weet nog niets van het leven. If je ouders waarschuw je me paar keer ja even. Luister en doet en buig. Gasandati. Abay me bukutak moro fara. Ondankbaar. Ondankbaar. Lobi wan ikan dusma bunte. Adeisa ye mek wa fout. Heer grom tape sabi. Taka soyu tang. Troy an efete tak nasma dat be yeping. Nasma dat be pure uit noutu. Nasma dat be pure in fuka. Nasma dat be charen kona loktu. Nasma dati be yepen ja be dein loktu. E mange pange brada nobe ma yepen. Mati nobe ma yepen. Ma ja doran itak hei. Mino luku de refenge. Mo yepa mandisi. A bijbel luku dax do goed. Vooral voor die geloofsgenoten. Mami wan te itaki. Na de geloofsgenoten e ju probleem. Je yepa geloofsgenoten. Beide ondankbaar. Maar de Bijbel zegt, oh, stop niet bij deze mensen. Ga door. En een makkelijk taak. Dus je maakt met taken aan iedereen van deze maat. Tak Jezus Christus is kariu. Aden doorof je draai je libi. Bekeren in je, also in je ati. A Bijbel boekoe takie moro fara. Onheilig. Libi wa losbandig libi. Dusani sambon je ai. Je doet dat niet, dan denk je dat maar die man te me roepen op. Voor kon tot bekeren. Attack afkeer van het goede. Alles wat God goed vindt, vindt zij slecht. Dwaars bent u. Nutteloos bent u. Afkeren van het goede voor het woord van God. Je keert u af van woord te voegado. Abij me boekotak in de laatste ting. Smaasrefi no wanjere mo a woord.

0: is 11 uur.
1: Goedemorgen luisteraars, we zijn vandaag wederom in uw huiskamer met ons muziekprogramma The Music Box. En we blijven de Heer danken voor alles wat hij voor ons heeft gedaan in de afgelopen week. En door zijn genade dat wij wederom u van dienst mogen zijn met dit programma. Wij gaan zo van start met ons eerste nummer, Never Ever Give Up.

We zijn zo zoetjes aangekomen aan het eind van dit programma. Allereerst wil ik u bedanken dat u uw tijd heeft genomen om te luisteren naar dit muziek. Misschien bent u bezig met de was of te koken of wat u ook mag doen. U heeft meegeluisterd. Ik wil u een heel gezegend weekend toewensen. En vergeet u niet, mijn motto, bezoek de diensten. En het is belangrijk in deze tijd om de Heere te zoeken, om alles met de Heere samen te doen, om de Heere aan te roepen, om vol te zijn met het woord van de Heere. Bezoekt u de diensten nogmaals, verzuimt u niet, zo gauw u dat niet hoeft te doen. En dan ga ik dan zo uit de ether met het lied I Will Enter His Gates with Thanksgiving in My Heart. Till next week en een fijn weekend. Dag luisteraars.

0: Het is 12 uur.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
2: Kan het zo zijn dat sommige dingen

God ons reeds geantwoord heeft met de instructie om ons te houden aan bepaalde wetmatigheden. Het geloofsleven is geestelijk en praktisch. Amen. Maar alleen moet ik even een goede balans hierin brengen. Want niet elk probleem betekent dat iemand iets verkeerds heeft gedaan of dat iemand heeft gezondigd of in zonde leeft. Oké? Okay? Dus, if she was my struggle, nog op die moe voor zomaar en tak, zeker na zonde, dat zonde. Vader en liefde zonde, no, no, de. If you no look bo onze mate, tijne, also, de no trouw toch. Ja? Ja toch? Want we zien ook in het leven van Job bijvoorbeeld dat tackle Job niet omdat hij heeft gezonden. Ja, dat die discipelen hebben Jezus ook een keer gevraagd: hey, waarom is deze blind geboren? Hebben zijn ouders gezondigd of zo? Jezus zegt: no, no, no, no, it's for the glory of God. Je naam voor spa. Nee, maar serieus. Hij was maar bijvoorbeeld was maar ziek. Want de eerste zijn zo'n gelovige accident. Zeker als zo'n doen. Zeker als zo'n boendapje. Zeker als een vloek. Net wel, het kan. Maar het hoeft niet zo te zijn. Ja? Dus niet elk probleem, mijn broeder en zuster, is een geloofsprobleem. Sommige problemen zijn wijsheidsproblemen. Disciplineprobleem. Gehoorzaamheidsprobleem. Rentmeterschap probleem. Maar gelovige kan je een probleem. Maar gelovige kan je een probleem. Amen. Dus we moeten hierin wel een beetje balans hebben. Oké? Okay? Sommige gelovigen bidden voor een wonder, voor iets wat God in een principe. Sommige. Kijk. Wanneer we. Je hebt de kracht van God in verschillende dimensies. Ja toch? Een deel van de kracht van God is te vinden in principes. Die God van tevoren heeft ingesteld. Hij heeft een bepaalde kracht toegevoegd aan die principes. En wanneer we ons houden aan die principes, dan komt er kracht vrij. Bent u met mij? Oké. Okay. Ik zou het bijna noemen een soort. Een soort heilige wederkerigheid. Je vraagt zich af, waarover praat deze man eigenlijk? Vele van ons gelovigen hebben een beetje moeite om de Bijbel of God of het evangelie in het licht te zien van voor wat hoort wat. Pardon? Zei iemand iets? Mim herhaal. Vele gelovigen hebben moeite om de Bijbel te zien in het licht van voor wat hoort wat. Vele gelovigen hebben moeite ermee met het idee dat je God iets moet geven voordat hij iets geeft aan jou. Bent u met mij? God houdt onvoorwaardelijk van ons. Daarom heeft hij die genade ook onvoorwaardelijk opengesteld. Hij zegt in Titus, heilbrengend voor wie? Voor? Maar niet alle mensen gebruiken die genade. En niet alle mensen gebruiken alle lagen van die genade. Bent u met mij hier zo? Dus als God bijvoorbeeld heeft ingesteld, laten we zeggen, er staat in de Bijbel, kinderen wees uw ouders gehoorzaam. Dat wil zeggen, het is een principe, want aan die principe is er een bepaalde belofte gekoppeld. Dus als een kind nu zegt, ik ben gered, ik heb genade ontvangen, megwa hemel, maar er bewust voor kiest om ongehoorzaam te zijn, dat wan taki, a principe dati, no roko gap ching, dati. Am I making sense? En sommige van die principes, mijn broeder en mijn zuster, mijn God, ik moet doorgaan. Sommige van die principes zijn universeel. Met andere woorden,
Zelfs als zijn ongelovigheid zou volgen, gaat hij vrucht dragen op grond van die kracht die God heeft geïnvesteerd in dat principe. Oké, maar dat was even een kleine, snelle sideline. God verwacht iets van wat hij geeft. U kent de gelijkenis van de talenten, toch? Vanwege de tijd gaan we het niet lezen. Maar als God ons iets heeft gegeven, dan wil hij winst. Bent u met mij hier zo vanavond? Naar vermogen heeft God talenten gegeven aan die slaven. En hij verwacht vermenigvuldiging. Amen. Hij verwacht vermenigvuldiging. Dus als God ons iets heeft gegeven in genade, we hebben het niet verdiend, dan moeten we wel iets ermee doen. Want aan die andere zegt hij, gij goede en getrouwe slaaf. En aan die andere zegt hij, you takru. Je bent slecht. Amen. Dus we kunnen ons afvragen, als God ons tijd gegeven heeft, als God ons geld gegeven heeft, als hij ons een huwelijk heeft gegeven, kinderen, invloed, gaven, positie, kennis, mogelijkheden, opportunities, een lichaam, een geestelijk leven. Dan kunnen we ons afvragen, wat is het rendement dat God haalt daaruit? Alles wat God geeft, draagt de vraag in zich, wat doen wij ermee? Kan ik een amen horen? We gaan dan nog enkele zaken kijken. God is een beloner. Bent u met mij? Kunt u dat zeggen? God is een beloner. God is een beloner. We dienen God. Laten we maar gelijk Hebreeën 11 vers 6 lezen. Hebreeën 11 vers 6. Hebreeën 11 vers 6. U kent die tekst. Die tekst zegt, want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie? Sommige teksten sluiten uit hoor. We willen het niet altijd accepteren, maar soms is er een uitsluitingsclausule. Hij zegt, wie tot God komt, moet geloven, moet twee dingen geloven. Je moet geloven dat hij bestaat. En je moet geloven dat hij een beloner is. Eigenlijk moet je drie dingen geloven. Hij bestaat, hij is een beloner. En hij is een beloner voor wie hem? Nosuku. Ja, hè? Zoek niet. Zoek niet ernstig. Yo, kabasoso. Dus God is een beloner. In Matthäus 6 praat hij over de God die vergeldt. Ja toch? We gaan het niet lezen. U kent het hoogstwaarschijnlijk wel. Hij zegt, geef in het verborgene. Wanneer je geeft aan iemand, als je almoezen geeft, no barin troe, laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet. Want hij zegt, en uw vader zal het u vergelden. Kan ik een amen horen? Amen. Hij zegt, bid in het verborgene. Tegen Biggie, noem ik om een show. Check je hartsgesteldheid. Bid je omdat je mensen wil laten zien dat ik iets aan woord hoef, Biggie. Ga je staan op de pleinen om mensen te tonen. Je hebt je loon reeds. Maar wanneer je bidt, tapie schrijf in een kamer en roep tot de vader. En hij zal het u ver. Hij zal je belonen. Hij zegt ook, wanneer je vast, gaat hij je het vergelden. Dus Jezus schaamt zich duidelijk niet voor het concept van belonen of beloning. Hij brengt gewoon aanpassing, correctie. Hij zegt, doe het niet zo, maar doe het zo. En dan gaat de Vader je belonen. Kan ik een amen horen? Zijn er een paar mensen hier die beloning willen ontvangen van de Heer?
Ja, toch? Want sommige mensen komen met een heilig soort gezicht en zeggen, ik doe het gewoon. Ik hoef niet beloond te worden. Terwijl God ons juist uitnodigt en zegt, ik wil het je vergelden. En dat brengt ons naar onze, nagenoeg ons laatste punt. En dat is wat ik noem, neemt u me niet kwalijk voor dat woord, maar tik me naar lobby en probeer het geestelijk te begrijpen. Heilige ambitie. Sommige mensen denken dat verlangen naar beloning automatisch vleeselijk is. Maar laten we kijken naar drie mensen in de Bijbel, of drie of vier. David, in 1 Samuel 17, vers 26. Wanneer hij voor die uitdaging komt, lees dat verhaal. 1 Samuel 17, vers 26. Lees dat hier verhaal. Want de eerste sans had David actie. Is wat zal men geven aan de man die deze reus verslaat? En hij vraagt het niet maar één keer. Hij vraagt het voor een tweede en volgens mij ook voor een derde keer. Houd me ten goede. Op zijn minst twee keer vraagt hij het. En de beloning ben boemo. Want ze hebben hem gezegd aan die schapen. Er was hier paver git you. Ja, toch? Je hele vader is vergeten dat je bestaat. Want toen de koning gezalfd moest worden, was je geen kandidaat. En nu heeft me verslaat. Zo'n biggie monster die zie, krijg ik die vrouw van de koning. Dat wil zeggen, ik kom, die dochter, sorry. Die dochter van de koning. Ay, Pastor Valek, sorry. Pastor Valek is zeker in het. Je krijgt die dochter van die koning. Je hoeft geen belasting te betalen. Dus die David jump op Godapje en tak zo maar naar onbesneden Filistijn. Die David, dat is zijn achterhoofd. Motrona. Motrona. Amen. Dus het is een kamp. Mozes bijvoorbeeld. Er wordt er getuigd. Laten we dit wel even lezen. Hebreeën 11 vers 26. Ijver voor Gods eer. En bewustzijn van de beloning. Hier praat hij over Mozes. Ga even naar vers 25. Volgens mij praat hij over Mozes vanaf vers 4. Ja, mooi zo. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Volgend vers. Maar hij heeft liever het. Dus kijk wat Mozes heeft opgegeven en waarom. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Volgend vers. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. En die schatten van Egypte waren behoorlijk rijk. Waarom heeft hij dat? Want hij hield de blik gericht waarop? En wat is vergelding? Beloning. Dus Mozes had een duidelijk beeld van wat die beloning zou zijn. Waardoor hij al die weelde van Egypte heeft opgegeven. Bent u met mij hier zo? Laten we kijken naar onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Volgende hoofdstuk, Hebreeën 12, vers 2. Hier praten we over u, Jezus. Hebreeën 12, vers 2. Laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. Kijk wat er staat. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Waarom heeft hij dit gedaan? Om de vreugde die voor hem lag, de overwinning, de vrucht van zijn offer, het vooruitzicht, heeft Jezus Christus zelfs geholpen om te volharden. Kan ik een amen horen? Paulus in 1 Korinthe 9 vers 24 zegt, 1 Korinthe 9 vers 24, loopt dan zo dat gij die behaalt. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen. Loop dan zodanig
dat u de prijs behaalt. Dus loop niet gewoon mee en zeg niet de uitslag maakt eigenlijk niet uit. Nee.

0: Hij zegt, loop om te winnen. Laten we ook lezen Filippenzen 3 vers 14. Filippenzen 3 vers 14. En heel merkwaardig. Paulus praat hier, als we goed lezen de tekst. Hij praat hier niet noodzakelijkerwijs alleen over de hemel. Hij zegt, maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter mij ligt, mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar wat? Het doel om de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Dus natuurlijk, er is een prijs te winnen aan het einde in de eeuwigheid. Want onze werken volgens ons staat in Openbaringen. Bent u met mij? Ja? Maar Paulus zegt, ik jaag om dat doel te bereiken. Want ik wil die prijs hebben. Kan ik een amen horen? Dus eigenlijk zegt hij, ik strek me uit. Ik disciplineer mezelf. Ik loop om te winnen. Daarom dat ik het noem heilige ambitie. Dus mijn broeder en mijn zuster, wereldse ambitie zegt, ik wil groter zijn dan anderen. Heilige ambitie zegt, ik wil alles worden waarvoor Christus mij geroepen heeft. Kan ik een amen horen? Dus als Christus me heeft geroepen voor 100, minuut 99, minuut alle 100. Minuut voor mors niks. Ik wil wereldse ambitie zeggen, ik wil winnen ten koste van anderen. Heilige ambitie zeggen, ik wil niets verloren laten gaan van wat God, van wat Gods genade in mijn leven mogelijk heeft gemaakt. Met andere woorden, ik wil niet alleen die mogelijkheid, ik wil wandelen in die mogelijkheid. Ik wil niet alleen kracht ter beschikking hebben, ik wil wandelen in die kracht. Ik wil niet alleen zegening ter beschikking hebben, ik wil wandelen in die zegen. Ik wil niet alleen potentie, maar ik wil het verwezenlijken. Want als mij kan je tegen noemen, je hebt potentie hoor, je hebt potentie. Maar potentie is nog geen gemanifesteerde kracht. Potentie is ongemanifesteerde kracht. Ja? Wereldse ambitie zegt, hoeveel kan ik krijgen? Heilige ambitie zegt, hoeveel kan God door mijn leven voortbrengen? Kan ik een amen horen? Dus we hebben een patroontje gezien, toch? Bij David, Mozes, Jezus, Paulus. Dus we kunnen zeggen, belofte, dus hier kan je het opschrijven. Belofte brengt verlangen. Dus God promise you sani. En omdat Isabta God promise you sani, ontstaat er verlangen om dat ding te krijgen. Verlangen heeft nodig discipline. Discipline heeft nodig volharding. En wanneer we volharden, krijgen we de overwinning. En wanneer we hebben overwonnen, krijgen we de beloning. Ja, maar herhaal je naar voetspang. Belofte brengt verlangen. Verlangen heeft nodig discipline. Want ziet u waar het vaak genoeg misgaat, mijn broeder en mijn zuster? We hebben een belofte. Er ontstaat een verlangen. Maar er is geen discipline. God heeft je beloofd. Hij gaat je gebruiken als kotak. Hij gaat je gebruiken als predikant. Je verlangt ernaar. Maar nu im gestuka. Nu im geoefen. Geen discipline. Geen consistentie. Bent u met mij hier? En dat we klagen, soms beschuldigen we God zelf. Heer, waarom is het niet gebeurd? Kan het zo zijn dat er geen discipline daar was? Daarom dat je trouwens businessman. Je abvoer money. Verlangen of abba money naar een businessman. Maar geen discipline om te studeren. Geen discipline om marketing te doen. Geen discipline om te oefenen, om met mensen te praten, om te onderhandelen. Bent u met mij? En je hebt belofte, verlangen, discipline. Dan moet je volharden. De Bijbel zegt, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Ergens staat er ook dat we de belofte verkrijgen door geduld en volharding. Dus sommige mensen hebben beloften, of we hebben allemaal beloften, verlangen, discipline, maar nu aan discipline chatu. If a discipline chatu, dat we een tak volharding nog de. En dan ben je zo dichtbij het verkrijgen van die belofte. Maar ik geef op, laatste moment. En dat veroorzaakt ook heel veel bitterheid en teleurstelling bij gelovigen. Maar de Bijbel zegt ergens ook in Spreuken, hoop deferred makes the heart sick. Ja toch? Hoop dat niet verwezenlijk wordt. Je wordt bitter. En wanneer je volhardt, overwin je. En wanneer we overwinnen, worden wij daarvoor beloond. Amen? Kan ik een amen horen? Dus onze zonden zijn vergeven. Kan ik een amen horen? Maar er ligt ook een roeping voor ons. We zijn kinderen van God. Maar kind van God kan je niet loskoppelen van rentmeesterschap. Van verantwoordelijkheid. Ja, God houdt van ons. Maar God heeft ook verwachtingen van wat zijn genade kan voortbrengen. En toch, we kunnen niet alleen de zijde van God kennen die hoe zeg je dat? Die vaderlijke liefde. Maar we moeten ook die wetmatigheid kennen. Amen. Eigenlijk, de mensen die bevrijdingsbediening doen, ga je dit haarfijn kunnen uitleggen. Sommige dingen, sonsani. Te kreef is gado. Heere, help. Gado in een lobby naar je vader haar ejepi. Maar niet alle dingen helpen werken zo. Want soms kan je elkaar gaan helpen, maar niks nipsa. Waarom? Omdat er een wetmatigheid is. Bijvoorbeeld, de Bijbel zegt, mannen, behandel die vrouw goed. Nieuwe testament, welke testament zegt? Nieuwe testament, en het oude testament. Dus de met wetmatigheid. Het nieuwe verbond heeft ook zo wetmatigheid hoor. Laat niemand die voor de gek houden. If in het Nieuwe Testament knap hoe mannen behandel die vrouw goed. Want if je biggie, then biggie vie. Nee, stegen. Staat in de Bijbel, toch? Dan, mi kan biggie dondrubari, mi kan biggie a hergebouwe seki. Mi kan biggie alas mij kies kippenvel. Mi kan biggie te me stegen schreefie. Maar not nepsa. Want wanneer ik straks naar huis ga, om geen enkele reden met kosa vrouw. Even kosa vrouw met zo. Met kosing. Laten we landen. Want misschien heeft u enkele vragen. Nou, wie geeft ons genade? Wie geeft ons genade? Praat u met mij. Wie geeft ons genade? Wie geeft ons kracht? Wie geeft ons gaven? Wie geeft ons mogelijkheden? Wie bereidt de goede werken voor? Mensen, praat u tot mij, ik hoor niet iedereen. Wie werkt in ons het willen en het werken? Wie zegt zonder mij kunt geen niets doen? En wie beloont u? Mijn vraag is, waarom beloont God ons voor iets wat wij alleen door zijn genade kunnen doen? God geeft talenten, God geeft gelegenheid, hij geeft kracht, hij geeft genade, hij geeft tijd, hij geeft leven. We werken mee en vervolgens beloont God ons. Waarom? Omdat genade, luister goed. Genade schakelt onze menselijke respons niet uit. We zijn geen robots. De Heer wil zonen en dochters die vrijwillig reageren op zijn genade. We kunnen of ontvangen of verwerpen. We kunnen gehoorzamen of we kunnen negeren. We kunnen gebruiken of we kunnen begraven. Maar God geeft genade. Amen. Zoals Paulus zegt, laat die genade niet vergeefs zijn. Of hij zegt, die genade is mij niet vergeefs geweest. Laat dat ook ons gebed zijn. Wat we ontvangen hebben in genade, zijn kracht, zijn liefde, de gaven, de talenten, de roepingen die hij gegeven heeft. Laten we participeren. Laten we ons deel doen. Hoe? Door genade. Kan ik een amen horen? Dus genade bepaalt wat mogelijk is. Misschien kunt u dit opgeschreven, het is een hele mooie quote. Genade bepaalt wat mogelijk is. Geloof ontvangt wat God geeft. Gehoorzaamheid werkt met wat God geeft. Trouw vermenigvuldigt wat God geeft. En beloning openbaart hoe wij zijn omgegaan met wat God gaf. Ik ga het herhalen. Genade bepaalt wat mogelijk is. Dat is die belofte toch? Geloof ontvangt wat God geeft. Gehoorzaamheid werkt met wat God geeft. Trouw vermenigvuldigt wat God geeft. Want de Bijbel zegt, wie trouw is in het weinige, zal meer toevertrouwd worden. En beloning openbaart hoe wij zijn omgegaan met wat God geeft. Mijn broeder en mijn zuster, genade schakelt onze respons, onze verantwoordelijkheid niet uit. Het maakt het juist mogelijk. Laat de Heer u zegenen. Laten we de Heer danken vanavond. Halleluja. Vader, gaat u even staan. Vader, we danken u. We danken u voor uw genade. Iemand zegt dank u voor uw genade. Heer, we danken u voor uw genade, wat u ons gegeven heeft. We zijn gered. Maar we hebben nog een journey af te leggen in dit leven. En we willen zo lopen dat we winnen. We willen niet gebukt gaan. We willen niet ternauwernood nog gered worden. Maar we willen beloning. Heer, help ons, want u heeft ons die genade reeds gegeven. Help ons om te verstaan wat u van ons verwacht, wat u wil van ons. Help ons. Geef ons verlichte ogen. Elk een van ons, ook zij die hebben gekeken, geluisterd via livestreaming. Heer, we danken u voor uw genade. We danken u, mijn God, dat uw genade ons in staat stelt om te overwinnen, om succesvol te zijn. En zelfs om te volharden in moeilijke tijden. Om stand te houden als zaken moeilijk zijn. Heer, dank u wel voor wijsheid, dank u wel voor inzicht. Heer, we danken u voor uw kracht. Heer, die u manifesteert in ons leven. In Jezus' machtige naam. Amen. En amen. Dank u, Jezus.
1: Zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.

Beinin on. Şıp şıp tırırırtı. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 8122 3K.

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zrana Zani. Na Skip. Na View.

0: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Trouwen heft vrijblijvendheid op.

0: Er zijn nogal wat mensen die samenwonen, die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3, vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en innige verbondenheid vormgegeven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2, vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Radio Shalom, je nationale gospelzender. Aan juiste vitamine gasiking, sili aan ayeye. Radio Shalom, 19.5 FM. A true inspiration.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 1 uur.
1: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
2: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrete, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en

0: ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Boy, mi clara ozo. Mala san op op prijs. Dus heb je check kost, Mala? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
2: Hey broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abuwa nyong verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati?
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na anyong merek to. En na verfi disi. Di yu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is twee uur.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor een boy thing. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.
5: Hallo, ik ben Birdie. Ik hou van Harry Door Shadow.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

strijders, niet tegen de mensen, maar tegen de boze geesten van de hemelse gewesten. Satan was ooit een engel, maar hij koos ervoor om het te verpesten. God heeft wat je nodig hebt, want hij geeft je het beste. Hij is niet blij als je dingen kent, maar begrijp je zodra je mee je hart hebt. De wind kan schade

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
8: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
6: Zranazani. Naskip. Naviu.
9: Pot mi radio na shalom me begunu uno prefur pure dape no sana a problem.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn volgens Psalm 104 de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Het is 5 uur.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with Duppel's Ketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je nog vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.
4: Yeah, man.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: but I do a lot. I'ma make a toast, cause we still alive. Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: direct for you, Ultima Hamak.
1: Poi mi aclara oso. Mala sa obo preis. Pre sa bichet kos mala? Ame suku kualitei toh.
2: Hey, brur. No stress you e de ino yere. Historex abu a new ferfi. Ferfi.
1: Huh?
2: Ferfi.
1: Ferfi? Da sa dati?
2: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi ba. Ferfi. Na a new merek to... En a ferfi disi. Di you na fordelek tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a ferfi er. Ferfi, by Historex.
3: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
4: I was down, but now I'm up. Yeah. This all got, this ain't no love.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber.
4: Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naskip.

Shalom FM, the station with the right inspiration.

0: Yes, en het is inmiddels 9 over 9. Welkom, welkom, welkom, lieve luisteraars van Radio Shalom. Familie, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Het is inmiddels weer tijd voor onze nieuwe editie, een nieuwe uitzending, een nieuwe aflevering van het programma Het Onderwerp van Vandaag. Een programma waarbij wij samen gaan praten over een interessante onderwerp. Elke dag te beluisteren op de elke donderdag te beluisteren van 9 tot half 11. Mijn naam is Ian Moerasim en ik ben vandaag uw presentator. Ik ben niet alleen in de uitzending, maar ik ben met een hele interessante broeder hier in de uitzending. En ik wil hem nu dan de ruimte geven om zichzelf even voor te stellen.
1: Goedemorgen luisteraars. Mijn naam is Ernie Linka. Ik ben van huis uit gezondheidswerker, verpleegkundige op dit moment en bachelor health education. Dus momenteel ben ik werkzaam op Bureau voor Openbare Gezondheidszorg op de afdeling Family and Community Health, waar ik trekker ben van Adolescent Health. Ik ben ook

0: time to send here and there and so. So benar ke sontai suara beda kalau antal desainnya al seeker langarat ya dri desainnya seeker of me itself ya. Yeah.
1: Di desainnya itu 30 jaar lang.
0: Langer
1: dan dat.
0: Ya. Yeah.
1: Ja.
0: Ik ben opleiding begonnen in 88. Dus dan ziet u al hoe lang ik al in de zorg zit. Ja.
1: Wow, 88. Ik was al 90 jaar, langer dan 30 jaar. Inderdaad, ja. inderdaad. Oké, okay, mooi. U is het gehoord. We gaan vandaag praten over eigenlijk gezondheidszorg. Het is geen onbekende stem op de radio, want hij heeft ook een aantal keren het programma Zorg. Patiëntenplatform, ja. Zorg met een stem, gepresenteerd. Dus welkom, broeder Ernie. Welkom in de studio van Radio Shalom. Laten we een beetje praten over broeder Ernie zelf. Wie bent u? Wat doet u in uw dagelijks leven?
0: Ja, Ernie. Ik ben een Surinamer, Maron afkomst.
1: Okay.
0: Ik ben, amper 2 jaar geboren na de transmigratie. Opgegroeid in het binnenland, naar school gegaan in het binnenland. Weet, in die periode ook zat je met een hele zware, geen school in het binnenland al zodanig, weinig en zo. Mm-hmm. En ik ben wel laat op school gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus laten we zeggen, in 11 jaar begon op school. Rond 18 levensjaar ben ik naar de stad gekomen. Het lijkt of ik direct ben vastgebleven. Rond mijn 15e heb ik mijn moeder verloren. Waar de zorg van mij enkel over gebleven was aan mijn broer en mijn zus, mijn vader en zo. En de andere familie.
1: Uit hoeveel kinderen bestaat je gezin van uw moeder, vader?
0: 6 kinderen.
1: 6 kinderen.
0: Ja. Waarvan ik de gelukkige laatste ben.
1: Oh, u bent de laatste?
0: Ja.
1: De jongste dus?
0: Jawel.
1: Oké. Maar zeggen, de laatste pina na eigenlijk aporpje, is het zo?
0: Het is een heel laatste. Kijk, het hangt vanaf waar je het bekijkt en waar je staat. Maar ik bekijk de laatste kinderen alsof, hoe moet ik zeggen, naar... ik kom van filosoferen en zo. Dus ik vind dat de laatste kind een heel moeilijke plek heeft. Omdat je bent eigenlijk het einde en het begin van een andere generatie.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dus je sluit het en jij moet ook kijken hoe, laten we zeggen, cultuur, traditie overgedragen moet worden. En bij jou wordt een aantal dingen gedaan die soms anders lopen, want die ouders zijn al volwassener geworden, waardoor ze ook correctie bij jou beginnen. Weet je, waardoor jij soms moeilijke positie krijgt, omdat je het lijkt af als je verwend bent, maar niet verwend. Ik denk dat we moeite hebben met jou, omdat men je ruimte geeft en je mag heel veel gebruik van die ruimte, waardoor het lijkt of je verwend bent.
1: Oké. In welk jaar bent u dan, want u zegt dat u in het binnenland heeft gewoond, en welk jaar bent u dan gekomen naar de stad?
0: Ik ben 83 in de stad gekomen.
1: Oké, en dat was ook voor studie?
0: Ja, na mijn lagere school, binnenland was tot 6e klas.
1: Mm-hmm.
0: Dus na de... We halen van een getuigschrift van de 6e klas.
1: Mm-hmm.
0: Ben ik eigenlijk in de stad gekomen om verder te studeren.
1: Mm-hmm. En welke scholen heeft u allemaal bewandeld?
0: Hier in Paramaribo ben ik op de A.R. Lewin school geweest.
1: Maar Lewin school?
0: Okay. Ja. Mm-hmm. En later, na die Milo school, ben ik direct in de verpleging gegaan. Was ik opleiding van COFAP.
1: Oh, van COFAP.
0: Ja.
1: En daarna heeft u geen middelbare opleiding meer opgedaan? Of?
0: Nee, dus na de COFAP-opleiding heb ik bepaalde studies nog gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb ook, opleiding gedaan van PK extern bij IOL.
1: Ja.
0: Heb ik ook de basisopleiding van vakbond gedaan.
1: Ja.
0: En later heb ik ook bachelor in health education gedaan.
1: Mooi.
0: Los van andere trainingen en zo.
1: En hoe oud was u toen u eigenlijk zei van, hey, ik wil in de medische zorg gaan?
0: Ja, ik was na mijn middelschool.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk, ik persoonlijk hield ik meer van technische dingen.
1: Oké.
0: Okay. Ik denk dat ik het van mijn vader heb overgenomen, van bloed. Want mijn vader was constant bezig met dingen.
1: Oh ja.
0: En in de stad aangekomen, dus ik was geslaagd voor MULO en technische school.
1: Ja.
0: Ik wou graag naar de technische school gaan, maar mijn broer vond, nee, ik moet naar de MULO.
1: Oké.
0: Okay. Achteraf ben ik hem dankbaar.
1: Mm-hmm.
0: Andere een of andere reden, want misschien was ik verloren in bepaalde dingen.
1: Mm-hmm.
0: Want toen de tijd was technische school. En we onderschatten één ding soms. Als je van het binnenland naar de stad komt, dan kom je eigenlijk in een grote wereld.
1: Ja.
0: Waar allerlei krachten spelen.
1: Mm-hmm.
0: En als je ergens gaat waar die krachten je kan suiken,
1: mm-hmm.
0: was de kans groot dat je teruggaat in bepaalde dingen die je niet graag zou willen.
1: Mm-hmm.
0: En Milo School was toen de tijd nog een beetje beschermd omgeving,
1: mm-hmm.
0: ten opzichte van technische school toen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ben ik eigenlijk Milo School gegaan en aan de Milo School dacht ik, hé, je bent al laat op school gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En er is een gezegde, oké, mijn moeder zei het altijd, dat als je bezig bent te werken, na bepaalde tijd moet je gaan kijken. Want als je bij evaluatie kijkt dat je niets hebt gedaan, kan je enkel gedemotiveerd raken.
1: Ja.
0: En je begrijpt dat, nou, je bent laat op school gegaan, middle school, dus je bent al in de 20.
1: Mm-hmm.
0: Dus als je niet snel iets kiest, dan is de kans groot dat je, los raken zoals anderen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus toen dacht ik, oké, ik heb nog bepaalde ambitie voor de gezondheidszorg, dus ben ik daarin direct
1: op zo'n
0: gegaan.
1: Manier.
0: Ja.
1: Op zo'n manier, oké.
0: Dus
1: ik ga ervan uit dat het niet makkelijk was.
0: De opleiding?
1: Nou, eigenlijk het hele traject, het hele proces.
0: Nee, het is niet makkelijk, omdat je komt vanuit het binnenland, je moet je ook aanpassen.
1: Mm-hmm.
0: Je zit in een bepaalde dingen. Kijk, je hebt je algemene ontwikkeling. Is een heel belangrijk ding. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En wanneer ik praat over ontwikkeling, ik hoop aan om misverstanden te voorkomen.
1: Yeah.
0: Dat wanneer ik een woord zeg, wil ik altijd zeggen wat het woord betekent. Want ontwikkeling is een begrip dat we vaak gebruiken. Ah, je moet ontwikkeld zijn, maar wat is ontwikkeling?
1: Yeah.
0: In het binnenland had ik een andere ontwikkeling.
1: Mm-hmm.
0: Dus mijn algemene ontwikkeling in het binnenland was heel, ook voor het binnenland was het op een bepaalde topniveau.
1: Okay.
0: Maar in de stad deed het niet.
1: Mm-hmm.
0: Het voldeed niet meer. Want je komt met andere dingen in aanraking.
1: Ja, bij een andere omgeving.
0: Oké,
1: ja.
0: Dus je moet je nou eigenlijk, want ontwikkeling is je in staat maken om eigenlijk de antwoorden of de vragen die eigenlijk daar op het beste kunnen doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus de vraag die de maatschappij toen stelde, was ik niet helemaal klaar, ready voor. Ik was echt niet ready voor.
1: Ja.
0: Dus waardoor het is passen en meten. En
1: mm-hmm.
0: je gaat je echt moeten focussen op school en focussen ook op een aantal dingen.
1: Mm-hmm.
0: Oké, ik heb wel geluk gehad dat ik na de aanpassing woon je met bepaalde mensen. En zodat het toch is gelukt om de school af te maken. En dan ga je weer naar de middelschool. Naar de middelschool, naar de school voor opleiding tot verpleegkundige. Daar is weer een andere ervaring. Dus je had een bepaalde voorstelling. Je moet je echt weer kan herdie worden. Er is een mooie tekst in de Bijbel die zegt, word vernieuwd door de vernieuwing van je
1: gedachten,
0: denken. Ja. Mm-hmm. En dus je gaat moeten vernieuwen van bepaalde dingen en dingen anders gaan bekijken. Dus het was echt behoorlijk aanpassen en omscholing om echt dingen anders te gaan bekijken. Het was niet makkelijk.
1: Ja.
0: Maar het was te doen.
1: En u heeft de Milo School ook gewoon in één keer kunnen behalen?
0: Nee, ik heb tweede leerjaar was ik blijven zitten.
1: Oké.
0: En nadien, vierde leerjaar, heb ik hergehad.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan ben ik direct geslaagd en zo.
1: Ja. Mm. En wat zou je zeggen dat het moeilijkste was om eigenlijk waarbij u zichzelf moest aanpassen, want uit het binnenland naar de stad komen en dan naar de middelschool gaan. Wat was voor u in die periode daar het moeilijkst? Had u familie hier in de stad?
0: Ja, ik was bij mijn broers.
1: Oké.
0: Kijk, er is één ding wat we zeggen, ervaring.
1: Mm-hmm.
0: En ervaring is soms een sta in de weg om verder te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Omdat door ervaring blijf je in je comfortzone.
1: Ja, klopt.
0: En soms is het goed om de comfortzone te zien als een moet ik zeggen, een voorlopige plek om ja. verder door te gaan. Maar soms denken we, hey, we moeten in die comfortzone
1: blijven,
0: net letterlijk ja. comfort blijven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat zorgt voor bepaalde dingen. Dus blijven met mijn broers.
1: Uh-huh.
0: Zij waren werkende.
1: Uh-huh.
0: En mijn neefjes en zo, oké, we gingen naar school. Uh-huh. Maar die, zeg maar, de gemeenschap was daar alleen.
1: Mm.
0: Dus wil je jezelf eigenlijk hoe zeggen, weerbaar maken in die maatschappij, dan moet je meer, los van je huisomgeving ook contact ja. buiten hebben.
1: Ja, ik word doorzien.
0: Juist. En dat ben je allemaal, kent ook een hard part.
1: Mm-hmm.
0: Dus hoe zou je eigenlijk die dingen moeten doen en toch jezelf behouden?
1: Mm-hmm.
0: En een andere zaak wat een hele rol speelde was de taalbarrière.
1: Mm-hmm.
0: De taalbarrière was heel...
1: Zwaar. Ja, ik kan het begrijpen.
0: Dus,
1: want u was al 18 jaar.
0: Ja.
1: Ja, toch? Dus 18 jaar, wat voor taal sprak u?
0: Saramakans. Ja, met een beetje Nederlands toen. Maar
1: mm-hmm.
0: doordat je alleen op school Nederlands sprak,
1: mm-hmm.
0: en daarna thuis praat je voor Saramakans.
1: Mm-hmm.
0: En je, zeg maar, je woordenschat was heel weinig.
1: Ja, was
0: daarom
1: klein, ja.
0: In de eerste Milo-school sprak ik weinig.
1: Mm.
0: Want je was verplicht Nederlands te praten, toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus in de klas was ik heel rustig. Alleen buiten sprak ik, weet je. Mm-hmm. En je probeerde vrienden te maken.
1: Mm.
0: Dus en het was echt onbekende. Je kent niemand daar.
1: Mm-hmm.
0: Echt net alsof we in de Saramakan zeg maar, het zijn bepaalde. Net als een kreekvisje in de rivier.
1: Mm. Ja.
0: Dus je was echt als een kreekvis in de rivier, je kon weinig doen.
1: Ja.
0: Je moet je rivier je nou jezelf maken.
1: Mm-hmm. Ja, ik kan me voorstellen, het lijkt wel heel erg moeilijk. Het is, je moet het zo zien, net als je hebt je heel leven lang alle andere taal gesproken en ineens je kon je wel heel milieu, een hele andere cultuur. Waarbij je niet alleen Saramakaners hebt, maar je hebt dan ook andere bevolkingsgroepen. En ook dat je jezelf moet aanpassen. En ook de taal. En de taal van de school. Dus ik kan me voorstellen, dus ik probeer voetbal mezelf in die zoo. Om te denken van, boy, hoe zal het allemaal zijn geweest? En daarna heeft u... opleiding gevolgd naar de Milo-school.
0: Naar Milo-school, ja. Direct naar Milo-school.
1: Om verpleegkundige te worden.
0: Jawel.
1: Vertel me een beetje daarover. Hoe was het allemaal toegegaan? Waar precies?
0: Het was COVAP.
1: Mm-hmm.
0: Nadat ik Milo-diploma heb gehad, dus kreeg ik van... Ik was ook geliefd hoor, mm-hmm. door een aantal docenten en
1: okay.
0: leerkrachten toe, van mm-hmm. de Milo-school.
1: Mm-hmm.
0: Dus... hebben een van ze geadviseerd. En nu wil je naar de verpleging gaan. Dus ben ik daar gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Net wat ik zei, ik had de bepaalde ideeën al.
1: Ja.
0: Want als kind was ik vaker bij de poli van medische zending ook.
1: Oh, hoe dan?
0: Je zei het al, ik ben laatste kind.
1: Oh, ja.
0: Dus ik had vaak schrammetjes.
1: Oh, ja.
0: Dus poli van medische zending was ik... La Douane was er geen onbekende terrein voor mij.
1: Okay.
0: Ik heb hier en daar op
1: aan. Maar wat zijn we dan?
0: Eigenlijk, ik was altijd... altijd was ik bezig met iets. En ik durfde veel. Of ik klom in een boom en sprong. Als een... Ja, probeer dingen. Je rennen en vallen.
1: Mm-hmm.
0: Bezig. Kijk, ik was altijd druk bezig. Ik was er bezig mee. Dus, of je kap jezelf met een hou...
1: Een houwer?
0: Ja, niet bewust. Als je bezig bent met iets, als je denkt, kap jezelf even, ja, en zo.
1: Okay. Dus, uiteindelijk bent u zelf
0: erin.
1: Ai boy, okay.
0: Los van als kind was ik ook opgenomen in Jumo ziekenhuis.
1: Oh, oké.
0: Okay. En ook in het Diakonesse ziekenhuis.
1: Oké, maar waarvoor was dat dan?
0: Wat ik heb begrepen van mijn zus, is dat ik, ze kunnen niet exact zeggen, maar ik denk dat, volgens mij zagen ze als kind, ik was amper 2 jaar als ik het goed heb,
1: mm-hmm.
0: had ze bloed gezien in mijn urine.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat er precies is, weet ik niet.
1: Ja.
0: Maar daarvoor was ik wel opgenomen in het Diakonesse ziekenhuis.
1: Ja.
0: Ik heb nog een fra beeld ervan hoor.
1: Ja.
0: Hoe stout ik was in het ziekenhuis ook.
1: Ook in het ziekenhuis?
0: Ja.
1: Zang! Of vertel een beetje. Wat,
0: ik hoor dat ik daar alleen zat te zingen in het ziekenhuis.
1: Zingen in het ziekenhuis?
0: In het zomerhuis.
1: Ja. Dat had ik niet verwacht.
0: Nee, maar echt waar. Dus wanneer ik soms terug, daarom vind ik het jammer dat mijn zus, die heel veel over me wees komt te sterven, nadat ik meer tijd wil hebben. Want mijn moeder is al eerder weg gestorven. Ik was amper 15. Maar hoe meer je terugblikt in het leven, hoe je terug gaat kijken, hoe was ik en zo.
1: Ja, ja.
0: Maar anders dan wat speelde, wat was in je omgeving toen je opgroeide? Dus die factoren hebben een rol gespeeld dat je bepaalde dingen toch doet.
1: Ja.
0: Dus op die manier, dus de opleiding was wel op zijn niveau niet zo makkelijk, maar het was wel te doen. Ik heb wel mensen gehad die me heel veel hebben geholpen, want je moet je weer gaan aanpassen aan bepaalde dingen. Dus die opleiding heb ik wel binnen 4 jaar afgerond. En het was toen de tijd was ik ook op opleiding, je moet via ons ziekenhuis. Dus was ik via RK ziekenhuis naar daar gegaan. Na het ziekenhuis, heb ik gewerkt in het diakonissenhuis. Heb ik nog gewerkt voor een onderstichting. En na een tijd was ik op de EHBO. Ik heb na de EHBO ben ik enkel naar het BOV gegaan. Dus ik heb wel een hele stormachtige periode achter. Niet letterlijk storm, maar ik was hier.
1: Ja, ik begrijp.
0: En soms, weet je, ben je op weg naar bepalingen. En toen ik op BOG was, was ik op toen de tijd op de afdeling Nationale Immunisatieprogramma. En daaraan gekomen, dus van EHBO naar daar, heb ik eigenlijk onder leiding van mevrouw Carla Renveren. Is me los van de afdelingmanager ook, maar zij was de verpleginggedeelte. Zij heeft me heel goed opgevangen. En onder haar begeleiding is me gezegd, kijk Ernie, waar we hier zijn, we zijn op een afdeling waar we mensen moeten trainen, we moeten voorlichting geven. Dus je gaat bepaalde skills moeten aanleren. Dus wat denk je om die pedagogische thuisschriften gaan maken. Dus zo ben ik die PK extern gaan maken. En ben ik mezelf weer gaan ontwikkelen. Omdat gezondheidszorg is wat ik noem een heel dynamisch beroep. En het vergt heel veel van je als gezondheidswerker. Wat wel heel jammer is, ik zeg het, laat me dat proberen zo voorzichtig mogelijk te zeggen, in de zin van dat de focus in ons land, in Suriname, ligt meer enkel op het zorg van zieken.
1: Oké.
0: En dat vind ik wel een kwalijke zaak. En daarom, ik ben blij toen de minister zegt dat, de huidige minister zegt dat de focus gaat zijn op preventie. En dat is belangrijk, heel belangrijk vind ik, omdat als iemand ziek is, is het eigenlijk is net alsof we voetbal vergelijken. Dat is eigenlijk al de bal tussen de laatste stopper en de keeper. De kans dat je scoort is groot. Dus de kans dat iemand een probleem krijgt van wieken zijn of haar ziekte met de rest van schijnsel of zelf doodgaan is al groot. En dat moeten we proberen zoveel mogelijk te voorkomen. Dus vandaar dat preventie binnen de gezondheidszorg van groot belang is. En bij de Nationale Immunisatieprogramma ben ik me eigenlijk meer gaan verdiepen in eigenlijk wat gezondheidszorg zou moeten zijn en wat het is. Dus eigenlijk vind ik het jammer dat er weinig voorlichting gedaan wordt, omdat ik denk dat er 3 belangrijke onderdelen binnen de gezondheidszorg voorrang moeten hebben. Want in feite is alles is belangrijk. Maar zijn dingen die prioriteiten moeten krijgen. Dus willen we een gezonde volk hebben, is het echt dat extra aandacht besteed wordt aan gezondheid, bevordering, gezondheidsbescherming en preventie. Om het een beetje te breken in huis- en keukentaal. Gezondheidsbevordering heeft te maken dat je mensen traint om te praten over healthy lifestyle. Mm-hmm. Om te weten hoe ze met zichzelf moeten omgaan om hun gezondheid te beschermen.
1: Ja.
0: Om eigenlijk ook die te optimaliseren. Want jouw gezondheid wordt ongeveer 30% beïnvloed door jouw eigen gedrag.
1: Mm-hmm.
0: Vandaar dat je ziet dat allerlei innovaties en allerlei ontwikkelingen in de wereld nog niet heeft bijgedragen tot eigenlijk terugdringen van een aantal ziektes.
1: Ja.
0: Want het gedragaspect wordt weinig eigenlijk aangehaald. Mm-hmm. En daardoor zie je ook dat die reclames van die, ja, ik kan zeggen, mensen, voetendler of dingen, gefocust op je gedrag om die dingen zo aantrekkelijk mogelijk voor je te maken.
1: Ja, ja, ja.
0: En daarom zie je dat we blijven eten, al weten we dat het niet goed is.
1: Ja, ja, ja.
0: Want het blijft jou volgen.
1: Ja, ja, ja.
0: Een andere zaak is bij gezondheidsbescherming, is wetgeving, wethandhaving.
1: Mm-hmm.
0: En daaraan, ja, ik denk dat we heel veel daarover gaan zeggen. Wat is onze wetgeving? Met betrekking tot dingen. Want alles wat we doen, bewust of onbewust, heeft invloed op onze gezondheid.
1: Ja.
0: Dus als de wetgeving en wethandhaving faalt, kan je wel jouw gedrag als zodanig beheersen, maar soms zit je ermee. Ik ga straks komen zeggen waarom ik dat zo zeg. Dus die wetgeving en wethandhaving is heel belangrijk. En daardoor zou de overheid heel veel moeten investeren in een aantal equipment en mensenkracht, zodat bepaalde dingen die onder de radar zo zijn, toch gedetect wordt.
1: Ja.
0: Want je kan nooit alles zien. Jij als consument, jij als mens, weet niet alles. En sommige dingen die wij voor niet zouden moeten gebruiken, benutten, zou moeten eigenlijk door de overheid beschermd worden. Wij voor het verleden hoor je mensen praten over chemicaliën in onze groenten.
1: Mm-hmm.
0: En daarvoor zou de overheid monsters moeten nemen op gezette basis om te kijken hoeveel van die rommels, die chemicaliën in onze voedsel zit.
1: Mm-hmm.
0: En aan de hand daarvan de landbouwers aanspreken. Mm-hmm. Wat gebruik je wel en wat gebruik je niet.
1: Mm-hmm.
0: En preventie heeft te maken ook met dingen doen om de mensen te helpen. Bijvoorbeeld, we praten over stadsvervraaiing. Stadsvervraaiing is ook een vorm van gezondheidszorg.
1: Okay.
0: Omdat je gezonde omgeving, daar haal je broedplaatsen van ziektekiemen weg.
1: Yeah.
0: Waardoor mensen niet makkelijk niet eraan komen. Dus bijvoorbeeld, als je de stad vervraait, je haalt bij ruimte weg dat er bacteriën en andere dingen ongedierte niet daar kan blijven.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar is deze drie, ik denk dat het heel veel aan deze dingen moeten geïnvesteerd moeten worden. Ik zei net over wetgeving en wethandhaving. De technologie is niet te onderschatten nu.
1: Mm-hmm.
0: En de technologie wordt heel veel gebruikt, zowel misbruikt.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor dingen gedaan worden die eigenlijk manipulatie van de voeding, zodat je bepaalde soort voedsel krijgt die je eigenlijk, als je weet hoe het gemaakt is, dat je vaak dat niet zou kunnen eten. Vandaar dat de overheid meer moet investeren in goede laboratoria. Mm-hmm. Om deze dingen te kunnen zien, wat is nog bruikbaar. Ik weet niet of u een aantal jaren terug hadden ze gezegd dat een of ander land corned beef heeft gemaakt van dode dieren.
1: Mm-hmm.
0: En het was verkocht. Mm-hmm. Weet je of het de Suriname je bereikt?
1: Mm-hmm.
0: Weet je, er zijn bepaalde dingen. Dus misbruik maken van de technologie. Dus de overheid moet heel ver voor zijn. De technologie is om ons te helpen, maar soms is de technologie een gevaar. Dus hoe gaan we daarmee om? Zodat onze gezondheid niet in gevaar komt. Ja. Want onze gezondheid is ons enige ding wat we nodig hebben om te kunnen genieten op aarde.
1: Ja.
0: Want zonder gezondheid heeft geld geen waarde.
1: Ja, klopt.
0: Want een heleboel mensen met geld, wanneer ze echt met de dingen, mensen gewoon zo op hun rug ligt in een ziekenhuisbed, kijken ze naar het plafond. Het enige wat ze willen is, kan ik nog gezond worden? Maar zit er wel geld?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Dus het is iets wat je echt moet koesteren. Je gezondheid.
1: Ja,
0: dus het is niet wanneer je ziek bent, dan pas begrijp je hoe duur, hoe kostbaar het is.
1: Klopt. Klopt.
0: Dus ik praat over enkele technologie. Nog een andere zaak is, de voedselindustrie is ook een probleem die eigenlijk moet aangepakt moet worden. Mm-hmm. De overheid kan dat niet alleen doen. Vandaar dat die enkele gezondheidsbevordering, zodat mensen bewust kan kiezen voor wat ze moeten eten.
1: Ja.
0: Dus dat is belangrijk, want zonder te weten wat je eet, ben je slachtoffer, want je voeding bepaalt heel veel van je gezondheid. Kijk maar bijvoorbeeld je auto. Als je auto de juiste middelen geeft, dan blijft je auto langer.
1: Ja.
0: Als je auto gemaakt is, deze olie voor dit, olie voor dat, mm-hmm. maar je gebruikt de juiste smeermiddelen, de juiste mm-hmm. dingen, weet je, dan blijft je auto langer. En zo is het ook voor ons. Wij allemaal hebben van nature bepaalde, we praten over biologische bagage,
1: mm-hmm.
0: waarmee je geboren bent. Dus kan dingen, genetische dingen van je ouders. Op het moment dat je dat weet en weet ermee om te gaan, kan het zijn dat je bepaalde ziekten die kunnen ontstaan, bijvoorbeeld diabetes, zijn enkel uitstellen door je manier hoe je omgaat met jezelf.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, dus daarom is dat enkel van groot belang. De technologie om te weten wat je eet en zo. Een andere zaak is ook de farmaceutische industrie. Die soms lijkt het alsof men, ja, de mensen in een bepaalde dwarsspoor brengen. Want als je kijkt dat soms je onnodig medicatie toekrijgt. Of voor, laat me niet zeggen, dingen dat er zoveel medicatie komt en je soms is, je weet niet welke goed is.
1: Ja.
0: En de toegang tot medicatie is soms, ja, soms moeilijk op de juiste medicatie, weet je. Dus en de variatie aan medicatie, wat helpt bij mij, hoe ben je niet te werken. En dus die variatie moet goed in de dingen in balans gebracht worden. Dus gezondheidszorg is eigenlijk, moet ik het zeggen, ja, ik geniet ervan omdat ik dagelijks ermee bezig ben.
1: Ja.
0: Maar ik zie ook hoe gevoelig het mensen liever is, want één verkeerde beslissing, dan kan het zijn dat je bent geweest of je bent, zit met restverschijnsel.
1: Ja. Dat is bijvoorbeeld ook een van de vragen dat in me opkwam terwijl je zo bezig was te praten, hoor. Want er was nog ook een video langsgekomen op social media, waarbij die man praat over de gezondheidszorg en dat het soms erop lijkt alsof het een money-making business is. Ik geloof dat er wel mensen zijn die echt met een puur hart komen om mensen te helpen. Toch? Maar aan de andere kant dan heb je ook van die verhalen waarbij je denkt van, hé, willen ze niet gewoon geld van me maken, jong? Heeft u dat meegemaakt? Of wat kunt u daarover zeggen?
0: Ja, dat is een hele gevoelig ding. Omdat, weet je, God heeft ons zo goed gemaakt, dat we vaak niet weten wat de werkelijke intentie is van de mens. En wanneer iemand iets doet, kan hij het altijd weer proberen te kunnen verbloemen. Dat niet is. Maar het is moeilijk te zeggen wanneer het werkelijk geld gemaakt wordt of geld niet. Maar wat we moeten weten is dat er moet een balans zijn. Kijken hoe de gezondheidszorg is ontstaan, dan is het ontstaan uit mensliefde, naastenliefde. Gaat u terug naar de Bijbel, dan ziet u dat verhaal van de barmhartige Samaritaan.
1: Ja.
0: Dus, en later is de gezondheidszorg eigenlijk ontwikkeld tot beroep.
1: Ja.
0: Zo, het beroep moet zich in stand houden.
1: Ja.
0: Dus gezondheidszorg moet eigenlijk wat we noemen bedrijfsmatig gedraaid worden.
1: Mm-hmm.
0: Maar geen bedrijf.
1: Ja.
0: Een bedrijf heeft ook winst, ook merk winst, sorry.
1: Mm.
0: Dus ook merk van een bedrijf is winst.
1: Ja.
0: Oké. Ook merk van een gezondheidszorg is de winst dat iemand gezond blijft.
1: Mm.
0: Maar er moet geld overblijven dat de zorg draait.
1: Mm-hmm.
0: En daar zit het probleem.
1: Mm-hmm.
0: Hoe kan je de zaak zo goed managen dat de gezondheidszorg zelf supported blijft?
1: Ja.
0: En dat het niet lijkt dat je mensen geld uit hun portemonnee klopt. Vandaar dat je eigenlijk een betere systeem zou hebben om een goede verzekeringssysteem te hebben, zodat men eigenlijk, hoe zeg je, zodat je het balans blijft. En het is niet eenvoudig als we kijken naar wat het allemaal kost, wie allemaal in beeld komt bij één ziekte. Vandaar dat investeren in de preventie en in de mens zelf voor het gedrag zeg maar, gedragverandering van beter zou zijn, meer, eigenlijk meer benefits is dan maar te veel te alleen te investeren in de tweede lijn zorg.
1: Mm-hmm.
0: Want als je investeert in die drie dingen wat ik hier zeg, dan drop je al de ziekenhuiskosten eigenlijk al heel veel.
1: Ja.
0: Oké, terugkomen we op dat er mensen soms misbruik van maken. Het kan. Want de farmaceutici die de medicijnen maken en de mensen die spullen verkopen en ontwikkelen en zo apparaturen die gaan willen verkopen en winst ook merken. Want bij hun zijn ondersteunende zaken die om de gezondheidszorg eigenlijk in stand te doen houden. Mm. Dus ze hebben ook wel oogmerk winst. Dus het kan zijn dat zij daar ook bepaalde dingen doet. Maar vandaar dat de overheid goede wetgeving moet maken om de gemeenschap te beschermen. Ik las een aantal jaren terug iets van een bedrijf in Nederland.
1: Ja.
0: Een sigarettenfabriek.
1: Mm-hmm.
0: En hetzelfde sigarettenfabriek, waar ze zegt je mag niet roken.
1: Mm-hmm.
0: Oké, verkoop sigaret. Maar later heeft hij weer kan investeren in een fabriek die eigenlijk medicijnen produceren voor mensen die longproblemen hebben. Je begrijpt het probleem nu?
1: Dus hij creëert het probleem en hij zorgt ook voor een oplossing.
0: Dus hij verdient twee keer op jou. Dus deze dingen zijn dingen die gebeuren. Ja, vandaar dat er onderzoekingen en wetgevingen constant aangepast moeten worden.
1: Mm.
0: Je begrijpt wat nu zegt, de technologie moet gebruikt worden om de mensen te beschermen.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn deze dingen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe ga je daarmee om? Kijk, dus dat je eigenlijk jouw bevolking beschermt, want die man verdient twee keer op jou.
1: Mm-hmm.
0: En ik praat over het buitenland, geen Suriname. Mm-hmm. Dus begrijp hoe dat ding ingeworteld is in bepaalde dingen. En ze komen op een hele mooi geklede manier op jou. Mm-hmm. En je weet niet wat de dingen is. Dus mm-hmm. het ding hier, ding daar. Dus ze zijn eigenlijk geraffineerd om aan geld te maken. Dus je weet nooit. Ook een andere ding is, zou je bepaalde wetgeving mensen moeten verbieden in bepaalde dingen. Als je in zo'n beroep zit, mm-hmm. zou je bepaalde dingen niet moeten doen.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, alleen om die conflicten te kunnen minimaliseren. Bijvoorbeeld dat een arts geen eigen apotheek heeft, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Een apotheker is een apotheker.
1: Dus
0: jij bent bezig met verkopen van medicijnen. En dat die arts of die specialist niet betrokken is bij bijvoorbeeld medicijnimport.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, die wetgevingen moeten er zijn, weet je, zodat je die conflicten. Want soms, als je de medicijnen hebt, je gaat ze willen verkopen. Dus vandaar. Dus dat je geen dingen zoals WHO 1 zegt, dat de farmaceutici, farmaceutische bedrijven, in plaats dat ze eigenlijk mensen hebben moeten helpen genezen, hebben ze klanten gecreëerd.
1: Mm-hmm.
0: Dus je blijft constant, eenmaal begonnen, blijf je eraan. Dus dus er zijn wel conflicten.
1: Maar moeilijk, Tori, hoor. Omdat je hebt mensen die wel onderzoek gaan doen, en je hebt mensen die doktoren en gewoon blindelings vertrouwen. Maar als we nu gaan kijken van mensen kunnen misbruik maken, toch? Van hun positie. Want wat ik zeg, daarin moet je geloven, want ik ben de expert, zegt de arts. Wat voor advies heeft u voor de mensen als zij naar de dokter gaan? Zegt u van, ga toch even zelf onderzoek doen, want nu is de technologie ook zo ver. Je kan even googlen en vragen van, wat is er eigenlijk met me? Maar ook Google zegt je soms ook, hallo Sani, waarbij je hoofd vasthoudt, want ik kan die op een soort pijn hier zo, terwijl nog gewoon vermoeidheid. Maar Google zegt, je hebt kanker bijvoorbeeld.
0: Kijk, deze dingen zijn een conflict, hè. Mm-hmm. Ik ga je iets zeggen. Weet u cake te bakken?
1: Ja.
0: Mm-hmm. U weet cake te bakken?
1: Ja.
0: Oké. Ik weet geen cake te bakken.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik kan alle ingrediënten voor je kan zoeken, maar ik weet het niet te maken tot cake.
1: Mm-hmm. Oké.
0: Okay. Wat ik daarmee wil zeggen, het opnoemen van al die verschijnselen en al die dingen,
1: mm-hmm.
0: maakt u nog niet toch dat u weet waarover het gaat.
1: Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Dat is één.
1: Ja.
0: Een andere zaak wat het is, ik denk dat ik in de afgelopen december
1: okay.
0: een webinar heb gevolgd. Mm-hmm. Waar men eigenlijk landen als India en andere landen bezig is om bepaalde wetgeving in het rietje met wetproducten te komen. Om social media platformen zoals AI aansprakelijk te stellen voor de valse informatie dat ze zetten op hun platform.
1: Mm-hmm.
0: Omdat deze platforms komen wel met informaties, maar soms kloppen ze niet.
1: Mm-hmm.
0: Dus je zou echt heel veel moeten weten wat werkelijk waar is en wat niet is. En dus dat er die kennis zijn klopt en soms werkt het averechts.
1: Mm-hmm.
0: Terugkomen we op het gebied van aardse. Het woord dochter is eigenlijk is afgeleid van het woord uitdochteren.
1: Okay.
0: Dus uitzoeken. Mm-hmm. Zij zelf moeten gaan uitzoeken.
1: Mm-hmm.
0: En ik zei al ervaring, dat ervaring soms zeer gevaarlijk kan zijn.
1: Ja.
0: Omdat je bent ervaren, iemand heeft dit, mm-hmm. en dan is het dat.
1: Ja.
0: Maar bij die andere is het dit, maar is het niet dat. Het is een andere ding. Vandaar dat je eigenlijk elke geval uniek moet blijven onderzoeken. Dus elke geval is uniek, dus je moet het altijd blijven onderzoeken.
1: Ja.
0: Dus de samenwerking tussen arts en patiënt is van groot belang.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn verschillende zienswijzen van gezondheidszorg. En een van ze is waar de arts zich eigenlijk superieur stelt. Mm-hmm. Want ik heb gestudeerd en zo. Mm-hmm. Maar het gaat om mijn gevoelens.
1: Ja.
0: Vandaar dat we nu kijken, bijvoorbeeld nu is er praat over patiëntenplatform. Daar, waarom hebben we dat samen met mevrouw Saira, de voorzitter, mevrouw Boomkaart en zo, die stichting? Omdat er gebeurt heel veel binnen gezondheidszorg nu, waardoor mensen bijna door de bomen het bos niet meer zien.
1: Ja.
0: En gezondheidsrecht is nu een opkomende rechtgebied, die eigenlijk drie rechtsgebieden, als ik goed heb, aanraakt. Okay. Dus burgerlijke recht, strafrecht en bestuursrecht.
1: Oké. Okay.
0: Om alleen maar de mensen te helpen zien hoe complex gezondheidszorg is.
1: Mm-hmm.
0: Dus om de mensen te helpen, om dingen, dus als jij als cliënt, dus of patiënt. Daarom is het van belang dat je een goede contact hebt met je arts en ook kijken naar second opinion.
1: Ja, ja.
0: Maar ik denk dat wanneer mensen weten dat als ik iets verkeerd doe, dat er gevolgen zijn, zijn we voorzichtiger.
1: Mm-hmm.
0: Maar wanneer die sancties uitblijven, gaan we gewoon door. Neem maar een simpel voorbeeld. Als je met je oudere broer of zus thuis blijft, werden allerlei dingen gedaan die het bijzijn van de ouders niet gedaan wordt met jou als kleintje.
1: Mm-hmm.
0: Maar wanneer en je wordt nog zodanig onder druk gezet als je zegt, wanneer mama niet meer is, dan word je bang.
1: Yeah.
0: So, maar wanneer jij durft om mama en papa te zeggen wat er is gebeurd, dan is die zus of die broer wel voorzichtiger als jullie alleen zijn.
1: Ja, klopt.
0: En deze angst moet eigenlijk uit de maatschappij komen. Mm-hmm. Dus eigenlijk wat we praten over die, hoe noemen we dit weer, onze zwijgcultuur.
1: Mm-hmm.
0: En het wat we zeggen, we nemen te veel genoegen met het minimale.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, dat zijn dingen die uit ons moeten komen. Maar dat heeft ook een geschiedenis met eigenlijk het slavenpijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is, oké, is een andere zaak, maar dat is het psychisch gezien.
1: Yeah.
0: We hebben nog pijn die niet verwerkt zijn in onze genen. En wanneer mensen dominant gedragen, dus velen van ons, dan ga je terug in je schulp. Mm-hmm. Want het is nooit verwerkt. Je bent angstig, je bent bang als je. Ja, dan kom je weer, dan krijg je nooit meer wat je wil, want de persoon ga je anders behandelen. En daarvoor deze baas connect, baas of baaslaaf relatie.
1: Mm-hmm.
0: Zorg ervoor dat mensen niet durven te zeggen wanneer er iets mis is in hun leven of ze niet eens zijn met de arts.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl het zo niet zo moet zijn. Ook artsen die eigenlijk als ze scheve schaats hebben gereden. Dus dan zouden ze eigenlijk ook aansprakelijk gesteld moeten worden voor bepaalde dingen die ze parkeer hebben gedaan. Want je hoort het vaak dat mensen te laat verwezen worden. Ze gaan naar de dokter zegt ja het is niets en later blijkt dat er te laat is. Weet je, dus die dingen, die artsen zouden eigenlijk aansprakelijk gesteld moeten worden voor zulke handelingen.
1: Ja.
0: Dan zou je zien dat men ietsje voorzichtiger zullen gaan met die dingen.
1: Mm-hmm.
0: Met mensenleven. Want mensenleven, eenmaal gone, is gone.
1: Ja, klopt.
0: En
1: Oké, andere vraag. Want we hebben, u had daarnet wat gezegd en ik ben even blijven steken daar zo. U had iets moois aangehaald. Je kan zoveel geld hebben, maar als je gezondheid niet hebt, is dat geld zomaar, toch? Heeft geen waarde. Waarom is de gezondheidszorg zo duur? Waarom zijn de medicijnen zo duur? Waarom zijn de behandelingen zo duur? Weet u, kijk, wat kunt u daarop zeggen?
0: Oké, duur is een relatief begrip.
1: Ja.
0: Wat is het en zo. Dus kijk, de risico's dat die fabrikanten nemen om bepaalde dingen te doen, is niet eenvoudig. En je ziet bijvoorbeeld een arts die jouw handelingen pleegt, maar je bloed gaat ook naar het lab. Er worden ook scan gemaakt. En van die scan, welke dingen zitten in die scanapparaat? Weet je, die technologie dat achter hetgeen, het eenvoudig ding wat je ziet, is groot. Waardoor sommige handelingen, het lijkt wel eenvoudig, maar de voorbereiding voordat die handelingen pleegt, dat denk ik dat mijn zaak ook heel moeilijk maakt dat het toch zo duur, relatief duur is. Want het is niet eenvoudig. Kijk, bijvoorbeeld als je weet hoeveel bijvoorbeeld bepaalde medicijnen kosten om te vervaardigen. Het neemt wel heel veel tijd om het goed te doen. En voorbereiding, testen, al die dingen gaan met heel veel geld gepaard. En sommige medicijnen nemen soms jaren voordat het enkele goed getest is. En al die gelden van die jaren van testen, die worden daar in de prijs gecalculeerd.
1: Ja.
0: Dus als wij alleen maar bekijken van bepaalde dingen, dan is het zo. Kijk bijvoorbeeld, u kan cake bakken. Neem even hoeveel ingrediënten in die cake gaat om die cake te maken tot cake. De hoofdingrediënt is voor ons bloem en suiker, maar dat proeven we meestal toch? Maar die eier, die essence en noem maar op, al die bakpoeder en al die dingen, die zijn vaak niet in beeld.
1: Ja, ik begrijp u. Want de reden waarom ik dat vraag is omdat je, zolang je eigenlijk ziek bent, eerst eens aan zei je, denk je, nou boy, hoe ga ik dit betalen? Ik was zelfs ook in een situatie terechtgekomen waarbij ik ook in het ziekenhuis moest komen. En ik was voor een heel lange periode, bijna een half jaar, was ik in het ziekenhuis omdat ik ook tekenen had van leukemie. En ik was dus heel lang in, uit om bloed te nemen en dan weer testen te doen en biopsie en dat soort van dingen. En uiteindelijk zei de dokter van, hey, we hebben ons best gedaan, we kunnen niets meer doen. Of we gaan je moeten sturen naar Cuba of naar Nederland, zodat je daar hulp kan vinden. Maar die man kan aan prijs komen. Dan tak boy. Dan ben ik klaar.
0: Ja,
1: dan ben ik klaar. Want het was in de honderden duizenden dollars of euro's dan. En ik zei, boy, mino abamoni dati. Ik ben nog niet eens goed werkende. Ik heb nog niet eens goed gespaard.
0: Ja.
1: En als je inderdaad in zo'n situatie bent, er is wel hulp, maar je naar financiën ging. Dus daarom vandaar ook de vraag van, waarom zo duur?
0: Omdat je eigenlijk, ik zie het zijn in mijn optiek, drie fundamentele dingen in een land, waar je enkele gros van ons niet in staat zijn voor te betalen. En dat is onderwijs, educatie, gezondheidszorg en veiligheid. En daar moet de overheid heel slim bedenken om de bevolking eigenlijk te geven wat ze nodig hebben. En als we kijken naar drie belangrijke dingen, laten we zeggen bijvoorbeeld, we praten over de basis van de primaire gezondheidszorg is gelegd in de jaren 1978 met de Alma-Ata-verklaring. En daar zegt men dat de gezondheidszorg betaalbaar, beschikbaar en betaalbaar en bereikbaar moet blijven. Zo. En daar zijn een aantal dingen aangehaald. Hoe men eigenlijk dat zou kunnen bewerkstelligen? En een van ze is de economische hervorming. En vooral ook nog goede verzekering. Want wat is verzekering? Verzekering is dat je iemand eigenlijk aansprakelijk stelt voor iets wat kan gebeuren. om makkelijk te zeggen vrijtaal te krijgen. Dus wanneer je verzekerd bent, dan mocht het iets gebeuren, dan ben je, dan is iemand die inspringt.
1: Yeah.
0: Zo. En de wetgeving in ons land, want ik heb een oud boek gelezen van van Suriname. En daar staat duidelijk dat onze politici in de jaren 70 niet eens waren om eigenlijk overeen kunnen bereiken voor een gezondheidsverzekeringssysteem. Weet je, dus je begrijpt al wat het probleem is. Ja, er zijn bepaalde krachten, sommige mensen zeggen nee, dat mag niet. En dus daar moet er eigenlijk verandering komen. En het probleem is niet alleen in Suriname hoor. Ik volg ook Amerika. Amerika, daar is het nog heel zwaar. Een gros van die Amerikanen zijn niet verzekerd. Als je teruggaat naar, dit is op Obamacare geworden. Ik weet niet meer wat de juiste naam van het is. Maar daar zag je dat er heel weinig Amerikanen verzekerd waren. Omdat ze de beschikbaarheid van de gezondheidszorg bij hun is er. Want ze hebben alle geweldige dingen. Maar doordat het niet betaalbaar is, is het niet bereikbaar. Dus de overheid zou hieraan moeten gaan werken, zodat je verzekerd bent. En dat de pakket, de dekking, zoals men zegt, als je autoverzekering is verplicht, is een dekking van die waarde van die auto. En dan moet men kijken naar de mogelijke ziekten die er zijn. En aan de hand daarvan de dekking maken. En dan controleren of die werkelijk gedekt wordt. Want dat is wel een probleem waarmee we, of het is een uitdaging waarin we nu zitten in Suriname. De dekking. Wat je eigenlijk de pakket, want eerlijk gezegd, als je kijkt naar de SZF-dekking, soms vraag je af, Migarayo, als er iets gebeurt. Ik ben bijvoorbeeld voor bepaalde dingen ben je maar één keer per jaar, maar als dat ding langer gebeurt. Weet je, dus zijn dingen die echt moeten bekeken worden. Hoe gaan we dat zodanig aanpakken? Regelen dat de bevolking toch profijt van hebben. Want wat we kijken is de massa die eigenlijk de behoefte hebben, voor hun is de zaak nog niet helemaal bereikbaar. En soms is het ook soms niet beschikbaar, maar soms die bereikbaarheid is heel moeilijk. Dus dan, nadat men ziet dat de Alba Ata niet is gehaald, zijn we bezig. Zijn ze overgegaan naar de Millennium Development Goals. En nu zijn we naar de Millennium eigenlijk duurzaam, Sustainable Development Goal. Dus duurzame ontwikkelingsdoelen. En als we kijken, die dingen zijn anders geformuleerd, maar het zijn hetzelfde. Bijvoorbeeld terugdringen van moedersterfte, mensen toegang tot dit, toegang tot dat, betere educatie. Dus de dingen die de gezondheid van ons bedreigen, die zijn eigenlijk helemaal tot in, bijna kan je zeggen, in de financiën vervat in die SDG, de Sustainable Development Goal, duurzame ontwikkelingsdoelen. En dat heeft ook link met is weer te maken met de gezondheidszorg. Weet je, dus, maar dan zie je weer dat de politieke wil om deze dingen te realiseren, ja, daar zit scores wel heel veel. Want als we nu weten bijvoorbeeld wat meneer Trump heeft gedaan, de samenwerking van wetenschappers die in met Amerikanen zijn stopgezet. En men vermoedt dat dat heel veel impact gaat hebben op de gezondheidszorg. Want de wetenschappers, ze werken samen wereldwijd. Want ze zien dat eigenlijk samenwerking de sleutel is. De thema van WHO van dit jaar ook van gezondheidszorg is dat we moeten samen staan voor de gezondheidszorg en gebruik maken van de technologie. Dus eigenlijk de technologie, we praten over gebruik maken van feiten. Niet meer praten over mythes en al die dingen. We moeten feiten hebben om enkel onze gezondheidszorg te kunnen richten. Want hoe je kijkt of draait, alles heeft invloed op onze gezondheid.
1: Ja.
0: En het is ook gebleken dat de problemen die we hebben binnen de gezondheidszorg, 30% is maar binnen het gezondheidszorgveld. 70% is buiten het gezondheidszorgveld. Vandaar dat men praat over sommige dingen, praten health and all policy. Dus alles wat je doet, elke beleidsbeslissing, moet men rekening houden met de impact op gezondheid. Dus daarom praat men over intersectorale samenwerking. Dus als je bijvoorbeeld iets gaat doen, moet je kijken, welke invloed heeft dit op de gezondheid? Want als het natuur schade brengt, dan brengt het ook schade op jouw gezondheid.
1: Yeah.
0: Ik weet niet of een van onze programma's bij Patiëntenplatform, ik weet niet of dat al gedraaid is. Verleden sprak ik over het gevaar van klimaatverandering, maar met name voor ons hier bijvoorbeeld met de regenwater. Wat zit allemaal in ons regenwater wanneer het zo overloopt, weet je, die straat erin? Hoeveel chemicaliën zit erin? Overloop van bijvoorbeeld septic tanks, een riolen die over en dingen en hoe zeg weer, je weet niet wat er allemaal gegooid is. Monteurszagen, de chemicaliën die in het water komt, welke allergische reactie kunnen ze veroorzaken? Dus je zou eigenlijk bijvoorbeeld die monteurs van ons ook moeten eigenlijk leren dat ze hun verbranden en smeerolies en al die dingen niet gewoon, gewoon op de grond gooien. Want die gaat helemaal naar de dingen. Grond en dan kan dat voor andere verontreinigingen verzorgen. Dus we hebben heel veel te doen. Ja. Eigenlijk moeten we nog heel veel doen om ons op onze gezondheid vooral echt te beschermen.
1: Ja, maar met nu dat u daarover praat, over het wateroverlast en het regenwater. Zijn er gevallen binnengekomen of zien jullie bijvoorbeeld meldingen binnenkomen dat te maken heeft met dat van wateroverlast?
0: Kijk, ik ben niet meer al zodanig met patiënten en zo, dus ik weet het niet. Maar bij deze tijd zul je vaak wat we praten over de ziekte van Weil, leptospirose, dus op een andere ziekte. Maar het gevaar bij deze dingen zijn de onzichtbare dingen, zoals bijvoorbeeld schimmel. Wanneer je huis eigenlijk onder water is gelopen, is schimmel dat daar is kan zorgen voor luchtwegirritaties. En dat zorgt voor andere dingen, bijvoorbeeld als je allergie kan ook invloed hebben op allergische dingen en zo. Dus dat is ruimer dan wat je ziet. Vandaar dat ik het bij een van de programma mensen heb erop geattendeerd om rekening te houden om hun als ze huis onder water loopt, dat ze dat zoveel mogelijk moeten ontluchten, zodat die schimmervorming te kunnen tegengaan en schoonmaken. Want eenmaal het is en de schade is aangericht, kom je niet onmakkelijk meer onderuit. Vooral als je extra gevoelig bent voor bepaalde dingen, stoffen.
1: Vanmorgen nog las ik in de krant nog online dat Hannaslus bijvoorbeeld ook te kampen heeft met wateroverlast. En dat de mevrouw al een maand lang zit met wateroverlast. En dat haar huis al een maand lang onder water zit. Dan moeten we nagaan over die bacteriën.
0: Het probleem bij deze is, kijk, als ik bijvoorbeeld een mes neem en ik steek mezelf hier en zo, is het direct bloed.
1: Ja.
0: Je weet wat je moet doen. Oké. Maar met zulke dingen is het eigenlijk een sloopwerk. Misschien nu zie je niets, want weerstand is nog hoog dingen. Lichaam past zich aan. En wanneer het lichaam zich niet meer kan aanpassen aan die enkele zo'n situatie, dan misschien na 5 jaar passeer die problemen. En dan ben je vergeten dat je huis in de situatie was. Dus vandaar dat eigenlijk deze dingen zoveel mogelijk voorkomen moeten worden, want we weten niet hoe ver die gevolgen van die dingen gaan zijn.
1: Ja, hoe groot de impact is.
0: Juist. Er moet heel veel gedaan worden voor de als ik praat over ontwatering hoor. Echt.
1: U luistert nog steeds naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. En dit is het onderwerp van vandaag, elke donderdag van 9 tot 10:30. We gaan even snel naar een music break en na de music break zijn we dan terug bij u met het onderwerp van vandaag. Tot zo.

0: U luistert nog steeds naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. En dit is het onderwerp van vandaag, elke donderdag van 9 tot half 11. Oké, u bent al langer dan 30 jaar in de gezondheidszorg. Hoe lang bent u in de ziekenhuizen geweest? Eigenlijk, hoe lang bent u al bij BOG? Laat maar dat eerst zeggen. Is makkelijker.
1: BOG ben ik begonnen in 2002. Ja.
0: Oh, na lang akba. Is al 24 jaren.
1: Ja.
0: 24 jaren.
1: Ja, BOG ben ik en begonnen bij een Nationaal Administratieprogramma. Mm-hmm. En ja, en later ben ik bij de afdeling Family and Community Health. Ik was misschien een jaar bij de afdeling Epidemiologie.
0: Mm-hmm.
1: En later ben ik bij Family and Community Health. Maar mijn lange periode, ik heb het langst gewerkt bij de Nationaal Immunisatieprogramma.
0: En wat doen ze daar zo precies?
1: Nationaal Immunisatieprogramma?
0: Ja.
1: Nationaal Immunisatieprogramma is een programma dat bijna 100% is uitgewerkt door de WHO/PAHO.
0: Mm-hmm.
1: En daar bezig met het vaccineren. Dus vaccinatie mm-hmm. is een belangrijk onderdeel van de primaire gezondheidszorg.
0: Mm-hmm.
1: Want als we zien wat het vaccin allemaal heeft gedaan, dus uitroeien van bepaalde ziekten
0: mm-hmm.
1: en terug dingen van bepaalde ziekten. Dus mm-hmm. en dus meer dan hoeveel, oké, ik heb cijfers niet, maar het helpt om eigenlijk de mensen, om een systeem te trainen, om antistoffen te maken.
0: Mm-hmm,
1: ja.
0: Mm-hmm.
1: En
0: u zelf doet ook aan het vaccineren?
1: Ik deed wel, maar ik was eerst begonnen met injecteren van mensen mm-hmm. binnen. En later was ik eigenlijk betrokken bij bewaren van vaccin, cold chain.
0: Mm-hmm.
1: Bewaren, distributie, ophalen en zo. Ik ben voor mij 3 keer in het buitenland geweest voor training mm-hmm. en presentaties.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dus heb ik me eigenlijk helpen. Ik heb de afdeling helpen ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Dat het een bepaalde nationale standaard had gehaald.
0: Mooi.
1: En ik ben al rond 2018, vandaar niet meer. Dus mm-hmm. laten we dat live in het midden laten, waarom. Mm-hmm. En ja. Dus ja, en ook was ik was ook betrokken bij training van mensen hoe om te gaan met vaccin.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is heel belangrijk. Hoe ga je ermee om?
0: Mm-hmm.
1: Zodat het eigenlijk het doel bereikt wordt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want een vaccin is zeer gevoelig.
0: Ja.
1: En de manier hoe je ermee omgaat is heel belangrijk om mm-hmm. de doelen te kunnen realiseren.
0: Ja.
1: Want als je daar mee fout gaat, dan ja. Het is een goed bedoeld ding, maar het kan wel anders werken als je het niet goed behandelt.
0: Mm, mm.
1: Het is net als een auto. Als je hoge snelheden ontwikkelt die je niet kan controleren, ben je zo van weg. Dus het vaccin zelf is niet dat probleem. Hoe ga je daarmee om, zodat je toch het benefit krijgt wat je nodig is. En om ook wel, hoe te zeggen, als we kijken naar de jaren wat vaccin allemaal, wat er eigenlijk bereikt is met het vaccinatieprogramma, kunnen we wel trots zijn. Want kijk, bijvoorbeeld kinderverlamming komt heel weinig voor bij ons.
0: Mm-hmm.
1: En kinderverlamming had eigenlijk gezorgd toen dat mensen speciale schoenen soms moeten hebben tegen als je verlamd bent, weet je, allerlei dingen. Mm-hmm. Dus zo zijn een aantal ziekten bijna zelden op ze komen, bijna niet eens meer voor.
0: Mm-hmm,
1: dus
0: mm-hmm.
1: het vaccin heeft wel zijn voordeel.
0: Ja, ja.
1: Train het lichaam om antistoffen te maken.
0: Mm-hmm, mm-hmm, ja. Mm-hmm, oké. Okay. Van de jaren dat u eigenlijk in de gezondheidszorg bent, wat is u opgevallen? Zijn we achteruit gegaan? Zijn we vooruit gegaan in de afgelopen jaren? Wat is uw mening? Of uw bevindingen?

0: Zo, vooruit gaan, achteruit gaan. Kijk, de technologie die nu gebruikt wordt, kan je zeggen, we kunnen verder zijn dan als we bepaalde dingen hadden gedaan. Maar net wat ik zei, in Suriname wordt het meest geïnvesteerd in de tweede lijn zorg. Mm-hmm. Er wordt niet voldoende geïnvesteerd in de eerste lijn zorg. Mm-hmm. Dus waardoor je ziek als op bepaalde dingen terug zijn gegaan, maar bepaalde dingen zijn gezien de tijd, dan ga je zeggen, bepaalde dingen zijn, kon beter zijn. Als we kijken bijvoorbeeld de term kakalakaskoto, kent u wel toch?
1: Ja, ik heb ervan gehoord.
0: Oké,
1: ja.
0: Dus de milieu-inspecteur ging huis aan huis. Ja, ja. Maar nu is de leefomstandigheden veranderd.
1: Ja, klopt.
0: Dus de dingen die ze vroeger inspecteerden, zijn het niet meer. Dus men moet op een andere manier werken. Mm-hmm. En als jij de bevolking niet traint om inzicht te krijgen in de tijd verandert, dus hoe moeten we de zaak anders aanpakken, dan ga je zeggen, ja, het is achteruit. Maar als je kijkt naar hoe de uitdaging zijn gekomen, dan zie je dat we toch redelijk vooruit zijn gegaan. Mm-hmm. Maar het zou beter zijn als het meer naar de bevolking gecommuniceerd wordt, zodat de bevolking hun deel doet, de overheid haar deel. Mm-hmm. Dan die balans die zou zijn, dan zouden we meer kunnen bereiken.
1: Daarover, nog niet te concerni, want vroeger eigenlijk niet zaten, dat ik heb het niet echt meegemaakt. Maar of meer, ik voorzien dat er echt controle werd uitgeoefend. Waarbij BOG langskwam met de machine. Dat Jarifine, ziet er niet goed uit hoor. Opruimen. Maar nu zie je dat ook niet echt meer.
0: Kijk, moet ik dit zeggen? Als je bijvoorbeeld, er waren bepaalde situaties toen die dat vereisten, toch? Mm-hmm. En de drukking was, de focus van de gezondheidszorg was de overheid zou het moeten doen. Mm. Dus de verantwoording. Het is niet, kijk, laten we zo zeggen. Toen je opgroeide, kon je huilen en alles werd voor je gedaan. Mm-hmm. Kreeg no no no. Mm-hmm. De takilo toch?
1: Ja toch. Ja,
0: dus de overheid heeft de bevolking niet adequaat getraind, zodat de bevolking hun plek niet hebben genomen.
1: Ja, ze moeten ze afhankelijk gebleven.
0: Juist. Dus als de bevolking bewust hun eigen dingen, het gedeelte doet wat ze moeten doen, zou er een betere balans zijn. Ja. Want kijk nou, hoeveel mensen zou je nodig hebben? Want die tijd van die dingen, hoe groot was Paramaribo?
1: Ja, of Jan Bitching zo. Ja.
0: Ik begrijp dat. Ja. Het is een klein gebied.
1: Ja.
0: Maar nu om mensen, hoeveel milieu-inspecteurs zou je nu moeten hebben om huis aan huis te lopen? Dus dit is de, zeg maar, kijk, wat we moeten zien in het leven, en zelf in de Bijbel zie je het, doelen veranderen zelden niet. Mm-hmm. De methodologie om die doelen te veranderen, te bereiken, daar moet er verandering komen. Mm-hmm. Vroeger was het lopen met, ezelkarren. Nu zijn we met auto's. Dus nu, bijvoorbeeld, om mensen gezond te houden, was het enkel die strakke grip. Maar nu zie je bijvoorbeeld, als ik u bijvoorbeeld dingen laat doen doordat u angstig bent omdat ik hier ben. Wanneer ik weg ben, gaat u het nog doen? Mm-hmm. Ja toch?
1: Ja,
0: dus die zelfverantwoording echt moet getraind worden. Zodat mensen weten, ik ben verantwoordelijk voor dit gedeelte van mezelf. Mm-hmm. Voor dit gedeelte van mijn leven. En hier is overheid taak. En die taakverdeling, die bewustwording moet er echt komen. Zodat mensen weten, dit is mijn verantwoording, dit is de overheid verantwoording. En dan denk ik wel dat zaken beter zou kunnen lopen.
1: Ja. Mooi.
0: Maar dat heeft te maken met training, nogmaals training en nogmaals training. En zodat mensen inzien, ik heb iets om bijdrage te leveren.
1: Ja. Op welke manier denkt u dat we de bewustwording zouden kunnen omhoog brengen bij de mensen?
0: Sowieso begin bij het onderwijs. Mijn kinderen voor ook aan te leren.
1: Ja.
0: Dat jouw gezondheid ook afhangt hoe je zich gedraagt. Mm. onze generatie kan niet zeggen dat we verloren zijn.
1: Ja.
0: Maar toch, dan met die kan je op school beginnen. Maar ook met programma's die de mensen aanspreken. Kijk, er is zo één ding wat we vaak vergeten in het leven. We staan er niet stil bij.
1: Mm-hmm.
0: En dat is, als je kijkt in de Bijbel. Toen Paulus ging om te praten in die, land, in die verschillende steden. Zag hij dat hij keek naar de cultuur en toen zag hij, de onbekende God heeft me gestuurd. Want hij zag, die mensen hebben allerlei goden en die onbekende God. Wat ik daarmee bedoel is, we moeten werken naar cultuurvorming. Naar natievorming.
1: Okay.
0: En die natievorming gaan we leren dat we elkaars culturen leren kennen en waarderen. En in die cultuur is onze beleving, in onze zienswijze, zijn onze waarden en normen. En wanneer wij die waarden en normen van elkaar kennen, dan vinden we de ruimte om elkaar te leren, te eigenlijk met elkaar in discussie te gaan, om te kijken, hey, wat is in mijn cultuur, wat mij, dus die mijn gezondheid in de weg staat. En wat is in jouw cultuur, dat jouw gezondheid in de weg staat. En zo vinden we ruimte om elkaar te helpen, zodat we eens onze gezondheid kunnen opboosteren. Dus we moeten elkaar leren kennen en waarderen. Dus je gaat niet naar die persoon zeggen, ja, wat je doet is verkeerd, maar waarom doe je het? Wat denk je ervan? Dus die cultuur, elkaar cultuur leren kennen en waarderen, gaan maken dat we natievorming krijgen en anders openstaan voor elkaar.
1: Oké. Waarom ik die vraag ook stel, is omdat we, u had het in het begin ook aangehaald, we zien dat de fast food chains bijvoorbeeld, ze promoten het echt. En niet dat ik iets heb tegen ze hoor, maar want me loopt mee met fast food ook toe. Weet je, af en toe kan ik het wel eten. Maar omdat het zodanig gepromoot wordt, toch, met social media nu, vooral als je de hele dag op social media zit, dan moet je tenminste bij elke scroll, als je was van, hey, de mij promote aan Yang, weet je. En dan denk ik ook van, ik denk dat de gezondheidszorg op een of andere manier toch ook gas kan geven. En zeggen van, kijk, jij promote dit, maar wij promoten wel gezondheid. Toch? Wat doet de gezondheidszorg? Vindt u dat we genoeg daar doen?
0: Om eerlijk te zijn, nee. Maar vandaar dat ik zeg, bijvoorbeeld wanneer we praten over gezondheidsbevordering, dan is de mens bewust trainen om gezonde keuze te maken.
1: Ja.
0: En daar falen we. Kijk, als je kijkt bijvoorbeeld Amerikanen, zijn helemaal met junkfood, toch?
1: Ja.
0: Moet je kijken in welke buurt die junkfood verkoopcentra zijn.
1: En de drukste dingen toch?
0: Nee, die arme buurten. Ik kan iets zeggen, ik hoop dat mensen me niet snienigt. Maar als je kijkt bijvoorbeeld Latour. Latour is van begin tot eind gevuld met junkfood.
1: En wanneer
0: we kijken naar Latour, dan moet je niet kijken alleen naar Latour zeg. Maar kijk ook naar Wintiwai, Montbuiten, Abrabroki, die andere weer, Ephraim Siege, daar is ook een groep om mensen die eigenlijk al kijken naar bepaalde standaarden, dan zijn ze eigenlijk de middenklasse of misschien de low-klasse. Weet je, mensen met minder geld. Maar de manier hoe daarin gepromoot wordt, je moet, ik zei vaak aan mensen, je moet echt zo bloed zijn als ik, dat als je in die buurt woont, dat je niet drie keer per week, minstens drie keer per week junkfood gebruikt. Omdat het werk op jou. Men gaat je gedrag controleren. En je merkt het ook, toch? Waarom denkt u dat de beverage-fabrieken, drankfabrieken, alcoholische fabrieken sportevenementen sponsoren?
1: Waarom?
0: Omdat men je beïnvloedt. Wat gebeurt er? Wanneer een voetbalwedstrijd komt, of wat dan ook is, wat zie je gebeuren? Heineken komt. Of een van die anderen komt. Naarmate dat ding voor je ogen gebeurt. Nou, ontdekt, wat ga je doen? Je gaat opstaan en drinken. Dus die beïnvloeding daarom. En de overheid kan niet voldoende competen met deze mensen. De enige manier hoe je dit zou kunnen doen, is dat je mensen trainen om bewust keuze te laten maken. Want eigenlijk, er zijn dingen. Hè? Je hebt behoeften en je hebt doelen. Je behoefte kan je doel in gevaar brengen. Welke doel heb je? Heb je een doel dat je een gezonde leven moet hebben, dat je zo min mogelijk ziek wordt voordat je sterft? Dan ga je ook rekening houden met wat je eet. Maar de vraag is, je moet ook die kennis al hebben. En vandaar dat ons onderwijssysteem bij uitstek een van de vehikel die gebruikt zou kunnen worden om onze mensen, vooral kinderen, te leren om gezond te eten. Weet je, en ook dat je bepaalde dingen zodanig als overheid beschermt met wetgeving. Als je kijkt bijvoorbeeld in de schappen van de winkel, dan noem ik bijvoorbeeld twee dingen die me heel veel pijn doet. Eén van ze is, heb je gehoord van Osandia?
1: Nee.
0: Is een dranksoort. Ik denk dat ding 10% wodka in dat ding heet. En het wordt niet verkocht als alcohol. En kinderen van lagere scholen drinken het als gewoon.
1: No.
0: Ja, ze kopen het en ze zetten het gewoon in een thermos en je weet niet wat ze drinken.
1: Hè?
0: Ja. Je hebt ook eentje wat je noemt cabeza. En cabeza is voor mij 18% alcohol. En het wordt niet verkocht als alcohol. Maar welke wetgeving heeft de overheid om de jongeren die niet enkel bewust is, weet je, wanneer we praten over bewust keuze maken, is dat je de nadelen en de voordelen op een rijtje zet en dan zeg ik, ik ga het doen. Maar deze kinderen, ik ga mee met de flow. Je begrijpt wat ik bedoel? Dus, welke wetten maakt men om deze dingen de schappen te beschermen, eigenlijk te voorkomen dat deze dingen niet zo makkelijk bereikbaar is voor die groep?
1: Ja.
0: Dus het is soort dingen. En als ik ook kijk naar bepaalde webinaren heb ik gevolgd, dan merk ik ook dat deze groep, die adolescenten, die zijn vis nog vlees. Niet slecht benoemd, maar ze zijn geen volwassenen, ze zijn geen kinderen.
1: Yeah.
0: Oké. Okay. Dus, en zij zijn die heel makkelijk, die targetgroep, die men wil nemen.
1: Ja, ja, ja.
0: En overal ter wereld worden ze aangevallen. Ja, enkel blootgesteld aan deze dingen. Ik weet niet of u doorgeeft dat er zijn nu landen die zelf wetten maken om deze groep te beschermen tegen social media. Dus tot sommige landen praten over 16 jaar. Dan de toegang tot social media moet anders worden.
1: Ja, ja.
0: Nu zelf is er volgens mij dat men Apple in bepaalde situaties heeft gebracht. Dat Apple's nu meer toegang, dus makkelijker maakt voor ouders om die telefoon van hun kinderen te kunnen controleren. Want wanneer Apple iets heeft gedaan, is het makkelijk sleutel. Je kan als ouders, als het kind wat doet, je kan niet eraan gaan. Dus er zijn nu wetgeving, maar de schade is al...
1: Ja, groot.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Dus de overheid is eigenlijk, wat ik denk, heel ver achter. Dus men zou eigenlijk meer moeten investeren in bescherming van de jongeren. Want nu bijvoorbeeld zien de jongeren al deze bescherming als beperking. Vandaar dat je toch, de overheid toch in open communicatie moet komen met de jongeren. En bewust en openlijk deze dingen zeggen, kijk, dit is het, dit kan de gevolgen zijn. En daarvoor waarschuw ik jou. Ik weet dat het niet makkelijk is. Want
1: ja, klopt.
0: We zijn allemaal verslaafden van dit
1: moment. Klopt. Vooral deze generatie.
0: Ja.
1: Vooral deze generatie. Boy.
0: Dus daarom zeg je de technologie.
1: Ja.
0: Dus die voordelen, maar het kan ook heel goed.
1: Ja, de technologie is verschrikkelijk vooruit gegaan de afgelopen 10 jaar.
0: En verslavend.
1: Ja, klopt.
0: Zeer verslavend. Omdat men bestudeert je hersenen werken, toch? Dus, en aan de hand daarvan maakt men die dingen zodat die lust nog blijft.
1: Bijvoorbeeld,
0: als we kijken naar bepaalde drankensoorten die komen, die zijn zo verslavend dat je ze niet los laat raken. Je, als je eenmaal bent begonnen, dan drink je dat bijna te vatten. Dus dat zijn bepaalde dingen. Dus men bestudeert hoe mensen denken, psychologie, hoe de mensen zich gedragen. En aan de hand daarvan bepaalde dingen maken voor jou, waardoor je eigenlijk, je blijft in die keten. Vandaar dat de overheid heel veel zou moeten doen. Dus wetgeving, en niet alleen maar wetgeving, maar wethandhaving en sancties toepassen. Kijk maar hoeveel deze bedrijven, hoeveel wetten ze, hoeveel straffen ze, boetes ze krijgen in het buitenland. Om bepaalde dingen. Dus je zou je als land toch moeten beschermen. En we zijn een volk die vaak, ja, hebben moeite met de wetgeving. Nee, serieus. Ja, als er iemand komt, maar niet zegt, ja, we zien het als beperking. Mm-hmm. Maar wanneer het probleem zich voordoet, dan zitten we allemaal te schreeuwen.
1: Ja.
0: Vandaar dat er eigenlijk dat de overheid meer, moet ik zeggen, openlijker moet worden. Want wat er eigenlijk is, ook er zijn Bijbel die zegt, als er gebrek aan profetie, dan verbeeldt het volk.
1: Mm-hmm.
0: En profetie is niet alleen maar praten, maar profetie geeft richting.
1: Mm-hmm.
0: Dus als mensen ietsje meer weet, kan ze een beetje tot rust bedaard worden.
1: Mm.
0: Maar daar moet je ook voorzichtig zijn dat als mensen soms weet wel wat je wil doen, dat ze het kan manipuleren.
1: Mm.
0: Weet je, dus, dus welke kant gaat je ermee op?
1: Ja.
0: Sommige mensen gaan het gebruiken om echt mee te werken, maar sommigen kan het gebruiken om jouw beleid te saboteren.
1: Ja.
0: Weet je, dus dat zijn bepaalde dingen, maar je komt er niet onderuit. Want wil je, de mensen, wil je dat er meewerkt, zou je er toch wel met degelijke informatie naar buiten moeten komen. Want wat je hier als overheid zogenaamd spaart, geef je uit weer aan medicijnen. Want als we kijken hoeveel kost die bijvoorbeeld die, is geen onvermogen weer, die basokaarten, ik weet niet meer die categorieën. Maar wat kost het de overheid? Ik denk als je daarmee investeert in een betere huisvesting, betere scholing voor de massa, dat je daar heel veel voordeel, heel veel en geld spaart. En dat die mensen zelf voorzienend worden. Want een ziekenhuisopname, ik zeg het altijd, ziekenhuis is een dure hotel waar je niet tot rust komt.
1: Ja, klopt hoor.
0: Je komt niet tot rust. Want daar is een programma die men moet afwerken.
1: Ja.
0: Zoveel, binnen zoveel moet je op zo'n medicijn, zo'n medicijn. Je rust niet.
1: Ja, ja, is waar.
0: Dus, wat baat het als je die eigenlijk mensen helpen om gezond te blijven of met zo min mogelijk schade eigenlijk het leven door te gaan, zodat ze eigenlijk minder afhankelijk zijn van jou. Weet je, dan help je wel. Dus het is om moeten eigenlijk wat te zeggen, een paradigma shift. Dus echt een mind shift in moeten komen.
1: Ja.
0: Zowel bij de gemeenschap als bij de overheid.
1: Ja,
0: om echt te werken aan echte preventie. En dat mensen weten, mijn gezondheid, ik ben ook verantwoordelijk ervoor. Niet alleen de overheid.
1: Ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad. En dan gaan we ook daarmee afsluiten. Want het is al bijna tijd om uit de uitzending te gaan. Maar u heeft inderdaad gezegd, het is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de gemeenschap, maar ook natuurlijk van de overheid, die zo'n beetje een rol speelt. Maar ik zeg dan toch nog dat het eigenlijk jouw eigen keuze is. Want bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, hè. Tijd ik een sigaret pakken, verpakking, dan zie je ook gewoon daar zo van, this causes cancer. Toch? Je kan kanker ervan krijgen. En men weet het. En toch nog doet men het. Toch? Dus uiteindelijk, je kan die mensen vertellen van wat het allemaal met zich mee kan brengen. Wat voor consequenties, welke gevolgen. En je kan er dood van gaan. En dan uiteindelijk is het toch jouw eigen keuze of je het nou wel gebruikt of niet.
0: Kijk, laat me het vertellen met een verhaal. Men zegt, een directeur zocht naar arbeiders. En hij een chauffeur. En wanneer je komt als chauffeur, dan hij tekende een ravijn voor je. En dan vraagt hij jou, hoe dichtbij kan je op die ravijn komen zonder dat die auto erin gaat? Die eerste chauffeur die zegt, hij kan rijden op het laatste met de band, dus echt zeggen trottoirband van die ravijn, zodat die auto erin gaat. Oké, die andere zegt, wacht, je komt de tweede sollicitant zegt, hij kan zo goed rijden dat die auto half in de ravijn, half op de straat en toch nog doorgaat zonder dat ze doodgaan. Zo goed is hij. De derde die zegt, ik wil weten waar die ravijn is, dan zorg ik ervoor
1: dat ik niet daar rijd.
0: Oké. Dus er zijn verschillende type mensen.
1: Dus je
0: moet blijven. En we nemen risico in het leven en we onderschatten de gevolgen. Waarom? Er zijn mensen die bijvoorbeeld niet gevoelig zijn die voor bepaalde kankercellen.
1: Mm.
0: En die hebben hun hele leven gerookt, dus zij hebben geen kanker.
1: Ja.
0: Dus dan ga je zeggen, hey, mijn oma heeft gerookt, mm-hmm, of mijn opa die heeft nooit kanker, dus wat kon men me vertellen?
1: Ja.
0: Maar jij weet niet, je bent niet die persoon.
1: Ja.
0: Weet je, dus die dingen moeten meer enkel verwerkt worden in die voorlichtingen. Er moet meer bewustwording moeten komen. Sommige mensen doen die dingen, maar ze staan niet bewust van hoor.
1: Mm-hmm.
0: Niet iedereen echt is bewust van. Ik zeg niet dat allemaal bewust zijn, maar ook niet allemaal zijn niet bewust. Dus een aantal doen het om stoerdoenerij en denken, hey, ik kan het geen risico. Yeah. Is dat ook met auto, toch?
1: Mm-hmm.
0: Hoeveel van ons nemen risico om bepaalde snelheden te ontwikkelen waar het niet mocht?
1: Mm-hmm.
0: En wanneer het één keer misgaat, dan zitten we te zeggen, ik had het niet zo verwacht.
1: Mm-hmm. Klopt.
0: Dus inderdaad. Dat is het.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Het is wel dat je het hebt gedaan, maar hoeveel echt is het wel bewust? Dus dat blijft nog een beetje.
1: Mm-hmm.
0: Ja, want als je weet, omdat je niet weet hoe je lichaam daarmee erop zou reageren. Mm-hmm. Dus als je weet hoe het zou reageren, zou je het niet doen. En dat is toch niet meer die kans.
1: Ja, klopt. Mensen, we zijn aan het eind gekomen. Het is heel snel gegaan naar mijn inzicht. We praten al 1,5 uur lang.
0: Ja, hè?
1: Zonder music break, zonder reclame. Maar het was zo interessant voor me. En ik heb nog zoveel vragen die ik wil stellen. Maar onze tijd is om. Ik wil u hartelijk danken voor het aanwezig zijn. Broeder Ernie. Linga, hè?
0: Linga.
1: Broeder Ernie Linga. We hebben zo'n beetje gesproken over de gezondheidszorg hier in Suriname. Zijn ervaringen, maar ook zijn inzichten over de gezondheidszorg. Maar ook wat tips heeft hij meegegeven. En ik hoop dat u het van harte gaat meenemen. En dat de bewustwording over, van uw gezondheid eigenlijk omhoog mag gaan. Dit is het programma, het onderwerp van vandaag. Weer een spannend onderwerp. Blijft u afgestemd op Radio Shalom. We zijn de volgende week donderdag weer, zo de heren wil, met een nieuw programma. Mijn naam is Ian Moerasim en ik was vandaag uw presentator voor het mooie programma betreft het onderwerp van vandaag. Tot de volgende keer. What you say? God is leaning in my direction. Don't prophesy, I said he's leaning. In whose direction? In my direction. Come on, you ain't no me to say it. You gotta say it.

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Ruby, de HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel het in de sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, dan gooi ze weer mee in de acte jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: Jij hebt niet dingen aanbesteld Ruby.
2: Nou Sam, tante die zat ik om een phone voor Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.

0: di Alayu Blasinyang, Yumdena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Alayu Blasinyang Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
1: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special Church Sale bij Schunks Center en Schunks Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schunks Center en Schunks Music.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
5: Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Shunks Center and Shunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Shunks Center and Shunks Music today.